Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Jesse. Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Wat zijn dit jaar de populairste Zeeuwse nummers? Trok eens aan mijn vinger. Wil je weten hoe Zeeland heeft gestemd? Op Hemelvaartsdag maken Elsa van Herman en Stefan Dane bekend welke nummers de top 40 hebben gehaald. Luister en kijk op Hemelvaartsdag van 8 tot 12 naar de Zeeuwse top 40.

0: gezegd dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij 1 graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen en welkom op de dinsdag. Wisselvallig is het. Vanmorgen wat buien. Vanmiddag ook zon en later op de dag opnieuw bewolkt. Dan kans op regen ook weer. Flink wat wind vandaag en het wordt 12 tot 14 graden. In het nieuws is dat je eindelijk in Arnhemuiden het liedje Als de klok van Arnhemuiden kunt horen. Door het klokkenspel van de kerk. Eerder lukte dat niet. Je krijgt straks uitgelegd hoe dat dan zit. En verder vandaag hoor je over de Zeeuwse gemeenten die tellen hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Ze gaan ook echt de straat op om mensen te noteren. Moet allemaal leiden tot betere hulp. In Capelle worden de Franse en de Marokkaanse soldaten herdacht die in de Tweede Wereldoorlog in ons land zijn gesneuveld. En het is de dag waarop het Eurovisie Songfestival begint. Zonder Nederland, maar wel met Zeeuwen in de zaal daar in Wenen. Ook daar ga je over horen in Zeeland het Wakker. Maar zullen we eerst beginnen op deze dinsdag? Jij en ik. Ook vanmorgen zijn we samen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas.

Murray Head en One Night in Bangkok. Dinsdag de 12e is het dus. Eens even kijken wat er vandaag allemaal gebeurt. Elders in het land, in Flevoland, daar heb je de stichting AAP. Dan gaan ze een nieuw verblijf openen vandaag. De koningin gaat dat doen, er kunnen dan exotische dieren worden opgevangen. Vandaag horen we bij ons in Zeeland hoe het reserveringssysteem in elkaar zit voor de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Als die dicht is voor de scheurreparatie, 4 maanden blokrijden. Maar wie mag er dan wel of niet doorheen? Want er is geen plek voor allemaal. En verder nog vandaag zie ik dat het is de Internationale Dag van de Verpleging, geboortedag van Florence Nightingale, zit je in de zorg. Je bent een topper, laat het even weten, 011845x9. Het is ook de dag van het tandvlees. En, zie ik op het lijstje van Peter, de internationale dag voor de gezondheid van planten. Omroep Zeeland. En als je door Arnhemmuiden liep, dan hoorde je nooit dat liedje Als de klok van Arnhemmuiden, gespeeld door het klokkenspel van de kerk. Tot nu dan. Want eindelijk is het ingesteld, met dank aan de bewonersgroep Arnhemmuiden. En dat klinkt dan zo.

0: Er staat behoorlijk wat wind, maar toch is het goed te horen. Het lied De Klok van Arnemuiden werd gespeeld door het carillon. Jack van Brugge, voorzitter van de bewonersgroep Arnemuiden. Het is voor het eerst dat het carillon het lied De Klok van Arnemuiden speelt. Ik denk dat iedereen zich wel afvraagt, hoe kan dat nou?
1: Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de klokken. Dus dat was heel erg lastig om dat erop te zetten. En het is ook een beetje een droevig lied eigenlijk. Het is geen feestelijk lied. Iedereen zingt het wel mee, maar het is een droevig lied eigenlijk. Dus dat brengt niet bij iedereen prettige herinneringen boven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het u wel verbaast. Want het liedje hoort toch een beetje bij Arnemuiden natuurlijk.
1: Nou, ik was er niet alleen verbaasd over, maar heel veel toeristen die hier langskomen, of mensen gewoon van Walcheren, die staan hier bij het carillon te luisteren en denken, ja, waar blijft nu die klok van Arnemuiden? Nou, dat probleem is opgelost, definitief, voor eeuwig.
0: Hoezo is het liedje dan nu juist vandaag in het leven geroepen hier bij het carillon?
1: We hebben vandaag bezoek gekregen van de Franse militair attaché. Dat is de hoogste vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie van Frankrijk. Vanwege het onthullen van een aantal gedenkstenen. Onder andere een gedenksteen in de Spoorstraat. Waar een Franse militair, een soldaat, heeft daar 3,5 jaar ondergedoken gezeten bij een familie. Met gevaar voor eigen leven van die familie. En we hebben nog 2 gedenkstenen onthuld bij het monument. Op de begraafplaats zelf, de oude begraafplaats. Vanwege de gevallen Franse soldaten die voor onze vrijheid en democratie hebben gestreden.
0: En dat was al een mooi moment om dit lied af te spelen.
1: Ja, dat was een prachtig moment eigenlijk. We zijn begonnen met de Marseillaise en het Wilhelmus. Ja, en dan loop je langs de klok van Arnemuiden. Ja, dan hoort dat natuurlijk wel even afgespeeld te worden. En ook het Zeeuwse volkslied.
0: Wanneer heeft u dat verzoek geplaatst om dat nummer hier af te spelen?
1: Nou, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het 2 weken geleden gedaan is eigenlijk. We gingen alle melodieën afluisteren. We dachten eigenlijk dat die erop stond, maar bleek er niet op te staan. En dat is een soort last-minute actie geweest. Dus perfect.
0: Heeft u er ook al wat reacties op gekregen van inwoners? Die zeiden, goh, dat we dat nu toch een keertje horen.
1: Nou, een heleboel mensen waren er verbaasd over dat het niet opstond eigenlijk. En ook nooit over nagedacht. Ja, nu, zeker omdat het een aantal maal per dag nu afgespeeld wordt, krijg ik alleen maar positieve reacties binnen. Dus dat is hartverwarmend.
2: Ja, dit is het dus. Als de klok van Arnemuiden vanaf de klok in Arnemuiden voortaan gaat het gewoon mee in de speellijst. Dus je kunt het vaker horen.

Davina Michel en Bert zijn nou op deze dag van de verpleging. Leni Bogaert laat al weten dat zij 45 jaar in de verpleging, de zorg, heeft gewerkt. Prachtig vak, zo nu en dan mis ik dat nog. Als je ook wil reageren, dan kan dat natuurlijk via 0118 499999. Of natuurlijk om te weten, of te laten weten, wat jij gaat doen vandaag. 0118 45 9. Wisselvallig is het. Vanmorgen een paar lokale buien. Vanmiddag eerst wat zon en in de namiddag en vanavond is er weer bewolking en wat regen. Een matige tot krachtige noordwest tot westenwind draait naar het zuiden en het wordt 12 tot 14 graden op deze dinsdag. Morgen vaak regen, dan soms ook een flinke bui. Het is opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 7 minuten voor 11:30. Laagwater vanmiddag om 17:55. De zon gaat onder vanavond om 21:55. En de watertemperatuur dan, het meetnet van Rijkswaterstaat werkt weer. Dus kan ik zien dat de zee bij Vlissingen en Cadzand 14 graden is. De Westerschelde bij Kloosterzanden ook 14. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 13. Aan de andere kant bij Gorenzoek 14. Grevelingenmeer ook 14. En de warmste zoals vaak, het Veerse Meer. Daar is het op dit moment 15 graden. Wat zijn jouw plannen voor deze dag? Andries liet al weten dat hij schoolkinderen op bezoek krijgt. Maar waar dan? Gaat hij straks vertellen. In Zeeland wordt wakker.

0: The Corrs op Omroep Zeeland en So Young. Maar wat houdt jou bezig vandaag op deze dinsdag? App me dat vooral via 0118-499-999. Iets dat je doet vandaag, iets waar je hulp bij hebt, kan natuurlijk allemaal, hè? Ja, Andries Looijen, die appte mij. Je kent hem van het museum Memorial 4045 in Capelle. Gaat over de hulp van Franse soldaten toen ons land werd aangevallen in 1940 door Duitsland. En ook daarna trouwens. Vandaag is ook de jaarlijkse herdenking van Franse en Marokkaanse soldaten in Capelle. Andries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Nu al in jouw museum om 7:50?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we zijn nog niet open, dus...
0: Nee, dat niet.
1: We zijn de spullen aan het klaarmaken voor... Voor de mensen die zeg maar, met de voertuigen en met de spullen zeg maar, bij ons aanwezig zijn... om de kinderen van de scholen alles te kunnen laten zien.
0: Want de hele week is dat museum van jou, Memorial 4045, extra open... vanwege de herdenkingsweek die er nu is in Capelle. Wat ga jij dan vandaag allemaal doen met die schoolklassen?
1: Vandaag ontvangen we de schoolklassen. Die krijgen bij ons een rondleiding op het ereveld, op het kampement zeg maar, en in het museum. En vandaag hebben we natuurlijk ook de herdenking, zowel in Vlissingen als hier in Capelle.
0: In Vlissingen?
1: Ja, in Vlissingen. Generaal de Laurent, die is op 17 mei 1940 gesneuveld. En die liggen, of tenminste, een monument staat er in Vlissingen. En daar hebben we om 14:00 de herdenking. En gelijk aansluitend door naar Capelle. Want daar begint om 16:00 de stille tocht van het gemeentehuis naar het ereveld.
0: En dat is de jaarlijkse grote herdenking, hè, waar wij trouwens ook bij zijn vanmiddag. Dus daar gaan we nog meer over horen. Die rol van de Fransen, hoe hielpen zij dan in de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, dat was uniek natuurlijk. Nederland was gecapituleerd en de Fransen vochten hier in Zeeland vochten ze door.
0: Mm-hmm. En dus, sneuvelden dus ook?
1: Ja. Alleen al tussen Capelle, Wemelding en Halsweert zijn er 84 Franse militairen gesneuveld.
0: Ja. En verder dan de rol van de Fransen in de oorlog?
1: Ja, dat loopt eigenlijk heel de oorlog door. 44 bevrijding Vlissingen hebben ze natuurlijk geholpen. In Wassenaar hebben ze gevochten. En dan operatie Amherst, april 1945 in Drenthe. Daar zijn 702 Franse parachutisten gedropt. Daar zijn er 33 van gesneuveld. En er liggen er hier in Capelle ook van die mannen liggen hier begraven.
0: En dat vertel jij allemaal ook in jouw museum. Een mooi museum, niet heel groot, maar wel heel erg boeiend. Ik ben er vorig jaar geweest en eerlijk gezegd... was ik flabbergasted over wat ik allemaal bij jou in het museum heb geleerd, Andries. Waarom wil jij dat verhaal zo graag vertellen?
1: Ja, het is een heel onbekend verhaal. En die mannen hebben natuurlijk het hoogste offer voor onze vrijheid gegeven. Dus ja, dat mag nooit vergeten worden. Hm. En daarom is het ook, iedereen is vanmiddag ook van harte welkom. Er staat een grote publieke tribune ook op het Franse militaire ereveld. En dat, hopelijk komen er zoveel mogelijk mensen kijken... om dan zo nog een stukje respect te tonen voor wat die mannen gedaan hebben.
0: Iedereen kan er eigenlijk gewoon heen als je wil, vanmiddag.
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom.
0: Nou, mooi. Doe dat vooral als je daar een keer bij wil zijn. Jouw museum aan de Goese Straatweg, extra open. Kan ook daar iedereen zo binnen wandelen of is dat vooral nu voor schoolklassen?
1: Nee, we zijn heel de week open van 10:30 tot 16:00 middags. En we hebben heel veel extra activiteiten. Er staan veel voertuigen. Er wordt uitleg gegeven door die mannen. Er zijn reenactors vanuit Frankrijk met ook speciale voertuigen. Unieke voertuigen zelfs. Zaterdag vliegen er vliegtuigen. We hebben de Franse slagmars, de wandeltocht. het is echt een week vol enorm veel activiteiten.
0: Mooi. Bert, als belangrijke punt... toch ook die herdenking van vandaag. En het museum Memorial 4045 in Capelle. Andries Looijen, dank je wel. Ik wens jou in elk geval weer een heel fijne dag. Dank voor je telefoontje.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

Alex Warren en de Fever Dream. Je kunt dus naar dat museum in Capelle aan de Goesestraatweg. Of vanmiddag naar die herdenking. 4 uur begint de stille tocht. Rond 4:15 dan komen ze aan bij de begraafplaats. En daar kun je bij zijn als je dat wil herdenken dus. Kijk ik eens eventjes naar iets wat er te doen is vandaag. Het programmaboekje verschijnt van de grote Zeeuwse theaters in Middelburg, Terneuzen en Goes. Valt misschien vandaag bij je in de bus. Vandaag wordt de programmering bekend. En dan zie ik dat er ook heel veel muziekoptredens zijn, met ook weer heel veel coverbands, want die zijn erg populair. Elvis, Dolly Parton, Crowded House, ABBA, ze komen allemaal langs, maar dan wel uitgevoerd door anderen.

0: ABBA en Knowing Me, Knowing You.
1: Vanmiddag kampioenskoorts bij Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.
0: En dat is dan komende zaterdag. Kijk vooral dan naar Omroep Zeeland televisie. Hartstikke bijzonder gaat het worden, die bijzondere voetbalwedstrijd.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 7:01. Goedemorgen. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Ze noteren mensen die ze al kennen en ook letten politie, BOA's en bijvoorbeeld vuilnisophalers extra of ze onbekende daklozen zien. Door te weten hoeveel mensen er zijn, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Daklozen zijn niet alleen zwervers, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen omdat ze nergens anders terecht kunnen. Het lichaam van de vermiste man uit Klingen is gevonden in de kreek De 60 Voet. De 77-jarige man vertrok zondag voor zijn dagelijkse wandeling uit een zorginstelling, maar kwam niet terug. De politie zoekt uit waardoor de man is overleden, gaat niet uit van een misdrijf. Voor het eerst speelt het carillon van de kerk in Arnhemuiden het bekende lied Als de klok van Arnhemuiden. De bewonersgroep Arnhemuiden ontdekte dat dat liedje uit 1949 niet eerder was ingesteld om automatisch te spelen. En dat is volgens Jack van Brugge van die bewonersgroep nu wel gebeurd.
3: De klok zeg maar mist een paar klokken. Daar zijn we al de hele tijd over bezig om die erbij te krijgen. Dus niet elke melodie kan er worden afgespeeld. Maar dankzij de inspanningen van onze stadsbeier hier heeft hij toch voor elkaar gekregen om de klok van Arnhemuiden er nu definitief op te krijgen. En dat geldt ook voor het Zeeuwse volkslied.
0: En het Vlissingse cruiseschip Hondius is vertrokken vanaf de Canarische eilanden en komt zondag aan in Rotterdam. Eigenaar Ocean White Expeditions meldt dat het schip dan wordt schoongemaakt. Hoe precies wordt nog bepaald door instanties als RIVM en Wereldgezondheidsorganisatie. Het personeel blijft dan voorlopig aan boord. Op de Hondius werden mensen ziek en stierven 3 passagiers na de besmetting met het Hantavirus. En het weer wisselvallig met vanmorgen wat buien, vanmiddag ook zon, later op de dag opnieuw bewolkt en kans op regen. Een matige tot krachtige west-noordwestenwind draait naar zuidwest en het wordt 12 tot 14 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Emily Sandé en Next to Me om 6:06. In het museum in Goes opent vandaag een nieuwe tentoonstelling over jongerencultuur. En dan kun je even helemaal onderdompelen in hoe het vroeger was en hoe jongeren dachten, hoe zij zichzelf wilden uiten. Buttons zijn er bijvoorbeeld te zien, maar ook kleding en dat soort dingen. Gaat een mooie tentoonstelling worden. Straks ga ik er vast over praten met de Zeeuw van de Dag. Maar eerst maar eens eventjes naar het Eurovisie Songfestival, want het voelt toch een beetje gek, vind ik. Nederland doet niet mee. Alles wat in Wenen gebeurt gaat bij mij in elk geval toch een beetje langs me heen. Vanavond is de eerste tv-uitzending en Jurie Joosen uit Middelburg die dompelt zich zoals altijd wel weer helemaal onder in dat Songfestivalfeest. Jurie in Wenen, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Of goedemorgen dus eigenlijk natuurlijk in Wenen. Ja, hoe is het daar?
1: Goed, het is toch wel weer gewoon ouderwets Songfestival, de openingsserie. Oh, die was zondag. En het is weer als vanouds. Wel natuurlijk apart, want ook binnen de fans wordt er wel gesproken. Ja, er worden landen gemist en er hangt wat spanning en er zijn wat demonstraties. Dus het is wat anders dan anders, maar de sfeer blijft hetzelfde.
0: Want Nederland doet niet mee omdat Afrotros zich heeft teruggetrokken of niet heeft aangemeld dit jaar. Want Israël doet mee, heeft allemaal te maken met de situatie in Gaza. Gaat het daar dan ook veel over bij jullie als fans?
1: Het ligt eraan waar je vraagt. Als je s'avonds in de Euroclub, dan is het helemaal geen enkel issue, want dan is het gewoon een feestje. Overdag spreek je fans en dan gaat het er wel over, want iedereen heeft er een mening over. Sommigen hebben zoiets wat goed dat die landen dat hebben gedaan, die zich teruggetrokken hebben. Anderen hebben zoiets, ja, die vinden het ook weer een politiek statement en het zou niet politiek moeten zijn. Ja, het voor allebei de kanten valt wat te zeggen.
0: En wat vind jij?
1: Kijk, van mij had Nederland mee mogen doen. Ja, als je dit wil oplossen, dan zou je alleen maar moeten zeggen landen in conflict mogen niet meedoen. Maar dat zou ook betekenen dat je een Oekraïne niet mee mag laten doen. Dan voorkom je dat mensen sympathiestemmen gaan uitbrengen.
0: Ja, dat is waar. Dan zou je een heel ander festival krijgen natuurlijk. Laten we even naar het feestje gaan, want jij bent er nu inmiddels een paar dagen en de rest van de week ben jij daar ook. Hoe vaak ga je naar dat festival toe? Hoe vaak ga je een show zien?
1: Ik ga alle live shows zien. Dus vanavond is de eerste halve finale. Donderdag is de tweede halve finale en zaterdag is de finale en ik sta allemaal in de zaal.
0: En waarom wil je daarbij zijn?
1: Ja, voor mij is het gewoon het leukste moment van het jaar en een leuk feest en dat laat ik me niet afpakken.
0: Want waar verheug je je dan vooral op in deze week?
1: De feestjes. Artiesten die ooit hebben meegedaan. Oud-artiesten. Artiesten van nu. Gewoon vanaf 's avonds tot meestal een uurtje of 4 in de ochtend.
0: Ja, je hebt in elk geval wel weer een prettige week, daar denk ik. Hè? Toch even naar de winnaar. Wie tip jij? Wie zou jij graag de eerste plaats zien halen?
1: Wie ik graag de eerste plaats zie halen? Ik vind de nummers van Cyprus en Australië allebei hartstikke leuk. De grote kanshebber, wat iedereen roept, is Finland. Dat is een stoere zanger en een dame op een viool.
0: Oh ja.
1: En dat vindt eigenlijk iedereen leuk.
0: Vind jij het jammer dat Nederland niet meedoet?
1: Ja, want er hangt, ja, daardoor komt er ook een andere sfeer. Normaal gesproken, één van de twee halve finales ben ik toch ook in het oranje. Je komt Nederlanders tegen in het oranje. Dat is begroeten en gezelligheid. Je zoekt elkaar op. En dat is nu minder. En er is geen spanning of Nederland nu doorgaat of niet, of in de finale staat.
0: Nee, inderdaad. Hey, Jurie Joosen, dank je wel in elk geval. Heel veel plezier daar. Eerste halve finale vanavond, 9:00 op tv, ook bij ons in Nederland. We doen niet mee. Dus Tom, ga even luisteren naar die winnaar van jaren terug. Duncan Lawrence en Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: De Doobie Brothers en Wonderful Beliefs. Goedemorgen, het is dinsdagochtend, 14 minuten voor 7 op Omroep Zeeland. Wat denk jij bij de woorden de jeugd van tegenwoordig? Nou, dat hoor je vaak afkeuren, de jeugd van tegenwoordig. Maar misschien ook wel liefelijk, de jeugd van tegenwoordig. Kan allemaal.
1: De Zeeuw van de dag, dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Caspar Mulders van het Historisch Museum De Beverlanden in Goes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij jullie opent vandaag de tentoonstelling De Jeugd van Tegenwoordig. Half jaar lang is die dan te zien. Waar draait die om?
2: Nou, in de 20e eeuw ontstond jongerencultuur in heel Nederland en heel Europa en daarbuiten. Maar ook in Zeeland. En wij gaan kijken hoe die jongerencultuur ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. En dat eigenlijk vanuit twee perspectieven. Vanuit de jongeren zelf. Hoe vonden zij hun weg en maakten zij een eigen jongerencultuur die gaandeweg steeds breder en diverser wordt. En aan de andere kant ook, hoe keken de volwassenen en de ouderen ernaar? En wat voor klachten kwamen er over de kinderen en de jeugd? En hoe veranderde dat met de tijd?
0: Ja, wat voor klachten waren er? De jeugd van tegenwoordig. Zeiden ze dat 100 jaar geleden dan ook al?
2: Absoluut. En de jeugd was verwilderd en beestachtig en verdorven, net zoals nu.
0: Ja, zie je echt die duidelijke parallellen, dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is hoe we denken?
2: Heel veel van de klachten die we voorbij zien komen, die kunnen in iedere tijd worden genoemd. Er wordt geklaagd over oppervlakkigheid en jongeren die niet luisteren, die wild en baldadig zijn. Jongeren die alleen maar bezig zijn met uiterlijkheden. Dezelfde klachten die je misschien in wat modernere woorden nog steeds kunt horen.
0: Wat gek eigenlijk, of misschien ook wel opvallend. Ja, misschien niet gek, maar vooral opvallend. Dat blijft en dat we kennelijk niet over die hobbel heen kunnen stappen om eens met elkaar te praten of zo.
2: Nou, ik denk zelf dat het eenvoudigweg zo is dat jongeren die zijn maar één keer jong en ze doen het op hun eigen manier. En dat is net iets anders dan wij het hebben gedaan en de generatie voor het ons heeft gedaan. En ja, natuurlijk hadden wij het helemaal bij het juiste eind. Dat ze het anders doen, dat is toch wel verkeerd.
0: Ja, precies, zo gaat dat. En dat altijd. Je zet dat dus af tegen hoe jongeren zelf hun leven eigenlijk inrichten. En dan de verschillende tijdsperiodes laat je dan zien. Ik denk dan vooral aan de jaren 80 bijvoorbeeld, al die buttons en dat soort dingen. Dan is heel veel veranderd wel.
2: Dat is een heel goed voorbeeld. Ja, inderdaad, de technologie en de popcultuur die veranderen heel snel. En ja, jongerencultuur wordt beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. Jongeren adopteren over het geheel genomen ook nieuwe dingen sneller dan de volwassen generaties. Dus we zien inderdaad dat naarmate de veranderingen sneller gaan, ook de jongerencultuur sneller verandert.
0: En vanaf welk moment kunnen we dat bij jullie zien? Welke tijdsperiode begint het?
2: Nou, eigenlijk beginnen we zo eind 19e eeuw, net voor 1900, maar dat is een aanloopje. Echt een jongerencultuur als zodanig is er dan nog niet. En jongerencultuur die echt ook voor de mensen in de tijd zelf herkenbaar was als iets anders dan de gewone cultuur, dat komt zo rond 1960 op.
0: Ja, de Beatles, de muziek, de rock'n'roll, dat soort dingen.
2: Precies. En jongerenkleding en ook vooral ook jongeren die wat besteedbaar inkomen beginnen te krijgen en wat mobiliteit krijgen.
0: Het lijkt me dat als je bezig bent met zo'n tentoonstelling dat je heel veel lol hebt, ook omdat je weer dingen terugziet en ik van, ging dat toen zo? Had jij dat ook, Caspar?
2: Absoluut. Spullen die ik tegenkom waar ik toch ook wel herinneringen aan heb. Of verhalen die ik tegenkom waar ik me toch wel in kan verplaatsen terwijl ze 2-3 generaties voor mijn tijd zijn geweest. Of gewoon de grappige verhalen. Een columnist. Een woord voor de tijd, die eind jaren 50 klaagt dat een jongetje geen spijkerbroek aan mag naar school bijvoorbeeld.
0: Dat soort dingen. En we blijven ook zeggen, de jeugd van tegenwoordig. Dat vind ik toch ook wel een eye-opener dat van alle tijd
2: Precies.
0: is. Hey Caspar, dankjewel. Mooi dat de tentoonstelling vandaag opent. De jeugd van tegenwoordig over de jongerencultuur en hoe we elkaar dus eigenlijk zien. De volwassenen, de jongeren en de jongeren, de volwassenen. In het Historisch Museum De Beverlanden. Vandaag gaat die open en dan kun je een half jaar kijken dus naar die tentoonstelling. Caspar Mulders, mooi verhaal. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Ed Sheeran en Azie Zam. Die jeugdcultuur roept toch wel herinneringen. Op Ralf bijvoorbeeld laat weten. De jeugd van tegenwoordig, daar heb ik een emoji voor. En dat is dan zo'n klein gezichtje dat zo schrikt en dan oh, uitroept eigenlijk. Maar hij schrijft er ook bij. Ja, dat dachten onze ouders natuurlijk ook helemaal van ons. Dat oh. Inderdaad, Ralf, zo werkt dat. Hoorden we net ook al. 100 jaar denkt iedereen steeds, oh, de jeugd van tegenwoordig. Steeds meer mensen in de huidige tijd krijgen te maken met identiteitsfraude doordat bijvoorbeeld paspoortgegevens zijn gestolen. Komt vooral doordat je bij steeds meer websites een kopie van je paspoort moet uploaden. Tinder, LinkedIn, Airbnb, noem ze allemaal maar op. Dat is bedoeld om fraude te voorkomen. Alleen als hackers dan die gegevens stelen, ja, dan ligt jouw paspoort alsnog op straat en kunnen anderen zich voordoen als jou, is vanmorgen in het nieuws. Het lijkt er steeds meer op dat een stukje van de Olympische Spelen over 4 jaar naar Nederland komt. Volgens het Franse persbureau AFP wil de organisatie van de Winterspelen 2030 exclusief gaan spreken met schaatshal Tialf in Heerenveen. De Winterspelen zijn in de Alpen, maar daar hebben ze geen goede schaatsbaan. Turijn was ook in beeld, maar kennelijk hebben ze toch een voorkeur voor Nederland. En Tialf zou mooi zijn, in juni weten we dat zeker. En ik kreeg net nog eventjes een verzoek van Frank Lasseur. Hij laat weten, goedemorgen Remco. Zou je Joke Geleedst eventjes willen feliciteren, want ze is jarig vandaag. Joke, bij deze, gefeliciteerd. Daklozen tellen gebeurt vandaag in heel Zeeland. Hoe en wat? Hoi straks na het nieuws.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald...

0: zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeroen, dankjewel. Omroep Zeeland met een blik op de weg. Dan zie ik op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek 5 minuten vertraging. Tussen Zonzeel en Zevenbergse Hoek 5 minuten. De N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de Afrit Briede 6 minuten vertraging. En een melding nog van de Nederlandse spoorwegen. Tussen Dordrecht en Roosendaal rijden minder treinen. Er rijden op dit moment geen sprinters door een seinstoring. En dat duurt tot ongeveer 8 uur.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping,
15: Designed for life.
16: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
3: Zeeland. Goedemorgen, het is wisselvallig vandaag met vanochtend wat buien, daarna ook een beetje zon, later opnieuw regen, flink wat wind en het wordt 12 tot 14 graden. Ja, hoeveel daklozen hebben we eigenlijk in Zeeland? De gemeente gaan ze vandaag tellen, maar wat levert dat dan op? En verder in het nieuws, de herdenking van Franse en Marokkaanse soldaten in Capelle. Ze stierven voor onze vrijheid. Eindelijk klinkt in Arnhem-Muiden het liedje Als de klok van Arnhem-Muiden vanaf het carillon. Eerder ging dat niet, maar ze hebben nu een speciale instelling bedacht. En de dag van de verpleging is het. Dus een pluim voor al die mensen die in de Zeeuwse zorg werken. Omroep Zeeland, het is 6 minuten over 7. Van harte welkom.

0: Melanie C. en I Turn to You hier op Omroep Zeeland. Hoeveel mensen in onze provincie hebben geen dak boven hun hoofd, zijn dus dakloos? Maar het is teldag bij alle gemeenten in onze provincie. Want we weten natuurlijk wel dat er mensen dak- of thuisloos zijn, maar we weten niet precies hoeveel dat er zijn. Xander Weber coördineert dat allemaal voor de Zeeuwse gemeente. Xander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer ben je dak- of thuisloos?
1: Wanneer ben je dak- of thuisloos? Ja, die definitie die is aardig breed. En vaak wordt op de media de man van de middelbare leeftijd gedeeld op een bankje. Maar dit is echt veel breder. Je hebt tegenwoordig ook in het kader van de woningnood veel meer de mensen die op de bank slapen. Of zelfs in een camper of ook op campings. Dus we zijn heel blij dat we meedoen aan de etelstelling vandaag. Dat we ook deze mensen hopelijk allemaal in beeld kunnen krijgen.
0: Ja, de etelstelling, zo heet die. Hè. Wat weten we al wel?
1: Wat weten we al wel? We hebben natuurlijk ontzettend veel organisaties hier werkzaam. Ontzettend veel mensen die zich ook hier inzetten voor dak- en thuislozen. Sowieso in Nederland, maar ook in de regio Zeeland. Die werken ook goed samen. Dus we weten dat er echt inderdaad een aantal mensen zijn. Maar ja, hoeveel, dat weten we niet. En we weten ook niet of het voornamelijk jongeren zijn of vrouwen. Dus het is echt ontzettend belangrijk om dat beeld goed te krijgen, dat we gericht beleid kunnen gaan schrijven.
0: Want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen, om beleid te maken, dus om mensen te helpen?
1: Ja, klopt. Inderdaad, om echt gericht beleid te kunnen schrijven. Dus inderdaad, en voornamelijk willen we het juist eigenlijk gaan voorkomen. Maar ook inderdaad de mensen die nu dak- of thuisloos zijn, echt gericht hulp kunnen bieden.
0: Even naar de dag van vandaag, hè, want het is dan een teldag. Hoe gaat dat eigenlijk, dat tellen? Ga je echt de straat op en 1, 2, 3 turven? Of gaat het anders?
1: Ja, het gaat iets anders. Het is een point-in-time telling. Dus vandaag kunnen eigenlijk sinds 1 over 12 uur 's nachts kunnen alle mensen, alle telorganisaties, kunnen daardoor een vragenlijst kunnen ze invullen. Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vel ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters. Dus vandaar dat we zoveel mogelijk mensen hebben geprobeerd te bereiken. Ja, en nu ook heel fijn met het interview dat mensen ook denken van hey, ken ik iemand of zie ik iemand? Ook iemand die in een schuurtje slaapt. Laten we deze mensen meetellen.
0: Tenzij je misschien helemaal niet geteld wil worden en juist in de anonimiteit wil leven, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan inderdaad ook. Dan kan je inderdaad bezwaar maken dat je niet mee wordt geteld.
0: Ja. Dat kan. Je kunt zeggen, tel mij niet mee. Maar dan besta je wel, maar dan misschien ook weer een beetje niet.
1: Nee. Ja, je hebt inderdaad, het is heel verschillend. De meeste denken van, ik wil niet meegeteld worden, want dadelijk word ik hier weggestuurd uit het park waar ik zit. Ja. Maar er zijn ook mensen die zich inderdaad eigenlijk zelfs bewust hebben aangemeld van, ik wil juist echt bewust meegeteld worden. Ja, dus het is heel verschillend.
0: Ja, dat is dan wel weer interessant. Ook een uitdaging, denk ik, voor jullie. Hè? Je noemt al de telorganisaties. Nou, dat zijn dan verschillende maatschappelijke organisaties die voor de gemeente tellen. De gemeente zelf sturen dus ook vandaag wel mensen de straat op en letten extra goed op. En na vandaag zouden we dan moeten weten hoeveel dak- en thuisloos er in Zeeland zijn. En dat zijn dan de mensen in het park, maar ook mensen die bij vrienden slapen op de bank, omdat ze zelf geen huis meer bijvoorbeeld hebben. Xander Weber, helder uitgelegd. Dankjewel. Teldag is het.

0: The Beatles en Hello Goodbye. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Onderweg op de fiets begon droog, halverwege viel de regen op mijn hoofd. Gelukkig had ik een petje op en ik dacht, ja, moet ik nu blij zijn of niet? Eigenlijk wel natuurlijk.
1: Nou, zo'n ochtends vroeg moet er eigenlijk niks. Vooral naar je werk komen, denk ik dan maar inderdaad. Maar
0: dat is gelukt.
1: Je mag er en blij mee zijn en ook een beetje vervelend over je voelen. Want het is natuurlijk erg koud met die 6 tot 7 graden. En als er dan een bui valt met die wind erbij nog, is het niet je dat. Maar toch, het moet wel wat regen bij. Zeker in de kustprovincies. Dus als daar wat regen valt de komende tijd, denk dan maar, het is eigenlijk een beetje goud wat er valt. Als het later maar weer wat warmer gaat worden natuurlijk. Want dat is nog een beetje een punt vandaag. En trouwens ook morgen en donderdag. Want de maximumtemperatuur voor vandaag is maar 12 tot 14 graden. Ik zei het al, de temperatuur is nu zo'n 6 tot 7 graden op de meeste plaatsen. Met verspreid nog een paar buien. Die zijn redelijk fel. Tot in de Scheldebanning vallen nog een paar buien. En het hele patroon moet een beetje verder gaan naar het oosten, naar Noord-Brabant. Dus gaandeweg de ochtend allemaal wat droger. En ook een paar redelijke opklaringen. Bij een matige tot vrij krachtige en zeesoms krachtige wind uit noordwest tot west. Dan gaat de wind draaien vanmiddag naar het zuidwesten. Er zijn dan vrij veel opklaringen. Het is soms best mooi weer overigens. Zo goed als droog ook. Pas eind van de middag en vooral vanavond is er van zeewind kans op wat regen door een zwakke storing. En dan is het ook vaak bewolkt. En de maximumtemperatuur is dus bescheiden met die 12 tot 14 graden.
0: Nog een sneak peek naar morgen?
1: Ja, morgen dan een dag met meer regen. Dus goed voor het land her en der. Met een lage drukgebied tussen Engeland en de Waddeneilanden. Vrij veel buigheid begint al in de ochtend. En totaal kan er zeker wel 10 tot 15 mm vallen. Kans op een flinke regenbui. Dus een beetje een herfstachtige dag. Donderdag nog enkele regen en hagelbuien. En ook dan behoorlijk koud voor de tijd van het jaar.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Opkomend tij is het met hoogwater in Vlissingen, 7 voor 11:30. Laagwater vanmiddag om 6:08. En de watertemperatuur 13 tot 15 graden. In de verkeersinformatie tussen Dordrecht en Roosendaal rijden minder treinen. Geen sprinters, komt allemaal door een seinstoring. Duurt tot 1:08 is de verwachting nu. Dan op de weg de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 11 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 5. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis, Oudehoorn en de aansluiting met de A15. Daar heb je 8 minuten vertraging.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. De politie heeft net een burgernetbericht verspreid voor de omgeving Heikant. Politie is op zoek naar een man van 23 jaar oud, voor het laatst gezien dus in Heikant. Signalement 1,80 meter, tenger postuur, donkerbruin haar, donkere ogen, baard, donkerbruine jas, zwarte trui, ook een donkerblauwe broek en witte sneakers. Te voet vertrokken. Als jij hier meer over weet, bel dan even met de hulpdiensten. Kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn in Heerenveen. De organisatie gaat alleen nog met ons land verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF moet er nog wel veel worden geregeld.
1: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden in ons land zijn. Japan stuurt een handelsdelegatie naar Rusland. Sinds de inval in Oekraïne waren de betrekkingen tussen de twee landen juist bekoeld. Door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt Japan toch weer toenadering te zoeken tot Rusland. En de reden is simpel, volgens deze correspondent.
2: Het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid? Maar ja, die zijn ook niet eindeloos, dus het is hard op zoek naar alternatieven.
0: Correspondent Anoma van der Veren. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn namelijk fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Gisteravond kwamen in Eindhoven de 2 laatste vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip, de Hondius. Vooral bemanningsleden. Andere vlucht had 6 mensen aan boord. De Hondius ondertussen, Oceanwide in Vlissingen, heeft laten weten dat het schip onderweg is. Nu vanaf de Canarische eilanden richting Rotterdam. Daar wordt het dan uiteindelijk schoongemaakt. En witsnuitdolfijn Albi heeft het niet gered. Het dier spoelde eerder deze maand aan bij Egmond. Zijn dood kwam onverwacht voor de verzorgers, want hij kon gisterochtend zelfstandig zwemmen. Albi is het niet eerst aangespoelde dier en medewerker van de opvang in Annapurna lopen inmiddels op hun tandvlees.
4: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs stonden, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
0: Ja, Albi is dus niet meer. Het lijf van de witsnuitdolfijn gaat naar Utrecht, naar de universiteit. Dan gaan ze naar die nog onderzoeken. Omroep Zeeland, het is nu 4 minuten voor 7:30. Vanessa Paradis. Enjoy le taxi.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde. En Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten om hoeveel mensen het gaan, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Xander Weber legt het uit.
7: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de boa's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
6: Er worden allemaal dus genoteerd vandaag. Daklozen zijn niet alleen zwervers, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen, omdat ze nergens anders terecht kunnen. Het lichaam van de vermiste man uit Klingen is gevonden in de kreek De 60 Voet. De 77-jarige man vertrok zondag voor zijn dagelijkse wandeling uit een zorginstelling, maar kwam niet terug. De politie zoekt uit waardoor de man is overleden, gaat niet uit van een misdrijf. Voor het eerst speelt het carillon van de kerk in Arnhemuiden het bekende lied als de klok van Arnhemuiden. Ja, zo klinkt het dan. Bewonersgroep Arnhemuiden ontdekte dat het liedje uit 1949 helemaal niet was ingesteld om automatisch te spelen. Dat is nu wel gebeurd, was er wel even een gedoe. Straks hoor je het verslag erover. En het Vlissingse cruiseschip Hondius is vertrokken van de Canarische eilanden en komt zondag aan in Rotterdam. Eigenaar Ocean White Expeditions in Vlissingen meldt dat het schip dan wordt schoongemaakt. Hoe precies is nog niet duidelijk, moet nog worden bepaald door RIVM Wereldgezondheidsorganisatie en andere gezondheidsdiensten. Het personeel blijft dan voorlopig wel aan boord. Op de Hondius werden mensen ziek en stierven 3 passagiers na een besmetting met het Hantavirus. Het weer dan. Wisselvallig met vanmorgen wat buien, vanmiddag ook wat zon. Later op de dag is het opnieuw bewolkt en kans op regen. De matige tot krachtige west-noordwestenwind draait naar zuidwest en het wordt vandaag 12 tot 14 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De Nederlandse spoorwegen melden dat er tussen Dordrecht en Roosendaal nog steeds minder treinen rijden. Geen sprinters, komt door een seinstoring. En de AWB heeft de meldingen over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht, kwartiervertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 5 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 20 minuten vertraging.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: Sommier en Tell Me More. Toch eventjes bij jou checken wat jouw plannen zijn voor vandaag. Wat ben je van plan? Wat staat er in je agenda? Mag je altijd laten weten door even een appje te sturen. 0118-499-999. Waar zit jouw aandacht vandaag?
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Als je door Arnhemmuiden liep, dan hoorde je eigenlijk nooit dat liedje Als de klok van Arnhemmuiden, gespeeld door het klokkenspel van de kerk. Tot nu dan, want eindelijk is het ingesteld. Met dank aan de bewonersgroep Arnhemmuiden. En dan klinkt het dus zo.

0: staat behoorlijk wat wind, maar toch is het goed te horen. Het lied De Klok van Arnemuiden werd gespeeld door het carillon. Jack van Brugge, voorzitter van de bewonersgroep Arnemuiden. Het is voor het eerst dat het carillon het lied De Klok van Arnemuiden speelt. Ik denk dat iedereen zich wel afvraagt, hoe kan dat nou?
1: Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de klokken. Dus dat was heel erg lastig om dat erop te zetten. En het is ook een beetje een droevig lied eigenlijk. Het is geen feestelijk lied. Iedereen zingt het wel mee, maar het is een droevig lied eigenlijk. Dus dat brengt niet bij iedereen prettige herinneringen boven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het u wel verbaast. Want het liedje hoort toch een beetje bij Arnemuiden natuurlijk.
1: Nou, ik was er niet alleen verbaasd over, maar heel veel toeristen die hier langskomen, of mensen gewoon van Walcheren, die staan hier bij het carillon te luisteren en denken, ja, waar blijft nu die klok van Arnemuiden? Nou, dat probleem is opgelost, definitief, voor eeuwig.
0: Hoezo is het liedje dan nu, juist vandaag, in het leven geroepen hier bij het carillon?
1: We hebben vandaag bezoek gekregen van de Franse militair attaché. Dat is de hoogste vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie van Frankrijk. Vanwege het onthullen van een aantal gedenkstenen. Onder andere een gedenksteen in de Spoorstraat. Waar een Franse militair, een soldaat, heeft daar 3,5 jaar ondergedoken gezeten bij een familie. Met gevaar voor eigen leven van die familie. En we hebben nog 2 gedenkstenen onthuld bij het monument. Op de begraafplaats zelf, de oude begraafplaats. Vanwege de gevallen Franse soldaten die voor onze vrijheid en democratie hebben gestreden.
0: En dat was al een mooi moment om dit lied af te spelen.
1: Ja, dat was een prachtig moment eigenlijk. We zijn begonnen met de Marseillaise en het Wilhelmus. Ja, en dan loop je langs de klok van Arnemuiden. Ja, dan hoort dat natuurlijk wel even afgespeeld te worden. En ook het Zeeuwse volkslied.
0: Wanneer heeft u dat verzoek geplaatst om dat nummer hier af te spelen?
1: Nou, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het 2 weken geleden gedaan is eigenlijk. We gingen alle melodieën afluisteren. We dachten eigenlijk dat hij erop stond, maar bleek er niet op te staan. En dat is een soort last-minute actie geweest. Dat was perfect.
0: Heeft u er ook al wat reacties op gekregen van inwoners? Die zeiden, goh, dat we dat nu toch een keertje horen.
1: Nou, een heleboel mensen waren er verbaasd over dat het niet op stond eigenlijk. En ook nooit over nagedacht. Ja, nu, zeker omdat het een aantal maal per dag nu afgespeeld wordt, krijg ik alleen maar positieve reacties binnen. Dus dat is hartverwarmend.
2: Als een schip op zee gebleven is, ja, dat is eigenlijk helemaal geen leuk liedje, die klok van Arnemuiden. Maar wel eindelijk te horen in Arnemuiden, vanaf de klok.

Ronan Keating in Life is a Rollercoaster. De dag van de verpleging kreeg ik een appje over. Ga je straks meer over horen. En, ja, het is natuurlijk wel eens vooruitkijken. Overmorgen de Zeeuwse Top 40 vanaf 8 uur op Omroep Zeeland. Waar zou deze staan? Emma Heesters, een meisje uit de klas.

0: uit de klas.
1: Overmorgen op donderdag dan weten we waar deze plaats staat. In de Zeeuwse top 40, Emma Heesters. Het is nu dinsdag, 13 minuten voor 8. De drie grote theaters in onze provincie verspreiden vanaf vandaag hun nieuwe programmering voor het komende seizoen. Scheldertheater in Terneuzen, De Mythe in Goes en De Schouwburg in Middelburg. Ik heb er al even in kunnen kijken. Dus zie ik een heleboel muziek, maar ook theatervoorstellingen. Bij de muziek valt opnieuw op dat er heel veel tribute bands zijn. ABBA The Music, Bauke als Elvis. Johnny De Mol komt ook langs, trouwens. Die heeft een theatershow, try-out daarvan, bij ons in Zeeland. En de kleine theaters en dorpshuizen die samenwerken als Theaters aan Zee, die hadden een paar dagen geleden hun programmering ook al bekendgemaakt. In het AD lees ik dat vrouwen vaker pijn hebben dan mannen en ook meer pijn. En toch worden ze nog steeds niet serieus genomen, want het zal wel stress zijn, hoor je dan. Monique Stegers is een pijnspecialist. Zij vertelt dat vrouwen meer zenuwvezels hebben die pijn doorsturen. En door hormonen zijn zenuwen ook nog eens gevoeliger, bijvoorbeeld rondom de menstruatie. En ook factoren van buiten spelen mee. In de huidige maatschappij gaan we maar door. We leren niet meer om te rusten. Daardoor kun je ook langdurige pijn krijgen. En vrouwen worden vaker dan mannen niet serieus genomen bij een arts als ze met een klacht komen. En kreeg een berichtje van Myrthe van Os dat het dubbelfeest is bij de theetuin in Koewacht. Want het is vandaag de dag van de verpleging vanwege Florence Nightingale, haar geboortedag. En het is ook nog een keertje de dag van de gastouder. Myrthe van Os, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: En jij doet allebei, zowel het zorgen als gastouder zijn. Een drukke dag vandaag.
2: Klopt, wij hebben hier dubbelfeest. We hebben inderdaad een dagopvang voor volwassenen en we hebben een kinderopvang voor kleine mannen. Dus dubbel feest hier, geweldig.
1: En dat ga je dus vieren, waarom doe je dat?
2: Nou, waarom niet? Nou ja, wij doen met heel veel nationale dagen mee. Dus ja, dit is er eentje die we niet kunnen. We doen met Nutella-dag, we doen met pingpongtafeldag. En dan kunnen we deze dag zeker niet overslaan.
1: Ja, waarom wil je juist al die dagen daar iets mee doen? Met pingpongdag bestaat die, wist ik niet.
2: Ja, net voor mij is het tafeltennisdag of zo bestaat. Ja, nou super, het is leuk om daar activiteiten aan te wijden. Met de volwassenen, met de kinderen. En gewoon het is een andere dag dan een andere dag te hebben. En ja, dan hoort deze dag er natuurlijk zeker bij.
1: Ja, dat is waar. De dag van de verpleging, daar zit natuurlijk ook die zorg in, hè? Waarom Klopt. Wil jij graag voor mensen zorgen en zorgen dat ze een prettig leven hebben?
2: Ja, waarom niet? Iedereen wil toch gewoon gelukkig en blij zijn en een goede dag hebben. En als wij daar een steentje kunnen bijdragen, dan vind ik dat alleen maar geweldig dat wij daar onderdeel van mogen zijn van iemands leuke dag.
1: Ja, zo werkt dat. Jij wil graag dat andere mensen plezier hebben in het leven, dat hun leven goed gaat.
2: Absoluut, absoluut. Ik zou niet weten, een leuke dag is toch veel leuker? Dan maakt je leven toch veel fijner. Nee, dat vind ik heel belangrijk hoor.
1: En wat gaat er dan vandaag bij jullie gebeuren? Is dat echt voor cliënten en mensen die er langskomen? Of mag iedereen bij jullie langskomen vandaag?
2: Nou, vandaag is het gewoon voor de deelnemers van onze dagopvang en voor de kindjes van de gastouderopvang. Dan gaan we gewoon een leuke. We hebben iets lekkers bij de koffie. We gaan vanmiddag frietjes bakken met z'n allen. We gaan gewoon. Ik ben al vanochtend al verwend met bloemetjes en chocolaatjes voor de kindjes. Ja, het wordt gewoon een feestdag. Gewoon een leuke, gezellige dag met z'n allen.
1: Je hebt gewoon je eerste bonbons al te pakken.
2: Absoluut, absoluut. En hij heeft beloofd mij te gaan verwennen. Hij gaat mij een boekje voorlezen en hij gaat mijn haar mooi maken. De kleine mannen, dus wordt hier een genietende dag.
1: In de Koewacht, bij de theetuin en de kinderopvang. Hey Beerte, dankjewel. Ik wens jou dan een hele fijne dag op deze dinsdag.

Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Je kunt eindelijk in IJnemuiden luisteren naar de klok van IJnemuiden vanaf de kerkklok. Had nooit iemand aan gedacht om dat in te stellen. En als ze er wel aan dachten, kwamen ze erachter van, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet op deze klokken. Want de bellen zijn niet helemaal goed. En toch hebben ze nu voor elkaar gekregen. Hartstikke mooi in IJnemuiden. En ik kreeg net al een berichtje van Loni, die laat weten, goedemorgen Remco, als bij ons in Renesse het Bruinisser Visserskoor langskomt, dan spelen ze natuurlijk ook dit lied. Moet je maar eens even horen. En dan hoor je, juist, en zo komen er van alle kanten opeens allemaal mensen met zelfs de klok van IJnemuiden. Juist, en zo komen er van alle kanten opeens allemaal mensen met zelfs de klok van IJnemuiden.

0: was even terug naar de jaren 80 met Miami Vice, hè? Crockett's Team van Jan Hammer. Vanavond is er in Middelburg een grote hulpverleningsoefening bij een van de Zeeuwse transportbedrijven, want het ging daar een keertje bijna mis en dat zetten ze aan het denken. Dus willen ze nu de brandweer de gelegenheid geven, oké, oefen maar vast bij ons, want dan ben je straks voorbereid. Het hele verhaal straks na achter.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
3: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangekomen.

0: aangeklaagd voor corruptie. Andrei Jermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
0: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Jermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
0: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeroen, dankjewel. De ANWB meldt voor de Omroep Zeeland verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht een 31 minuten vertraging. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Zevenbergen en Klaverpolder 17 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. Daar heb je 5 minuten vertraging. A58 Bergen op Zoom Breda tussen Sint-Willebrord en Breda West 7 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen afrit Capelle Zuid en Goes Zuid 6 minuten vertraging. Ik heb ook nog een melding van de Nederlandse spoorwegen. Tussen Dordrecht en Roosendaal rijden op dit moment geen treinen, wel stopbussen. Dus daar doe je wel langer over. Sprinters zijn daar uitgevallen. En dat komt allemaal door een seinstoring. Duurt nog wel eventjes tot 1 uur of 10. Is in elk geval op dit moment de verwachting.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
21: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
3: Zeeland. Goedemorgen, welkom. Het is wisselvallig met vanmorgen ook wat buien. Daarna zon, later weer opnieuw regen. Flink wat wind vandaag en het wordt 12 tot 14 graden op deze dinsdag. Er zijn steeds meer elektrische apparaten die ook wel eens spontaan in brand vliegen. Nou, een transportbedrijf in Middelburg kan erover meepraten. Daarom is er daar vandaag een hulpverleningsoefening. Ga je straks meer over horen. Verder in het nieuws. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Bedoeld om ze beter te kunnen helpen. De herdenking van Franse en Marokkaanse soldaten in Capelle. Ze stierven voor onze vrijheid. En de provincie maakt vandaag bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Het is dus een belangrijke dag voor het Zeeuwse verkeer. Je luistert naar Omroep Zeeland, het is 7 over 8. Goedemorgen.

0: Cameron Whitcomb en Medusa op Omroep Zeeland om 8:10. Het ging een keertje bijna mis met een vrachtwagen van transportbedrijf Van Keulen in Middelburg. In een lading bedrijfsafval ontstond brand. Waarschijnlijk door een oude batterij of zo die bij het afval was gedaan. Het liep goed af, maar de alarmbellen gingen wel rinkelen bij dat bedrijf. En daarom is daar vanavond een grote oefening. Directeur Erik Breuren, goedemorgen Erik.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat gebeurde daar? Kwam er rook uit de lading of zo?
1: Voorbijgangers die zagen rook uit een container komen die op een auto stond. En die zijn zo goed geweest om de brandweer te verwittigen om toch 112 te bellen. Maar we weten niet wie het zijn, maar we zijn er wel heel dankbaar voor. Dus ik werd om 2:30 s'nachts gebeld door de alarmcentrale dat er brand was aan de Uiterschootweg. En dan zit je heel snel rechtop in bed. En het is een beetje een nachtmerriescenario. Zeg maar dan ben je heel snel in de auto die kant op.
0: Maar weet je dan ook waardoor die brand was veroorzaakt in dat afval?
1: Nou, er is nooit echt onderzoek verder naar gedaan. Dat is misschien ook bijna niet te traceren. Maar toen de brandweer helemaal aanwezig was, zijn we natuurlijk begonnen met de lading te blussen. Zo hebben we het dan geprobeerd. Maar in die containers is het vrij compact aangeduwd, dat afval. Dus je kan er bijna niet doorheen spuiten. En de brand zat echt onder in die container. Dus we hebben uiteindelijk een stuk of 5-6 vrachtwagens moeten verzetten. En dan die vrachtwagen met die container erop. Hebben we de container open moeten maken en leeg moeten gooien. En toen we hem openmaakte, zagen we inderdaad dat de onderkant vooral helemaal vol vuur stond. Dus we hebben hem leeggekiept en vervolgens de lading uit elkaar getrokken. En zo hebben we hem uiteindelijk geblust.
0: Ja, het vermoeden is dus wel dat het door een accu of een batterij komt. Want dat is waarom jullie ook vanavond die oefening houden. Hè? Wie gaat er dan bij jullie op het bedrijfsterrein oefenen?
1: Twee jaar geleden was die brand bij ons. En toen ontmoette ik dus brandweercommandant Jacco van de vrijwillige brandweer in Arnhem-Muiden. En ja, daar raakte ik natuurlijk mee in gesprek die nacht. En hij zei, ja, we kennen het bedrijf eigenlijk niet zo. En sta je ervoor open om een keer een oefening te houden? Ik zei, nou ja, zeker na dat geval, zeg maar, waren wij nog, ja, was het risico ons wel overduidelijk. Dus die nam contact op. En wij stellen vanavond ons bedrijf ter beschikking voor een oefening van de brandweer. Dus ze zetten een vrachtauto boven de put in onze werkplaats. En die vrachtauto, het scenario is dan dat die vrachtauto in brand staat. Dus binnen in onze werkplaats. En dat er nog een monteur gewond in de put ligt. Dat is dan het scenario.
0: Je omschreef het ook wat er dan in het echt was gebeurd. Dat er dus ook vrachtwagens weggereden moesten worden. Dus het had wel een flinke fik kunnen worden als er niet op tijd was ingegrepen. Eigenlijk moeten we dan misschien juist ook oppassen met accu's en dat soort dingen. Want er zijn natuurlijk steeds meer apparaten. Fietsen, noem het allemaal maar op, waar we ook wel eens over horen. Dat ze bij het opladen bijvoorbeeld ook in brand vliegen.
1: Ja, klopt. Het risico van accu's, zeker lithium-accu's, die toch beginnen te knetteren en in brand vliegen, omdat ze misschien een keer beschadigd zijn geraakt, een keer gevallen zijn. Daar kan er toch storing in die accu's ontstaan, waardoor ze gaan vonken. En ja, ik zag het net ook nog. Ik zag mijn draadloze oortjes, zeg maar. Daar staat ook zo'n tekentje op van gooi het niet in de afvalbak. Er staat zo'n tekentje op. Maar we zien toch, er vliegt ook geregeld de vuilniswagen in brand. Niet van ons dan, maar je ziet het landelijk. Ik zie het vaker. Ja, en het komt toch vaak door achterloos bij het overige afval weggegooide elektrische apparaten. Waarvan dan de accu of de batterij toch vonken gaat maken en de rest van de lading in brand steekt.
0: Ja, ik herinner me inderdaad ook dat de Zeeuwse Reinigingsdienst ook al eens een keertje zo'n oproep deed. Vanuit jou komt dat nu ook, Erik Breuren van transportbedrijf Van Keulen, waar het dus uiteindelijk wel goed ging bij die brand 2 jaar geleden. Maar het zette wel van alles in werking. Vanavond is er dus een flinke hulpverleningsoefening bij dat bedrijf in Middelburg. Erik Breuren, dankjewel.

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt, 13 minuten voor 8:30. Jules Gernaert, het was toch wel even een beetje bibber op de fiets.
1: Het is natuurlijk erg koud met die 6 tot 7 graden. En als er dan een bui valt met die wind erbij nog, is het niet je dat. Maar toch, het moet wel wat regen bij. Zeker in de kustprovincies. Dus als daar wat regen valt de komende tijd, denk dan maar, het is eigenlijk een beetje goud wat er valt. Als het later maar weer wat warmer gaat worden natuurlijk. Want dat is nog een beetje een punt vandaag. En trouwens ook morgen en donderdag. Want de maximumtemperatuur voor vandaag is maar 12 tot 14 graden. Ik zei het al, de temperatuur is nu zo'n 6 tot 7 graden op de meeste plaatsen, met verspreid nog een paar buien. Die zijn redelijk fel. Tot in de Scheldebanning vallen nog een paar buien. En het hele patroon moet een beetje verder gaan naar het oosten, naar Noord-Brabant. Dus gaandeweg de ochtend allemaal wat droger. En ook een paar redelijke opklaringen. Bij matige tot vrij krachtige en zeesoms krachtige wind uit noordwest tot west. Dan gaat de wind draaien vanmiddag naar het zuidwesten. Er zijn dan vrij veel opklaringen. Het is soms best mooi weer overigens. Zo goed als droog ook. Pas eind van de middag en vooral vanavond is er van zee weer kans op wat regen door een zwakke storing. En dan is het ook vaak bewolkt. En de maximumtemperatuur is dus bescheiden met die 12 tot 14 graden.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Het is nu opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 7 voor 11:30. Laagwater vanmiddag is het om 17:58. En de zwemmers onder ons in de Zeeuwse wateren. Het is op dit moment 13 tot 15 graden, dat water. Dan de verkeersinformatie. Het is een lange lijst, dus ik pik er even de langste files uit. En dan kom ik terecht bij de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek, een kwartier vertraging. A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Willemstad en Oud-Beijeland, 10 minuten vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Afrit Capelle-Zuid en Goes-Zuid, 8 minuten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Mocht jij het wel weten, app me even, alleen als het veilig kan. En de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, 11 minuten. En er komt er net nog eentje bij, dat is de N256, de Deltaweg, Zierikzee-Goes, tussen de afrit Kortgene en Goes. Dat is daar bij Kats in de buurt, hou rekening met 5 minuten vertraging. Verder nog steeds de melding van de Nederlandse spoorwegen, dat er geen treinen rijden tussen Dordrecht en Roosendaal. Dat duurt tot een uur of 9 is op dit moment nog de verwachting. Er rijden wel stopbussen daar.
2: In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Cynic.
1: Beyoncé en Texas Hold'em. Simon, dankjewel voor je telefoontje over beide vragen die ik had over het verkeer. Want bij Goes, wat was daar nou aan de hand? Vlak voor Goes-Zuid op de A58 staat een mobiele vouwkraan met een lekke achterband. Dat zorgt daarvoor wat vertraging. En bij Kortgene, file is ondertussen weg uit de meldingen, maar daar stond een vrachtwagen met een lekke voorband. Dus zijn wat lekke banden die voor problemen zorgen. Vanmorgen bij ons in Zeeland. Kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Heerenveen zijn in Tialf. De organisatie gaat alleen nog met ons land verder praten en niet meer met Turijn, Italië. Maar volgens NOC-NSF moet er wel veel worden geregeld.
2: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of die Olympische schaatswedstrijden inderdaad in ons land zijn in 2030. Japan stuurt een handelsdelegatie naar Rusland. Sinds de inval in Oekraïne waren de betrekkingen tussen de twee landen juist bekoeld. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt Japan toch weer toenadering te zoeken tot Rusland. En de reden is volgens correspondent Anome van der Veren vrij simpel.
3: Het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn namelijk fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
1: En PostNL heeft een boete van bijna 7 miljoen euro gekregen voor te trage postbezorging in 2023. Volgens de autoriteit Consumentenmarkten ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging in dat jaar. En dat komt ze dus te staan op een boete. Is nieuws dat hier net binnenrolt, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
5: 27 mei, demodag Scootmobielen.
6: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Nederland. Niet op het Songfestival, maar er zijn daar wel Zeeuwen. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. De provincie maakt zo dadelijk bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 11 januari 4 maanden door de westbuis, en dat gaat dan om en om via blokrijden. Omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. Ergens rond het middaguur moet bekend worden hoe dat dan wordt ingericht. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten om hoeveel mensen het gaat, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee, legt Xanne Weber uit.
8: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
7: En daklozen zijn niet alleen zwervers, maar bijvoorbeeld ook mensen die bij vrienden op de bank slapen omdat ze nergens anders terecht kunnen. Voor het eerst speelt het carillon van de kerk in Arnemuiden het bekende lied Als de klok van Arnemuiden. De bewonersgroep Arnemuiden ontdekte dat dat liedje uit 1949 helemaal niet eerder was ingesteld om automatisch te spelen. Is nu dus wel gebeurd volgens Jack van Brugge van die bewonersgroep.
9: De klok mist een paar klokken. Daar zijn we al de hele tijd over bezig om die erbij te krijgen. Dus niet elke melodie kan er worden afgespeeld. Maar dankzij de inspanningen van onze stadsbeheerder heeft hij toch voor elkaar gekregen om de klok van Arnemuiden nu definitief op te krijgen. En dat geldt ook voor het Zeeuwse volkslied.
7: En volgens Van Brugge waren het vooral toeristen die zich afvroegen waarom dat liedje daar nooit was te horen. Het Vlissingse cruiseschip Hondius is vertrokken van de Canarische eilanden en komt zondag aan in Rotterdam. Eigenaar Oceanwide Expeditions meldt dat het schip dan wordt schoongemaakt. Hoe precies wordt nog bepaald door instanties als RIVM en Wereldgezondheidsorganisatie. Het personeel blijft dan voorlopig aan boord. Op de Hondius werden mensen ziek en stierven 3 passagiers na een besmetting met het Hantavirus. En het weer dan wisselvallig met vanmorgen wat buien, vanmiddag ook zon, later op de dag opnieuw bewolkt en kans op regen, flink wat wind. En het wordt vandaag 12 tot 14 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie zie ik dat de problemen op het spoor voorbij zijn tussen Dordrecht en Roosendaal. Dus dat is goed nieuws, kun je weer rijden. Dan naar de weg. De AWB meldt op de. Het zijn lange files vandaag, althans lange tijden. A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam-Feyenoord, 11 minuten. Dan zie ik er ook nog eentje op de N57. Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de Afrit Brielen, 10 minuten vertraging. De N289, Putten richting Goes, tussen Schravenpolder en Goes. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En nog eentje op de A58, dat is Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen Capelle-Zuid en Goes-Zuid, 7 minuten. En we weten dus ondertussen dat dat komt door een mobiele vouwkraan met een lekke band.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: De Imagine Dragons en On Top of the World. Omroep Zeeland, je kunt me whatsappen. 0118-499-999. Bijvoorbeeld door mij te vertellen via dat appnummer wat je gaat doen vandaag, waar ben je vandaag bij? Voelt toch een beetje anders, hè? Nu Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Bij mij in elk geval, alles wat daar in Wenen gebeurt gaat een beetje langs me heen, dit keer. Vanavond is de eerste televisieuitzending van het Eurovisie Songfestival. En wie daar wel bij is, zoals elk jaar, is Jurrie Joosen uit Middelburg. Hij dompelt zich weer helemaal onder in het Songfestivalfeest. Jurrie in Wenen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Of goedemorgen dus eigenlijk natuurlijk in Wenen. Ja. Hoe is het daar?
1: Goed, het is toch wel weer gewoon ouderwets Songfestival, de openingsceremonie. Oh, die was zondag. En het is weer als vanouds. Wel natuurlijk apart, want ook binnen de fans wordt er wel gesproken. Ja, er worden landen gemist en er hangt wat spanning en er zijn wat demonstraties. Dus het is wat anders dan anders, maar de sfeer blijft hetzelfde.
0: Want Nederland doet niet mee omdat Afrotros zich heeft teruggetrokken, of niet heeft aangemeld dit jaar. Want Israël doet mee, heeft allemaal te maken met de situatie in Gaza. Gaat het daar dan ook veel over bij jullie als fans?
1: Het ligt eraan waar je vraagt. Als je s'avonds in de Euroclub, dan is het helemaal geen enkel issue, want dan is het gewoon een feestje. Overdag spreek je fans en dan gaat het er wel over, want iedereen heeft er een mening over. Sommigen hebben zoiets wat goed dat die landen dat hebben gedaan, die zich teruggetrokken hebben. Anderen hebben zoiets, ja, die vinden het ook weer een politiek statement. En het zou niet politiek moeten zijn. Ja, het voor allebei de kanten valt wat te zeggen.
0: En wat vind jij?
1: Kijk, van mij had Nederland mee mogen doen. Ja, als je dit wil oplossen, dan zou je alleen maar moeten zeggen, landen in conflict mogen niet meedoen. Maar dat zou ook betekenen dat je een Oekraïne niet mee mag laten doen. Dan voorkom je dat mensen sympathiestemmen gaan uitbrengen.
0: Ja, dat is waar. Dan zou je een heel ander festival krijgen natuurlijk. Laten we even naar het feestje gaan, want jij bent er nu inmiddels een paar dagen en de rest van de week ben jij daar ook. Hoe vaak ga je naar dat festival toe? Hoe vaak ga je een show zien?
1: Ik ga alle live shows zien. Dus vanavond is de eerste halve finale. Donderdag is de tweede halve finale. En zaterdag is de finale. En ik sta allemaal in de zaal.
0: En waarom wil je erbij zijn?
1: Ja, voor mij is het gewoon het leukste moment van het jaar. En een leuk feest. En dat laat ik me niet afpakken.
0: Want waar verheug je je dan vooral op in deze week?
1: De feestjes. Artiesten die ooit hebben meegedaan. Oud-artiesten. Artiesten van nu. Gewoon vanaf 's avonds tot meestal een uurtje of 4 in de ochtend.
0: Ja, je hebt in elk geval wel weer een prettige week, daar denk ik. Hè. Toch even naar de winnaar. Wie tip jij? Wie zou jij graag de eerste plaats zien halen?
1: Wie ik graag de eerste plaats zie halen? Ik vind de nummers van Cyprus en Australië allebei hartstikke leuk. De grote kanshebber, wat iedereen roept, is Finland. Dat is een stoere zanger en een dame op een viool.
0: Oh ja.
1: En dat vindt eigenlijk iedereen leuk.
0: Vind jij het jammer dat Nederland niet meedoet?
1: Ja, want er hangt, daardoor komt er ook een andere sfeer. Normaal gesproken, één van de twee halve finales ben ik toch ook in het oranje. Je komt Nederlanders tegen in het oranje. Dat is begroeten en gezelligheid. Je zoekt elkaar op. En dat is nu minder. En er is geen spanning of Nederland nu doorgaat of niet, of in de finale staat.
0: Ja, nee, dat is waar. Hey Jurrie, dankjewel. Toch heel veel plezier daar vanavond in Wenen, waar de eerste halve finale is. 9:00. Wel te zien trouwens op de Nederlandse tv bij NOS NTR. Maar wij doen dus niet mee. Vorige keer wel, toen we nog meededen. Cloud.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little.

0: Olivia Dean samen met Sam Fender en Rain Me In. Ja, wat is het eigenlijk voor dag vandaag? Nou, vandaag horen we hoe het reserveringssysteem in elkaar zit. Voor als de oostbuis van de Westerschelde-tunnel straks dicht is voor de scheurreparatie. 4 maanden blokrijden. Maar er is geen plek voor iedereen. Ergens tussen 12 en 2. Ik weet niet precies hoe laat het bekend gaat worden. Maar dan horen we hoe dat reserveringssysteem in elkaar gaat zitten. Verder zie ik vandaag dat het is de internationale dag van de verpleging. De geboortedag van Florence Nightingale. Ik kreeg vanmorgen al van verschillende mensen daar berichtjes over. Noem dat alsjeblieft. Zeker weten. Als je in de Zeeuwse zorg werkt, in de verpleging, hartstikke goed in elk geval. En ga daar ook mee door. En ik kreeg ook een berichtje van Andries Looijen. Die ken je van het museum Memorial 4045 in Capelle. Gaat over de hulp van de Franse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Door Duitsland werden we aangevallen. De Fransen schoten ons toen te hulp. Nou, vandaag is ook de jaarlijkse herdenking van Franse en Marokkaanse soldaten in Capelle. Andries, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Al de hele ochtend ben je hartstikke druk bezig met puntjes op de i aan het zetten. Welk puntje ga je nu op de i zetten?
1: Ik rijd nu onderweg naar het gemeentehuis. En dan gaan we nog even wat banners neerzetten. Want daar is natuurlijk vanmiddag de herdenking. Tenminste, verzamelen in het gemeentehuis. En dan is om 4 uur de stille tocht van het gemeentehuis naar het Franse militaire ereveld.
0: En dan daar uiteindelijk herdenken. Waar iedereen trouwens welkom is, hè, op dat ereveld.
1: Ja, er staan publieke tribunes en iedereen is daar van harte welkom natuurlijk. En het is ook belangrijk dat de mensen naartoe komen. Om zo toch een stukje respect te tonen voor wat die mannen voor ons gedaan hebben.
0: Want toch nog even de rol van de Fransen in die tijd. Het was vooral aan het begin van de oorlog, maar ook later in die 4 jaar dat de oorlog in Zeeland duurde. Schouwen-Duiveland wat langer. Wat deden die Fransen?
1: Het was natuurlijk niet alleen Zeeland. 1940, Nederland was 15 mei gecapituleerd. En die Fransen vochten hier. Tenminste, Zeeland was niet gecapituleerd, maar Nederland wel. De Fransen vochten hier door tot en met 17 mei. En op 17 mei is ook 1940 is ook generaal de Laurent gesneuveld in Vlissingen. En daarom hebben we begin van de middag om 2 uur hebben we daar de herdenking. Aansluitend is het snel door naar Capelle om hier de grote herdenking te doen. Ja, en de Fransen vochten natuurlijk niet alleen in Zeeland. Ze hebben natuurlijk in Brabant en Limburg ook gevochten. In 1944 natuurlijk met de bevrijding geholpen. 1945 april, het laatste stukje van Noord-Nederland wat nog bezet was. Daar zijn ook 702 Franse parachutisten gedropt. Ja. Bij operatie Amherst. En daar zijn 33 mannen bij omgekomen. En daar liggen er ook 8 van in Capelle begraven.
0: Jij vertelt dat verhaal ook in jouw museum. Hè? Memorial 4045 aan de Goesestraatweg in Capelle. Het is een klein museum, maar je kunt wel heel veel opsteken. Ik ben er vorig jaar geweest tijdens de herdenking van nu, maar dan een jaar geleden. En ik was eigenlijk wel onder de indruk van wat je allemaal verzameld hebt, Andries. Waarom wil jij dat verhaal blijven vertellen?
1: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk. Die mannen hebben het hoogste offer gegeven voor onze vrijheid. Dus dat mag absoluut nooit vergeten worden. En wij ontvangen deze week ook scholen. Om de jeugd ook het verhaal mee te geven. En het is natuurlijk in Nederland en trouwens in Zeeland ook nog, is het een onderbelicht verhaal. Dus daar proberen we alles aan te veranderen. Ja. Om de mannen de eer te geven die aan ze verdienen.
0: Dat valt me op, hè, dat eerst was het de slag om de Schelde, die we eigenlijk niet goed op de radar hebben, die bekender moest worden. Nu de rol van de Fransen. Eigenlijk komen er steeds meer stukjes bij die we ooit een beetje vergeten zijn of zo, lijkt het wel.
1: Er is weinig, of tenminste weinig. Er is niet zoveel aandacht aan gegeven in het verleden. Capelle hebben we uniek historisch erfgoed.
0: Zeker, ja.
1: Het is het enigste militaire ereveld van Nederland. Er liggen 229 militairen begraven. In totaal zijn er ruim 600 gesneuveld in Nederland. Dus ja, dat mag gewoon absoluut niet vergeten worden.
0: Vandaag gaat het gebeuren. De herdenking in Capelle kun je bij zijn om 4 uur. Dan begint de stille tocht bij het gemeentehuis. Waar Andries nu nog even naar op weg gaat om daar wat dingen te regelen. Kun je meelopen en dan 4:15 ongeveer. Dan begint de herdenking op de begraafplaats in Capelle. En je kunt natuurlijk ook naar het museum van Andries. Memorial 4045. In Capelle. De hele week hebben ze extra openingstijden. En zeker vanaf Hemelvaartsdag is er van alles te doen daar. Sowieso in Capelle trouwens deze week. Andries Looijen, dankjewel.

Op jou heb ik gewacht, hoor je hier op Omroep Zeeland. Ergens tussen 12 en 2 wordt dus bekend hoe dat reserveringssysteem voor de Westerschelde-tunnel eruit gaat zien tijdens een scheurreparatie. Zodra wij dat weten, dan hoor je dat natuurlijk bij Omroep Zeeland. Dus blijf gewoon lekker bij de radio. Tot aan het nieuws van 9 uur, Ray Charles.

0: Omroep Zeeland.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
12: Wacht even hoor.
11: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
12: Klopt dat wel?
11: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: europakinderhulp.nl.
17: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
19: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
18: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder

0: grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
1: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
10: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: De eerste top 10 hit voor de dijk en die pakten ze met Nergens goed voor. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, je hoort het al, vandaag een keer niet met Elsa, maar met mij. Maar gelukkig ook met Veerle. Veerle, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan. Ja, dat is even wennen, hè?
0: Het is even wennen, ja. Ik heb hier natuurlijk wel een paar keer op deze stoel gezeten, maar niet tijdens Goedemorgen Zeeland. En het is voor mij sowieso vrij nieuw, dus leuk.
1: Ja, een beetje zenuwachtig.
0: Leuk, maar wel spannend. Maar weet je, ik zit hier met jou. Wat kan er misgaan, Veerle?
1: Helemaal niks. En je krijgt ook al gelijk de succeswensen van Jan en Ria. Die sturen succes met presenteren. En dat begint al met een heel mooi nummer.
0: Nou, wat fijn. Dankjewel. Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk ook meekijken via tv of online. En als je wil reageren, dan kan dat via 0118-499-999. Bellen, appen, foto's sturen. Wij vinden alles leuk.

0: Miley Cyrus met End of the World. Goedemorgen, het is dinsdag 12 mei. En Veerle, jij bent de geschiedenisboeken weer ingedoken. Wat is dit voor een dag? Of vooral, wat was dit voor een dag?
1: Ja, nou, op 12 mei is van alles gebeurd. Zo is in Zeeland, nou ja, in mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen. En in Zeeland is toen op 12 mei Vlissingen gebombardeerd. De Vlissingse binnenstad en het havengebied werden gebombardeerd. En er werd ook een Messerschmitt 110, dat is een bommenwerper, neergehaald. En als gevolg daarvan is toen het Vlissingse station zwaar beschadigd. Verder op 12 mei in 1949 werd de Berlijnse luchtbrug opgeheven. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië moesten Berlijn van eind juni 48 tot en met 12 mei 49 via de lucht bevoorraden. Want de Sovjet-Unie had West-Berlijn bezet en het gedeelte van de stad kon niet meer via water, spoor of weg bevoorraad worden. En daarom zetten de Britse en Amerikaanse mogendheden een luchttransportsysteem op. Dat kon wel, want Moskou had geen zeggenschap over het luchtruim boven Oost-Duitsland. Soms landde er elke 45 seconden wel een vliegtuig met hulpgoederen.
0: Wow, dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat is echt heel veel natuurlijk. 2 miljoen inwoners had West-Berlijn, dus die hadden ook wel wat nodig. Toen de Sovjets de blokkade op 12 mei 1949 ophieven, was ook de luchtbrug niet meer nodig.
0: Sta ik niet meer bij stil, hè? Hoe verdeeld dat toen was. En dat,
1: ja. Zo kort geleden eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk nog maar. Ja, dat was echt enorm. Ja. Ja. Ik heb toevallig gisteren ook een programma gekeken over het Eurovisie Songfestival van andere tijden. Mm-hmm. En dan ook zie je ook al die invloeden van dit soort stukjes in de geschiedenis. Ja, terwijl we daar gewoon allemaal beeld van hebben. Zo lang geleden is het allemaal nog niet.
0: Nee.
1: Enorm. Verder op 12 mei werd in 1935 door Robert Schmidt en Bill Wilson de Alcoholics Anonymous opgericht. En dat kennen we ook allemaal als de AA.
0: Ja, nou belangrijk werk geleverd, denk ik. Volgens mij.
1: Bestaat ook al lang ondertussen.
0: Ja.
1: Maar toch wat mensen die dachten, dit gaat de verkeerde kant op. En in 2000 werd het Nationale Museum van Groot-Brittannië, Tate Modern, opgericht, geopend in Londen.

0: Douwe Bob met With You. Heb jij Douwe Bob wel eens gezien, Veerle?
1: Nou, zit ik te denken. Ik denk wel dat ik wel eens op festivals ben geweest waar die optrad, maar of ik toen ook bij hem ben gaan kijken. Ik denk dat,
0: goede festival zo te horen.
1: Ja.
0: Geen actieve herinnering meer.
1: Jij bent wel eens gaan kijken?
0: Nee, niet per se naar Douwe Bob. Ik heb hem toevallig, ik was in november bij het slotconcert van Rowan Hezen. Dat is altijd in Amerika, in Limburg. Een soort afsluiting van de tententour. En dat is ook meer een soort festival geworden.
1: Ja, dat schijnt heel heftig te zijn, toch? Of er wordt veel met bier gegooid.
0: Ja, dat zeker, ja. ik drink het liever op. Maar het is wel, ik vind het altijd heel gezellig. Niet afgelopen keer, maar het jaar daarvoor was Douwe Bob ook. En ik vond het wel heel leuk.
1: Toch wel leuk,
0: ja,
1: live.
0: Positief verrast.
1: Oké, moet ik misschien toch ook de volgende keer even langslopen.
0: Ik zag niet of dat hij morgen in de Roma staat in Antwerpen. Dat is voor veel Zeeuwen toch niet heel ver rijden. Morgen hem nog eens willen zien. Zou je daar naartoe kunnen gaan?
1: Ja, en de volgende dag lekker vrij natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, de meeste mensen wel.
1: Jij misschien niet.
0: Ik zit hier voor de Zeeuwse Top 40 natuurlijk.
1: Oh ja,
0: met Elsa.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Dus dat ga ik niet doen. Ik ga dan niet de avond ervoor naar Antwerpen.
1: Nee, toch je stemmetje sparen.
0: Precies. Goedemorgen. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland op 12 mei. En jij hebt gekeken wie er allemaal jarig is vandaag, hè?
1: Ja, Annegien Steenhuis is jarig. Een van de presentatoren van het NOS-journaal. Ze is al langere tijd afwezig vanwege familieomstandigheden. Haar laatste uitzending was september 2024. En sindsdien is niet bekend wanneer ze terugkomt. Zij wordt 49. Tony Hawk, bekende skateboarder. Zijn bijnaam is ook wel de Birdman. Hij wordt gezien als een van de meest succesvolle en invloedrijkste pioniers in het skateboarden. En hij wordt 58. En Frenkie de Jong is jarig, de Nederlandse voetballer die voornamelijk op het middenveld speelt. Hij werd vernoemd naar de band Frenkie Goes to Hollywood. En in juli 2019 verruilde hij Ajax voor FC Barcelona. Daar speelt hij nu al echt een hele tijd. En afgelopen weekend werd hij kampioen na de winst op Real Madrid.
0: Wat vond je van de wedstrijd?
1: Ik moet bekennen dat ik niet heb gekeken.
0: Nee, ik ook niet, moet ik ook bekennen. Maar wel knap. Ja. Hij doet het daar behoorlijk goed. Ik las volgens mij vandaag dat dat nu de Champions League winst nog op zijn verlanglijstje staat. Ja, bij heel veel voetballers, denk ik.
1: Ja.
0: Maar daar wilt hij nu voor gaan.
1: Ja, en volgens mij doet hij het hartstikke goed. En hij wordt 29 vandaag. Ook jarig is Gers Pardoel. Vooral bekend met het nummer Ik Neem Je Mee. Dat werd in de top 40 een van de grootste hits. Ja, zijn grootste hit eigenlijk van deze Nederlandse artiest. En hij wordt 45. En Steve Winwood, Engelse singer-songwriter. Hij was al vroeg actief in de rhythm and blues scene. Werd op zijn 15e lid van de Spencer Davis Group. Die had hits als Keep On Running en Gimme Some Lovin'. En daarna speelde hij met onder andere David Gilmour, Talk Talk, Jules Holland en Eric Clapton. En hij wordt 77.
0: Nou, kijk eens aan. Laten we daarna gaan luisteren naar die Spencer Davis Group met Keep On Running.

0: Spencer Davis Group met Keep On Running. Met dus die Steve Winwood die vandaag jarig is.
1: De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
0: Goedemorgen, 1 minuut voor 9:30. We gaan door naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
3: Stefan, goedemorgen. De provincie maakt aan het begin van de middag bekend wie er met voorrang door de Westerscheldetunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 11 januari 4 maanden door de westbuis. Dat gaat dan om en om via blokrijden. Omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten hoeveel mensen er zijn, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Xander Weber legt het uit.
4: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
3: En daklozen zijn niet alleen zwervers, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen, omdat ze nergens anders terecht kunnen. In Capelle wordt alles klaargezet voor de herdenking van Franse en Marokkaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land zijn gesneuveld. Op de begraafplaats liggen 200 Franse militairen. Om 4 uur begint de stille tocht vanaf het gemeentehuis in Capelle met daarna de jaarlijkse herdenking bij de graven. En bij het Historisch Museum in Goes opent een tentoonstelling over jongerencultuur. Er is te zien hoe jongeren sinds de jaren 50 steeds meer een eigen plek wilden, door bijvoorbeeld hun eigen mode te kiezen. En samensteller Caspar Mulders heeft uitgezocht hoe volwassenen over jongeren dachten, en daar is in 100 jaar tijd weinig aan veranderd.
5: Heel veel van de klachten die we voorbij zien komen, die kunnen in iedere tijd worden genoemd. Er wordt geklaagd over oppervlakkigheid en jongeren die niet luisteren, die wild en baldadig zijn. Jongeren die alleen maar bezig zijn met uiterlijkheden. Dezelfde klachten die je misschien in wat modernere woorden nog steeds kunt horen.
3: En de tentoonstelling De Jeugd van Tegenwoordig blijft een half jaar te zien in het museum in Goes. En het weer in Zeeland, wisselvallig met een paar buien, vanmiddag ook wat zon en daarna weer regen. Een matige tot krachtige west-noordwestenwind draait naar zuidwest en het wordt 12 tot 14 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Remco.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Cher met de Tjoep Tjoep Song. Ja, het is net 9:30 geweest en dan weet je het wel, hè, bij Goedemorgen Zeeland. Tijd voor het spel Wat Is? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Win je vandaag, dan doe je zaterdag bij Elias mee in de verloting. Voor die prachtige sokken van Omroep Zeeland. En deze week is het Hemelvaartsdag, dus dan geen Goedemorgen Zeeland. Dus meer kans om te winnen, want er gaan er maar 4 namen in die bingo-ballenmolen. Veerle, wat wil jij weten?
1: Ja, bij Remco heb je vanochtend kunnen horen dat sinds vandaag het bekendste lied van Arnhem-Muiden op het carillon van het dorp te horen kan zijn. Maar wat is dan dat bekendste lied? 0184999999.
0: Ja, nog een keer de vraag, Veerle.
1: Het bekendste lied van Arnhem-Muiden, wat is dat?
0: Ja, denk erover na en bel dus 0184999999.

0: Altijd fijn, Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. Wij spelen een spel Wat is? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Ja, en die vraag is over het bekendste lied van Aardemuiden dat op het carillon van het dorp te horen kan zijn.
1: Dat ja, sinds vandaag.
0: Sinds hè? Vandaag. Ja, Veerle, de lijn is meteen vol. Ja. Volop gebeld en we gaan maar gewoon naar de eerste beller. Goedemorgen, Rini.
2: Hoi, nee, je meent het.
0: Je was er als een kip erbij.
2: Ja, hoi Michiel. Ja, inderdaad. Als de
0: zeg maar Stefan, hoor.
2: Ja, als je, zeg maar Stefan, ja natuurlijk. Ik was helemaal nog in de stemming.
0: Je was nog helemaal van slag dat je als eerste was.
2: Ja, inderdaad. Stefan, ja, dat klopt, ja. Maar ja, als de klok van Aardemuiden, welkom thuis.
0: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk het mooiste liedje wat er is eigenlijk. En in Aardemuiden ligt het wat gevoelig. Dus ik vond het eigenlijk wel een beetje bijzonder dat het op het carillon gespeeld ging worden.
1: Oh, waarom?
2: Dus het is... Ja, nou, het, bij ons boerengoed hebben we een aantal mensen ook van de familie van Belzen. En die ene die heeft 7 familieleden verloren. Dus een opa, een paar broers, een paar ooms. Want het is natuurlijk een pijnlijk liedje, want het gaat wel over de dood ook die in Aardemuiden bij de vistersmannen vrij vaak voorkwam.
1: Ja, het is eigenlijk ook verdrietig. Ja.
2: Nou, kijk, dat bedoel ik. Dus als wij in Aardemuiden zongen, in het verzorgingstehuis daar zo, dan zongen we dit liedje ook niet.
0: Mm.
2: En bij andere verzorgingstehuizen en andere dingen, en dan deden we het, ik vind het een heel mooi lied, maar het lag best wel gevoelig.
0: Ja, maar voor veel mensen wordt het ook wel als een feestnummer beschouwd, denk ik.
2: Ja, nou, dat klopt, maar het is dan wel voor Buten Aardemuiden. Want als je natuurlijk je vader of je broer of je oom verloren hebt, dan is het, hoe zou ik het zeggen, dan is het niet leuk. Nee, maar ja, zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Hè? Soms is het een feest en soms is het geen feestje.
0: En jij bent natuurlijk de stadsomroeper van Middelburg. Hoe kijk je als stadsomroeper tegen zo'n lied aan?
2: Ik vind dat heel erg mooi. En dat vindt onze stadsbeheer die er ook, die het heeft geregeld. Dus die vindt het ook heel erg mooi. Want ja, het is eigenlijk een... ik vind het goed dat het erop gekomen is. Alleen het heeft een... voor bepaalde RMU'se mensen zal het een beetje ingewikkeld wezen. Maar het is goed. En die er nog meer gedaan. Die Glieken Perlieden erop gezet. Dus het klokje van RMU, dat gaat weer landelijke bekendheid krijgen.
0: Kijk, en die klok van Aardemuiden levert jou de winst op in het spel Wat is't? Hier bij Goedemorgen Zeeland.
2: Nou, bedankt voor het
0: voorzeggen. Ja, zaterdag gaat Elias weer loten. Dus misschien win jij dan die Omroep Zeeland sokken.
2: Misschien. Hey, veel plezier met z'n tweeën.
0: Komt goed, Rini. Fijne dag.
2: Hey, plezier. Hoi. Doei.

0: If not now, then when van Chef Special in Goedemorgen Zeeland. Leuk dat je luistert. Een retraite, dat is een afzondering of een bewuste pauze van het dagelijks leven om tot rust, bezinning en persoonlijke verdieping te komen. Is dat wat voor jou, Veerle?
1: Nou, ik heb wel vaak gedacht dat het iets voor me zou moeten zijn, maar ik weet niet of ik ook voel dat het iets voor me is. Voor jou?
0: Nee, ik denk het eigenlijk niet.
1: Nee,
0: maar misschien wel. Ik ben al vrij rustig van mezelf.
1: Je hebt het helemaal niet nodig.
0: Nou, misschien niet, maar misschien ook wel. Sven de Vlieger uit Goede was op retraite in klooster de Achelse Kluis, een stuk onder Eindhoven op de Nederlands-Belgische grens. Ja, ooit woonden daar trappistenmonniken die ook bier brouwden. Maar sinds het vertrek van paters is de abdij onbewoond. Goedemorgen, Sven.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, wij zagen dus op social media dat je daar op retraite was gegaan. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Dus ik werk in een zaak in Eeklo, een brasserie in Eeklo. En wij verkopen dus Achel. Mm-hmm. Achel Trippel. En daarom waren we uitgenodigd om het leven in het Achelse Kluis eens te bekijken. En daarom zo is het gegaan.
0: Ja.
2: En we zijn dus morgens naar daar gereden, goed ontvangen. Hebben we rondleiding gekregen daar in het oude klooster, dus de oude vertrekken van de monniken. En daarna het brouwproces bekeken. En 's avonds hebben we daar dus overnacht.
0: Oké, wat ik zei, een retraite is een soort afzondering, een bewuste pauze.
2: Klopt.
0: Maar eigenlijk was het vooral daar naartoe gaan om te kijken hoe dat was daar.
2: Ja, inderdaad. We hebben wel één nacht verbleven in de oude vertrekken, dus we hebben wel een idee gekregen hoe dat het leven er aan toe ging vroeger.
0: En hoe was dat?
2: Heel leuk eigenlijk, heel leuk. Dus vroeger, de monniken, die waren echt wel harde werkers.
0: Ja.
2: En dus die ora et labora was echt wel zo. Dus ze werkten echt heel veel. Ze hadden dieren, groenten verbouwen, alle toestanden. En ook, ja, s'avonds ook, ja, natuurlijk in de vertrekken daar slapen.
0: En ze brouwden daar dus ook bier.
2: Klopt. Dat was een bijzaak in het begin. En dat is dan wel heel, heel uitgebreid geworden.
0: Ja. En nu is het wel wat belangrijker geworden dan?
2: Ja, momenteel is het volledige complex overgenomen door een zakenman uit Geel, Jan Tormans. En die is, zijn bedoeling is om het echt wel weer in glorie te herstellen. Om het brouwproces volledig te laten verlopen daar. Dus ook het bottelen. Het bottelen verloopt nu in Mechelen bij Het Anker, mm-hmm. Een andere brouwerij. Maar op termijn zal alles daar gebeuren. Er komen conferentiezalen. Het wordt commerciëler.
0: Ja, precies. En zijn er nog wel monniken die dan uitleg bij alles geven?
2: Er is één gids en die heeft nog met de monniken geleefd. Maar die is zelf geen monnik, maar die heeft vele verhalen over de monniken en heel mooie verhalen. Maar die is zelf geen monnik. Er is momenteel geen monnik meer.
0: Nee, en wat is je nou het meest bijgebleven van die trip of van die verhalen dan?
2: Toch wel de overnachting. De overnachting 's nachts, de rust, de natuur eromheen. Dat was wel heel, heel mooi.
0: Ja.
1: Zeg Sven, ik ben dus altijd benieuwd. Die monniken, daar hebben we het natuurlijk best wel eens vaker over, van die bierbrouwende monniken.
2: Ja.
1: Dronken die dan zelf wel ook gewoon de
2: Zeker
1: hele
2: wel.
1: Tijd veel bier?
2: Zeker wel. Ja. Ja, die brouwden een soort van seizoenbier. Dat is een licht blond biertje. En dat dronken ze wel dagelijks.
1: Oké.
0: Dus ja, later op de dag kon je ze misschien niet meer al te serieus nemen dan?
2: Dat denk ik niet. Ik denk dat die toch nog altijd serieus bleven.
0: Ja, misschien ben je er ook aan dan, hè?
2: Ja, tuurlijk wel.
1: Ik begin wel te denken dat zo'n retraite toch misschien steeds meer wel bij me past, Stefan.
0: Het klinkt steeds aanlokkerig.
2: Moet je zeker doen als je kan. Moet je zeker doen.
0: We gaan het eens overwegen. Hey, dankjewel Sven voor jouw verhaal.
2: Graag gedaan.

0: zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Auping, designed for life.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen.

0: ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
10: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
11: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
12: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
13: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
17: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

Talk to Me van Demiano David, Tila en Nell Rodgers. Goedemorgen bij het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Straks een vooruitblik op de Delta Ride for the Roses. En je mag natuurlijk reageren op deze uitzending. Of gewoon delen wat je aan het doen bent. Je mag alles aan ons kwijt. Stuur een appje naar 0118 499 999.

0: Queen met Crazy Little Thing Called Love. De Delta Ride for the Roses is over ruim 4 weken. Ja, dat gaat opschieten nu. Duizenden deelnemers stappen op de fiets om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. En in Goedemorgen Zeeland hoor je verhalen van mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij dit evenement. Angelo Boman uit Sluiskeel rijdt mee met The Ride in team Devano en Angelique Stopschelden met KK. De stichting Stopschelden met KK is ook een van de goede doelen waar de opbrengst van de Delta Ride dit jaar naartoe gaat. Angelo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij fietst mee voor die stichting. Hoe is de stichting ontstaan?
1: Nee, klopt. De stichting is ontstaan met familie en vrienden. Waarbij wij vorig jaar dachten van ja, we hebben het verlies gehad van mijn zoon en mijn vrouw vorig jaar. Dat heeft natuurlijk een hele impact gehad. Niet alleen voor onszelf als gezin, voor ons als familie, maar ook iedereen die natuurlijk Devano en Angelique kent. En daarom hebben wij gezegd, ja, wij willen dit jaar meedoen. We hebben daar een team voor opgezet. Ja, en er sloten zoveel mensen bij aan. Ja, het was een fantastisch evenement om mee te maken.
0: Ja, behoorlijk heftig. Voordat we het over die stichting hebben, ben ik toch benieuwd, hoe gaat het nu met jou?
1: Ja, het gaat relatief goed. Natuurlijk, er zijn een hoop dingen die eigenlijk niet meer leuk zijn nadat dat allemaal gebeurd is. En tegelijkertijd proberen wij ook wel, samen met mijn dochter Milana, te zoeken naar zoveel mogelijk dingen die ook weer wel leuk zijn.
0: Ja.
1: En daar weer van genieten.
0: En put je dan misschien ook een beetje kracht uit die stichting nu?
1: Absoluut, ja. Het is natuurlijk onze grote drijfveer. En de missie van Devano om die voor te kunnen brengen is iets wat fantastisch is.
0: Ja, wat doet de stichting precies en wat voor activiteiten organiseren jullie?
1: Ja, wij gaan met de stichting gaan wij langs bij de scholen, bij de verenigingen en ook bij bedrijven. Eigenlijk maar met één doel, om bewustzijn te creëren wat de impact nou is op het moment dat je scheldt met het woordje kanker. Het lijkt bijna dat het sociaal geaccepteerd is tegenwoordig. Als je op straat loopt, hoor je een heleboel, voornamelijk jongeren, het woord gebruiken alsof het automatisch is, alsof het erbij hoort.
0: Ja.
1: Ja, wij willen dat echt een halt toeroepen. Want het is een woord wat of zo ontzettend veel mensen pijn doet. Dat zie je natuurlijk ook terug op zo'n dag als we mee fietsen met de Ride for the Roses. Ja, de verhalen die je daar hoort, de impact die het heeft op het moment dat iemand ziek wordt in je omgeving waar je zo ontzettend veel van houdt. Ja, dat raakt zo enorm veel mensen. En daarom vinden wij als stichting, mag het absoluut nooit normaal worden om te schelden, of in ieder geval het woordje kanker te gebruiken in je taalgebruik.
0: Ja, precies, want je zegt schelden, maar ik heb soms ook het idee dat het geen scheldwoord meer is. Dat eigenlijk bij verschillende dingen die gezegd worden, dat daar dat woord voor komt te staan.
1: Zeker. Het is zo dat als wij op scholen navraag doen, dat ze zelf aangeven, inderdaad, wij gebruiken het als een soort overtreffende trap. Als het echt slecht weer is, ja, is het opeens kankerweer.
0: Ja.
1: Maar ook in positieve zin. De kleding die of je aan hebt is opeens kankervet. Het eten in het restaurant was kankerlekker. Ja, het lijkt inderdaad een hele rare gewaarwording dat normaal lijkt te zijn.
0: Ik was van het weekend bij een concert en de zanger zei toen ook tegen de gitarist voor de grap van hou je KK mel. En toen dacht ik ook van ja, waarom is dat nou nodig?
1: Ja.
0: Het is natuurlijk als een soort grap bedoeld. Of misschien ook een beetje stoerdoenerij of zo. Ik heb geen idee.
1: Het is een houding geven. En inderdaad, je ziet het als een soort stoerdoen. En ook omdat we het natuurlijk moeten niet vergeten op het moment dat wij het overal terug horen. Want er zijn rappers bij die het momenteel in hun muziek hebben opgenomen. Er zijn series die we kunnen zien op Netflix waar het bijna elke 3 zinnen voorkomt.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het op een gegeven moment ook voor jongeren ja, wel eens moeilijk uit te leggen dat het inderdaad niet normaal is. Want ze horen het op alle manieren terug.
0: Het wordt haast met de paplepel ingegoten, gek genoeg.
1: Zeker, en inderdaad heel gek genoeg. Want op het moment dat je de gesprekken aangaat, of je komt er zelf mee te maken in je omgeving. Kijk, in ons geval, wij zijn heel veel op de kinderoncologie geweest. Als je dan ziet dat kinderen van 3, 4 jaar, jongens, meisjes, de haartjes kwijt zijn en met chemo over de gang lopen. Dat je dus weet wat die verschrikkelijke ziekte allemaal met je kan doen.
0: Ja.
1: Is het absurd om nog te denken dat iemand dat gebruikt, dan wel positief, dan wel negatief, als stoerdoen of als grapje.
0: Ja, het is lastig te organiseren natuurlijk, maar je zou zeggen van alle klassen verplicht naar zo'n afdeling om te zien wat die ziekte inhoudt en wat het betekent.
1: Zeker. En ook op het moment dat wij dus langs gaan om bij presentaties te geven aan de scholen, gaat dat wel in een goede discussie.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is altijd wel zo dat als wij weg zijn, dat die bewustzijn op dat moment echt is binnengekomen.
0: Ja, en daar doe je het allemaal voor.
1: 100%.
0: Wat betekent het voor jullie dat die stichting een van de goede doelen is voor de Ride?
1: Nou, dat natuurlijk als goed doel erkend wordt, ja, dat is voor ons enorm mooi. He, niet alleen voor mijzelf, maar iedereen die binnen onze stichting daar zo actief in is. We zijn nu met 5 personen. Ja, is dat natuurlijk heel erg mooi dat we hier naar voren zijn geschoven. En het geeft ook gelijk aan dat het inderdaad niet is iets is wat wij alleen voor willen vechten, maar dat het dus zo breed gedragen wordt.
0: Ja. Hoe kunnen mensen jullie stichting steunen of meer vinden over het werk dat jullie doen?
1: Ja, over hetgene wat wij doen kunnen ze vinden op de website www.stopscheldenmetkk. Daar kunnen ze zowel de informatie vinden wat wij allemaal doen, welke presentaties, wat voor maatwerk wij allemaal kunnen bieden. De samenwerking komt daar naar voren. En mensen kunnen zien, door middel van een donatieknop, zouden ze ons zelfs ook financieel kunnen ondersteunen om ons werk te kunnen blijven doen.
0: Ja, dus er wordt nu al geld opgehaald in aanloop naar die Delta Ride for the Roses. Op hoeveel staat de teller nu, weet je dat?
1: Ja, zeker. We staan inmiddels, en daar zijn we echt heel blij mee, al meer dan 4300 euro. En inderdaad, bijna dagelijks kunnen wij weer opnieuw een heel mooi bedrag zien, wat elke keer echt gestaag oploopt.
0: Ja, en zitten er nog misschien bekende mensen tussen, of een soort ambassadeurs die jullie rond jullie heen hebben nu? Om mee te werken?
1: Nou ja, bij de Ride for the Roses, en dat is inderdaad wel heel mooi. Het zijn echt allemaal familie en vrienden die niet alleen Devano en Angelique heel goed kennen, maar ook de stichting ondersteunen. En we zijn ook heel erg blij dat bijvoorbeeld een Hugo de Jonge, de commissaris van de Koning, zich ook aangesloten heeft en ook heeft gezegd, ik ben hier zo betrokken bij. Hij kent mij persoonlijk, hij kent onze stichting persoonlijk en heeft gezegd, ik wil hiervoor inzetten en inderdaad met jullie mee fietsen.
0: Ja. Nou, bijzonder en mooi natuurlijk. Dankjewel voor je komst naar de studio en het delen van je verhaal. Heel en succes graag. In aanloop naar die Delta Ride for the Roses.
1: Dankjewel.

0: Elisabeth Taylor van Taylor Swift. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Ja, Veerle, ik zit nog een beetje met dat verhaal van Angelo Boman in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Over dat schelden met KK, zoals die stichting heet. Het is eigenlijk gewoon niet normaal, hè, hoe vaak dat woord gebruikt wordt.
1: Nee, het is echt ongekend. En ik merk zelf ook, als ik er dan over praat, dan denk ik, ja, ik ben er ook al bijna aan gewend inderdaad, dat sommige mensen, soms ook echt goede vrienden van mij, dat zomaar tussen neus en lippen overal door vloepen.
0: Als een soort stopwoordje of een, ja.
1: En dan hoor je hem over die kinderafdelingen en dan denk je, getve.
0: Ja. Het zou natuurlijk kunnen, hij was hier net, dat je hem nog kent van de voetbalwereld. Assistent scheidsrechter was hij, of tenminste dat is hij eigenlijk nog steeds. Maar hij vertelde ook vanwege de thuissituatie dat hij allemaal heeft meegemaakt, is er een soort pauzeknop ingedrukt. En dat gaat hij volgend voetbalseizoen gaat hij dat allemaal weer oppakken en is hij weer gewoon assistent scheidsrechter dus.

0: Hey yo, Jip van Raccoon. En het is 10:30, dus we gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie maakt aan het begin van de middag bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 11 januari 4 maanden door de westbuis. Dat gaat om en om via blokrijden. Omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten om hoeveel mensen het gaat, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Xanne Weber legt het uit.
3: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
2: Daklozen zijn niet alleen zwervers, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen omdat ze nergens anders terecht kunnen. De politie doet nog steeds uitgebreid onderzoek naar het ongeluk van gisteren in Vlissingen-Oost. Toen botste een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. Door de klap ontstond brand in alle voertuigen. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie hoort getuigen en onderzoekt remsporen en dergelijke. Bij het Historisch Museum in Goes opent een tentoonstelling over jongerencultuur. Er is te zien hoe jongeren in Zeeland sinds de jaren 50 steeds meer een eigen plek vinden door bijvoorbeeld hun eigen mode te kiezen. Samensteller Caspar Mulders heeft uitgezocht hoe volwassenen over jongeren dachten. Daar is in 100 jaar tijd niet zoveel aan veranderd.
4: Heel veel van de klachten die we voorbij zien komen, die kunnen in iedere tijd worden genoemd. Er wordt geklaagd over oppervlakkigheid en jongeren die niet luisteren, die wild en baldadig zijn, jongeren die alleen maar bezig zijn met uiterlijkheden. Dezelfde klachten die je misschien in wat modernere woorden nog steeds kunt horen.
2: De tentoonstelling De Jeugd van Tegenwoordig blijft een half jaar te zien. Het weer dan nog, het is wisselvallig met een paar buien. Vanmiddag is er ook wat zon, maar daarna weer regen. De matige tot krachtige noordwestenwind draait naar zuidwest. Het wordt 12 tot 14 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Roxette met It Must Have Been Love in Goedemorgen Zeeland. En leuk dat je luistert. Theo van der Sluis van Zeewind is hier in de studio. Hij komt hier iedere week met energiebesparingstips. Dus blijf vooral luisteren. Running through the

0: One Republic met Sunshine. Veerle, geef eens een kijkje bij jullie in het huishouden. Doe jij de was? Doet je vriend dat? Oh. Verdelen jullie dat?
1: Gaat bij ons
0: dat
1: een beetje...
0: Dat is nog eens een vraag, hè?
1: Ja, dat is nogal een vraag. Ga ik dat hier zo vertellen? Wij doen nooit de was. Nee. dat gaat bij ons een beetje in de mix. Ik moet zeggen, op woensdag werkt mijn vriend thuis en dan was het hij. Maar het is bij ons ook echt dat de ene het erin stopt, de andere het eruit haalt. En hopen dat dat dan ook gebeurt.
0: Het is maar net even hoe het uitkomt, hoe dat gaat. En als die was dan uit de wasmachine komt, hang je het aan de waslijn of stop je het in een droger?
1: Wij hebben geen droger. Die wil mijn vriend wel heel graag. Maar ik vind het dus een beetje onzin. En ik vind wel de was die aan de waslijn heeft gehangen, die ruikt gewoon zoveel lekkerder. Lekker fris.
0: Nou, ja. Theo van der Sluis, manager van Zeewind, je komt als geroepen. Want over die wasdroger gaan we het hebben.
2: Ja.
0: Jij weet alles van duurzame energie. En jij geeft hier iedere week tips over energiebesparing. Zelf een wasdroger in huis?
2: Ja, maar geen condensdroger. Een warmtepompdroger. Die is zuiniger namelijk. En de later ging kapot. Dus toen ben ik gaan kijken van wat is verstandig. Want ja, ik moet helaas zeggen, een zachte handdoek vind ik wel fijn. Dus die doen we dan ook alleen erin. Maar dan wil je natuurlijk wel kijken van ja, wat is daar dan zeg maar zuinig in. Ja. En een warmtepompdroger is heel zuinig.
0: Ik wist niet eens dat het bestond. Een speciale droger, een warmtepompdroger. Ik heb zelf ook geen droger en het lijkt voor mij vrij simpel. Dus als je zonder wasdroger kunt, dan is dat sowieso een energiebesparing en een kostenbesparing.
2: Ja, 100%. Want de condensdrogers die de meeste mensen in huis hebben, die verbruikt per droogbeurt zo'n 4 kilowattuur, 4,5 kilowattuur per droogbeurt. Dat lijkt niet zo heel veel. Dan heb je het over een euro 1,20 zeg maar aan kosten. Maar als je dat vaak doet, dan zit je zomaar aan de €200 per jaar als je zo'n 160 keer gebruikt. Ik heb vanochtend bij Zeewind nagevraagd bij wat collega's van, joh, droog je vaak? Ja, en ik hoor ook gewoon mensen zeggen, ja, eigenlijk wel om de dag.
0: En als je dat dan doorrekent, dan kom je op zo'n bedrag.
2: Ja, dan kom je op zo'n bedrag.
0: Als je eigenlijk naar iedere wasbeurt de droger ook gebruikt,
2: ja,
0: dat is serieus.
2: Ja, dat is echt, ja. En als je dat dus buiten zou doen. Ik weet niet hoe je het zelf doet, of dat het binnen of buiten. Maar regen wordt natuurlijk erg moeilijk. Maar als je het gewoon aan de lijn hangt buiten, dan heb je zon of wind. En dan droogt het eigenlijk voor niets. En dat is natuurlijk wel veel beter dan dat je het in de droger gooit.
1: Maar dan heb je wel die harde handdoeken. Want nu jij dat zegt, denk ik, ja, dat is gewoon schuurpapier natuurlijk wat er van de lijn afkomt.
2: Ja, en dat heb ik ook even nagevraagd bij mijn collega's. Oh. En de ene vindt dat heerlijk. Ja, en ik hou daar echt niet van. Ik wil graag een zachte handdoek. Dus ik doe die in de droger. Dus ja, dat is natuurlijk mens eigen wat ze daarin in willen doen. Maar de rest kan je natuurlijk prima aan de waslijn drogen. Je moet alleen wel uitkijken. Als het regent buiten kan je het niet aan de waslijn drogen. Of je moet een overdekte plek hebben. Maar binnen drogen kan. Alleen daar breng je wel weer heel veel vocht mee in je huis. Dus dan moet je wel je raam openzetten of genoeg.
0: Oh, leren. Daar heb ik dan nooit bij stilgestaan. Ja. Want ik zet het gewoon lekker op de overloop bij een radiator, volle bak.
2: Ja.
1: Dus jij woont in een schimmelkot misschien wel?
0: Misschien wel, ja. Misschien komt dat nu uit.
2: Ja, dus een raam openzetten is wel verstandig om dat vocht er weer uit te krijgen. Ja. En ik snap dat mensen dan binnen drogen. Want ja, buiten, als het regent, dan kan dat niet. Maar daarmee krijg je dus wel heel veel vocht binnen. En dat heb je dus met een droger niet.
0: Ja.
2: En een groot nadeel van een condensdroger is dat het niet goed is voor je kleding. Hè? Dus heel veel kleding kan niet in een condensdroger, omdat dan kan het krimpen en het slijt harder. Met een warmtepompdroger, die werkt significant anders. En daar kan je eigenlijk best wel alles in drogen. Niet doen, want dat kost dus ook geld. Maar dan, ja, het is wel beter voor je kleding.
1: Maar
2: ja.
1: Hoe werkt die dan?
2: Ja, dat is een gesloten systeem. Is erg technisch. Maar hij onttrekt eigenlijk het vocht uit de kleding. Dus het wordt wel wat warmer. Hè? Het werkt wel als een warmtepomp. Maar hij werkt ook ontvochtend. Dus hij trekt eigenlijk het vocht uit de kleding. En doordat het een gesloten systeem is, blijft hij de energie hergebruiken. En daarom is hij ook zo zuinig, zeg maar.
1: En doet een condensdroger dat niet?
2: Nee, de meeste niet. Nou ken ik niet alle condensdrogers gelukkig. Maar de meeste de ouderwetse condensdroger, die heeft een pijp naar buiten. En als je daar je hand voor houdt, dan krijg je van die warme, klamme lucht eruit, zeg maar. Je hebt ook condensdrogers die het wel hergebruiken. Maar die moeten hun warmte kwijt. Dus vaak heb je wel, zeg maar, dan in je waar die dan ook staat, in je keuken of badkamer, voel je die warme lucht ergens vandaan komen. Die probeert hij dan wel te ontvochten via zo'n bak die je eruit trekt. Of direct op de afvoer. Dat heeft de condensdroger ook. Maar dat werkt echt wel anders. Ja.
0: Nou, een hoop dingen om rekening mee te houden. Nou, je hebt nu dus de kosten als je iedere keer na een wasbeurt ook die droger gebruikt. Maar er zijn dus ook nog verschillende drogers. Theo, jij bent hier iedere week met tips over duurzame energie. Nu dus over die wasdroger. Als je een vraag daarover hebt of als je meer wil weten, stuur ons even een appje. 0118-499-999. Dan leggen we dat straks aan jou voor. En misschien is er ook wel iemand die een tip heeft voor die harde handdoeken om daar iets tegen te doen zonder een droger te gebruiken. Ik ben benieuwd.

0: Amy Winehouse met Back to Black van het waanzinnige gelijknamige album. Goedemorgen, dit is Goedemorgen Zeeland en Theo van der Sluis is hier, manager van Zeelwind. En iedere week heeft hij energiebespaartips en het gaat nu over de wasdroger. Veerle, is daar iets op binnengekomen?
1: Ja, Ingrid die heeft een appje gestuurd. Zij zegt, ik droog altijd op de laagste, dan wel de koude temperatuur. En dan vraagt ze eigenlijk, hoeveel verbruikt dat? Want ja, dat is waarschijnlijk haar manier om het dus te besparen. Maar ja. is dat slim?
2: Nou, dat zijn een hele goede vraag. Het zal wel besparen, want het verwarmingselement gaat niet aan. En dat verbruikt eigenlijk het meeste stroom. Alleen, ik denk niet dat het er helemaal droog uitkomt. En ik kan niet uitrekenen hoeveel het bespaart. Want dan zou ik haar wasdroger moeten kennen, zeg maar. Dan zou ik het goed kunnen uitrekenen. Maar dat warmte-element, dat trekt echt heel veel stroom. Dus dat is misschien wel 2/3 of meer van wat het normaal verbruik. Maar ik denk wel dat ze langer aan het drogen is. Want het is koude lucht en dat onttrekt niet heel snel, zeg maar, dat vocht uit de kleding. Dus ik denk dat ze ofwel langer droogt. En dan is de vraag van ja, bespaart het dan? Ofwel, ze haalt het er klam uit. Maar dat weet ik dus niet.
0: Het komt er echt droog uit, schrijft ze nu.
2: Oh, nou ja, dat zou kunnen. Maar ja, ik vraag me af hoe lang ze dan bezig is.
1: Oh ja, ja, ze zegt ook niet veel langer. Maar ja.
2: Oké, okay, ja.
1: Nou ja, dan is het misschien wel de moeite.
2: Ja, om een keer te controleren, maar ja.
1: Nou ja, en dan hebben we nog Kees en die zegt gewoon buiten in de wind laten drogen. Goed,
0: en niet klagen over die harde handdoeken.
1: Niet klagen over die harde handdoeken. Nou, toen dacht ik nog, mijn moeder die doet wel eens, die zegt dan, als ik bij haar wel eens was, toen zegt ze even die handdoeken wel in de droger.
2: Ja.
1: En dan hebben ze even zijn ze even opgeflufft of zo.
2: Ja.
1: En dan daarna buiten. Dus zij doet een heel kort droogprogramma, dan zijn ze nog klam. En dan hangen we ze buiten. Ik heb zelf eigenlijk geen idee, want daarna vertrek ik vaak. Okay. Of ze daar wel echt zacht van worden. Maar dat is misschien ook nog wel het uitproberen waard.
2: Ja, dat denk ik ook. Zelf doe ik ook wel eens, zeg maar, het heel even eruit halen, even uitslaan en dan er weer in terug. Dan is, zeg maar, die warme lucht, want in die warme lucht zit heel veel vocht, die slijden dan uit en dan weer even terug erin die handdoeken. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. En dan heeft hij ook echt wel minder tijd nodig om het te drogen. Dus, maar ik denk dat het ook een goeie is om heel even in de droog te doen en dan op te hangen. Dat lijkt me een prima oplossing. Maar niet gebruiken is de beste oplossing.
1: Ja, oké. Okay,
0: precies.
1: Ja. Dan ben je het dan weer eens met Kees.
2: Dan ben ik het eens met Kees, ja.
0: Hey, dankjewel voor vandaag weer, Theo. En je komst naar de studio natuurlijk. Volgende week natuurlijk weer met een energiebesparing tip. Waar heb je het dan over?
2: Dan ga ik het over isoleren hebben. Dat is een heel breed onderwerp. Dus ik ga dat proberen zo kort mogelijk te houden. Maar wat dingen wat je nu al zou kunnen doen. Zeker voor het wordt mooier weer. Dus dan is het handiger om wat dingen aan te pakken. Dan dat je dat in de winter doet. En zeker gezien het feit dat ik denk dat richting de winter de energieprijzen echt enorm gaan stijgen. Dus dan kan je beter nu vast stappen nemen.
0: Nu alvast goed over nadenken om, ja, om daar in de winter profijt van te hebben.
2: Precies.
0: Nou, denk daar eens even over na. Over isoleren dus. Volgende week is Theo hier terug om over dat onderwerp te praten. En misschien wil je dan wel reageren.
3: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt? Iets presteert of een jubileum viert? Of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: Ja, denk daar eens even over na, die Zeeuw van de Dag. Misschien ken je wel iemand die het verdient om één keer in het zonnetje gezet te worden. En die spreken wij dan 2 keer op de radio. 'S Ochtends en 's avonds. Dus misschien wil je iemand aandragen. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Fijn dat je erbij bent. Volgend uur zijn we terug.
4: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipverhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee.

0: kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
7: Omroep Zeeland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475.

0: kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto. Wagner's Tristan und Isolde. En Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezien.

0: rollercoaster van natuurlijk Danny Vera. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we bij jou. Vandaag niet met Elsa, maar met mij. Ik ben Stefan. Maar Veerle is hier gelukkig wel, zoals altijd.
1: Ja, ik ben de vaste kracht. Hè? Ja, ik kan je niet helpen met de knopjes induwen. Dat zul jij toch
0: doen? Ja, dat probeer ik. Als jij dan de rest doet, dan komen we er wel. Morgen is Esme hier trouwens. Want dan gaan Elsa en ik de Zeeuwse top 40 nog voorbereiden. Die hoor je donderdag van 8 tot 12. Ja, net hoorde je Danny Vera. Misschien komt hij ook wel voorbij. Daar kan ik natuurlijk nog niks over zeggen.
1: Heel misschien.
0: Straks bellen we ook met de organisatie van Grauwrock. Morgen en overmorgen is het festival. En natuurlijk ook Check the Black straks. Ik kijk er nu al naar uit. En muziek natuurlijk ook. De Supremes zijn hier.

0: Camera van Ed Sheeran. En dat is een ode aan zijn eigen vrouw. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Op Hemelvaartsdag is er grauwrok met onder andere Rondé. En morgen grauwrok voor specials. Het leukste en inclusieve festival voor mensen met of zonder een beperking. Dat schrijven ze zelf. Tiziano is van de organisatie. Goedemorgen, Tiziano.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat gebeurt allemaal op het voetbalveld, hè? Is dat alweer een festivalterrein?
1: Het grootste gedeelte is uitgezet. Mm-hmm. En ja, nu zijn we aan het afwerken. Ja. Morgen is het de eerste dag weer al. Dus.
0: Helemaal klaar voor verder?
1: Helemaal nog niet, maar we weten nog wat we moeten doen. Dus op het moment hebben we geen verrassingen. Het licht en geluid worden de laatste hand aan gegeven. De tapinstallaties worden gereed gezet. Drank wordt ingeladen, dus alle kleine beetjes. En we gaan er weer een mooi festival van maken, de twee dagen.
0: Nog even de puntjes op de i.
1: Juist.
0: Hoeveel bezoekers verwacht je?
1: Op woensdag zitten we op het moment rond de 1500 verkochte kaarten. En op donderdag zitten we net boven de bijna 2500. Dus dat is ook een mooi aantal voor de drukke zomerperiode die er weer aankomt. Dus.
0: Ja, een tijdje terug was het natuurlijk muziekfestival Grieps. Dat begon ooit ook een beetje als grauwrok, net zo groot. Daar komen inmiddels meer dan 10.000 bezoekers. Is dat nou een voorbeeld voor jullie of juist helemaal niet?
1: Een voorbeeld. Kijk, het is enorm knap hoe je iets kan realiseren. Toch zeker in deze tijd ook, zeg maar, qua groei. Wij hebben die doelstelling niet. We waarderen alle festiviteiten in de regio toch zeker een warm hart toe. Maar om zo groot als Grieps of dergelijke uit te groeien, dat is voor ons één qua accommodatie, zeg maar, niet mogelijk. En dat willen we ook niet. We zijn een kleine organisatie en dit is voor ons voldoende.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige bezoekers ook juist fijner is, dat het misschien iets kleiner is dan.
1: Ja, je ziet toch altijd meer dan de helft zijn terugkerende bezoekers. Die komen gewoon in het feit van het is grauwrok of grauwrok voor specials. En we laten ons gezicht nog eens een keer zien op grauw. Een soort reunie, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus op die manier is dat wel leuk. Zeg maar, dat het voor die doelgroep eigenlijk niet uitmaakt welk artiest dat je neerzet. Die komen toch wel.
0: Die komen toch wel.
1: Dan heb je altijd een gedeelte die aan echt specifiek voor een artiest komen. Dus ja, dan dit jaar hebben we dan eigenlijk als hoofdacts Fleming op woensdag. En op donderdag hebben we dan Hannah May samen met Rondé. Ja, dat zijn toch wel redelijk grote artiesten in Nederland. Dus ja, dan zie je daar ook wel, zodra dat bekend wordt, dat daar ook de kaartverkoop zich afstemt, zeg maar. Dus op die manier is dat wel positief dat het ook wel gewaardeerd, zeg maar, dat je een bepaalde line-up hebt staan. Ja, de ene zal zeggen van ja, het is niet mijn genre. En de andere zegt van ja, wauw, wat een mooie line-up.
0: Ja, je kan natuurlijk nooit voor iedereen helemaal perfect maken wat dat betreft. Ik zie ook morgen verder nog VOF de Kunst, Chris Bauer, even serieus, van Bijla Bijla. Even kijken, donderdag, jouw Rondé zei al, Hannah May, Toontje Lager, Per Experience uit Perkpolder. Ja. Is er nou een artiest of zo waarvan je denkt van nou, hier kijk ik echt heel erg naar uit, of hier zijn we nu extra trots op dat nu gelukt is om die te strikken voor grauwrok?
1: Gewoon de mix, zeg maar. Net als op woensdag hebben we Belinda en Tijl Dame, die aan eigenlijk een beetje tot de vaste artiesten horen, die aan terugkeren. Dus ja, dat wordt vanuit ons ook gewaardeerd. En dan op natuurlijk in de avond hebben we dan Even Serieus en Fleming. En dan op donderdag regionaal hebben we dan Park Experience. En dan sluiten we af met de Steam Sisters die vorig jaar hier ook zijn geweest tijdens de specials. Dus die komen nu op grauwrok.
0: Ja.
1: Dus met al een mooie line-up.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Iets om naar uit te kijken. Succes nog met die laatste voorbereidingen, die laatste puntjes op de i. En vooral ook heel veel plezier morgen en overmorgen.
1: En dat gaan we zeker doen.

0: Shakira met Zoo. Zometeen het moment waar ik al een hele tijd naar uitkijk, Veerle.
1: Ja?
0: Check de plek.
1: Eindelijk is het zover.
0: Het is zover, ja.
1: Ja, jij zit altijd, of nou ja, altijd. Jij leest dan wel eens het bulletin en Elsa die vertelt hem dan, die vraagt hem dan aan jou. En dan weet je hem best wel vaak niet, hè?
0: Met Zoo. Zometeen het moment waar ik al een hele tijd naar uitkijk, Veerle.
1: Ja?
0: Check de plek.
1: Eindelijk is het zover.
0: Het is zover, ja.
1: Ja, jij zit altijd, of nou ja, altijd. Jij leest dan wel eens het bulletin en Elsa die vertelt hem dan, die vraagt hem dan aan jou. En dan weet je hem best wel vaak niet, hè?
0: Nee, dat wordt er altijd een beetje ingevreven dan. Maar nu zit ik aan de goede kant, hè. Dat is wel fijn. Zometeen dus check de plek en straks ook het nieuws.

0: Hey van de Lumineers. En het is 11:30. We gaan door naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie maakt aan het begin van de middag bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 11 januari 4 maanden door de westbuis. Dat gaat om en om via blokrijden. En omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. De Zeeuwse gemeenten tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten om hoeveel mensen het gaat, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Xanne Weber legt dat uit.
3: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
2: Daklozen zijn niet alleen zwervers, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen, omdat ze nergens anders terecht kunnen. De politie doet nog steeds uitgebreid onderzoek naar het ongeluk van gisteren in Vlissingen-Oost. Toen botste een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. Door de klap ontstond brand in alle voertuigen. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie hoort getuigen en onderzoekt remsporen en dergelijke. De man die de 44-jarige Thomas doodschoot vorig jaar juni bij een supermarkt in Vlissingen hoorde gisteren 14 jaar cel tegen zich eisen. Lizzie, de partner van Thomas, mist hem elke dag. Hun 1,5 jaar oude zoontje houdt haar overeind, vertelt ze.
4: Daar moet je sterk voor blijven. Daar leef je voor nu. Dat brengt mij de dag door. En er is nooit een dag voorbij gegaan in ons leven dat Thomas vergeten werd.
2: Het hele verhaal van Lizzie vind je bij ons in de app en op de site. Het weer wisselvallig met een paar buien. De middag begint droog.

0: droog met wat zon, maar later op de middag en vanavond raakt het weer bewolkt met soms ook wat regen. De wind is matig tot krachtig uit noordwest tot west, die draait naar zuidwest. Het is op dit moment 10 graden. Tot zover, meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid...

0: Blijft prachtig. Somebody That I Used To Know van Gotye samen met Kimbra. Het moment is hier, Veerle. We spelen ons spel Check de Plek. Het spel waarbij we telkens een plek in Zeeland zoeken. Dat kan van alles zijn, hè? Een stad, een dorp, een gehucht. Of een plek waar niemand woont.
1: Ja, een standbeeld.
0: Een standbeeld, beertje. Zelfs dat kan.
1: Ja, volgens mij kan echt alles. Ja, misschien niet ja, de stoeptegel bij buurvrouw Mina. Maar alles kan. En ik heb hem erin gezet. Jij kan altijd meelezen, maar ik heb nog niet erbij gezet welke plaats.
0: Nee, dat vind ik wel leuk. Of ja. Tenminste, het zegt me waarschijnlijk toch niks, maar goed. Kom maar door met die aanwijzing.
1: We gaan het proberen. Ik heb bedacht. Sabels waar je niks aan hebt.
0: Sabels waar je niks aan hebt.
1: Ja, sabels waar je niks aan hebt.
0: Ja, daar moet ik even over nadenken, zoals altijd. Maar misschien schiet het jou wel meteen te binnen of straks. Bel dan naar 0118 499 999.

0: Muziek uit Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Dit was Marinus Vreeken met Outdoor Woman. Uit Domburg komt hij trouwens, Marinus Vreeken. En misschien zit hij donderdag ook wel in spanning naar die Zeeuwse top 40 te luisteren. Ja, we spelen ons spel. Check de plek, Veerle. Hoe gaat het? ik ben nog volop bezig in mijn hoofd in ieder geval. Ik ben aan het denken, maar ik kom er nog niet op. En het is dan voor mij wel een geruststelling dat er nog niemand heeft gebeld. Daar ben ik dan blij om.
1: Oh ja, dan ben je niet de enige.
0: Want soms weet ik het niet en dan staan die lijnen gelijk rood gloeiend en dan voel ik me nog stommer.
1: Ja,
0: maar goed, vertel nog
1: eens
0: even een keer de opgave.
1: De opgave die was sabels waar je niks aan hebt. Nou, dan komen er op de app gelijk een paar berichtjes binnen met zonder meren. Ik weet niet helemaal waarom, maar ik kan al wel vertellen dat dat niet juist is. Ik denk dat die best moeilijk is. Zal ik nog een extra tip geven?
0: Nou, dat is misschien wel aardig.
1: Ja.
0: Voor mij ook.
1: En voor jou ook.
0: Maar vooral ook voor de luisteraar.
1: Ik ben benieuwd of dit iets met jou doet. Of je nu ergens opkomt.
0: Nou, kom maar door.
1: Kun je met deze sabels schapen scheren?
0: Kun je met deze sabels schapen scheren?
1: Kun je met deze sabels schapen scheren? Nou, dit zou toch wel iets op moeten roepen. Dus mensen, bel alsjeblieft naar...
0: Bij mij nog geen lampje, maar misschien wel bij anderen.
1: Ja.
0: Nou, bellen. 0118 499 999.

0: Wings op je radio met Good Night Tonight. Ja, we zitten in dat spel Check de Plek. Nou, voor jullie, er is gebeld. Nog even een keer de opgave.
1: Ja, sabels waar je niks aan hebt. Of kun je met deze sabels schapen scheren?
0: Ja, nou, na die laatste aanwijzingen kwamen de bellers en ook appjes. Gerrit uit Ierseke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hey.
0: Ja, wat dacht jij toen je dat hoorde?
2: Ja, wij dachten Kruisland.
0: Kruisland?
1: Kruisland, maar dat ligt in Brabant, toch?
2: Nou, volgens mij niet, hoor. Eerlijk.
1: Oh, is er ook een Kruisland in Zeeland?
2: Jazeker.
1: Oh, waar ligt dat?
2: Ik meen op Schouwen-Duveland, maar ik weet het niet precies zeker, hoor.
0: En hoe kwam je daar zo op?
2: Vanwege die degens die gekruist waren.
1: Ah, ja. Ja, het is helaas niet goed.
2: Nou, volgende beter toch?
1: Ja.
0: Zo is dat. En die volgende, die zit in Overzande. Laurent, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het daar in Overzande?
3: Ja, maar goed toch. Goed, toch.
0: Goed zo. Zeg, waar dacht jij aan?
3: Nou, het is wel een hele gok, hoor. Ik ben er zelf ook wel nooit geweest, maar ik denk Klingen.
0: Klingen? Nou, ik kijk meteen naar Veerle.
1: Het is echt goed bedacht, maar het is niet het juiste antwoord. Maar een kling is natuurlijk wel een zwaard.
3: Ja, ik had even het synoniem opgezocht van sabel.
0: Oh ja, dat is slim.
3: En dat is ook kling tussen. Dus
1: ja.
0: Helaas.
3: Ja, helaas.
0: Volgende keer beter. Veerle, ik zie ook dat er allerlei appjes binnen zijn gekomen. Zit daar het goede antwoord tussen?
1: Even, dan ga ik even kijken. Ik zie schapen, bout, nissen, scherpe nissen, scharendijken. Iemand zegt nog, met een bout kun je geen schapen scheren. Maar het juiste antwoord is, dat is al gegeven door Bas. En Bas die zegt, lamswaarden.
0: Ah, ja, natuurlijk.
1: Snap je?
0: Hoe kon ik dat niet bedenken eigenlijk?
1: Ja, lam en zwaarden. Je moet hem eigenlijk een beetje anders opbreken. Ja, dan.
0: Het komt nu nog een keer binnen, zie ik ook. Oh, meerdere keren. Nou goed, ik ben blij dat het antwoord geraden is. Die gaat mee in de finale vrijdag, hè?
1: Ja, dan bellen we Bas vrijdag.

0: Olivia D. met Man I Need. Afgelopen weekend stond ze in de Ziggo. Ik had er eigenlijk best wel bij willen zijn. Goedemorgen Zeeland, zit er bijna op. Ontzettend leuk dat je erbij was. Ik vond het ook ontzettend leuk om hier een keer te zijn. Morgen is Esme hier. En vrijdag weer gewoon Elsa. En donderdag hebben we natuurlijk de Zeeuwse top 40. Maar straks hier op de radio Zeeland Nu met Michiel. Michiel, wat kunnen wij verwachten zo?
1: We hebben het onder andere over de Westerschelde-tunnel. Wat gaat er nou gebeuren hè, als die straks toch een flinke tijd dicht gaat? Die scheur die moet gerepareerd worden. Zegt u het maar, de stelling is er nog niet, omdat pas later vanmiddag bekend wordt wat er nou precies gaat gebeuren. Wie er nou door de tunnel mag en wie ook niet. Maar de Westerschelde-tunnel die staat zometeen centraal na 12 uur. En ook om 17:30 dus in Zegt u het maar. En ook het verhaal van de partner van Thomas, die vermoord werd bij de Jumbo in Vlissingen. Zij doet haar verhaal zometeen hier.
0: Ja, dat hoorden we net in het nieuws. Even een kort fragmentje, dus straks het volledige gesprek.
1: Ja, straks daar meer over.
2: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders

0: op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werk.

0: benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: 27 mei, demodag Scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Last van houtvorm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
3: Omroep Zeeland.
5: Wie mag er tijdens de werkzaamheden van de Westerschelde-tunnel met reservering toch door die tunnel rijden? Er wordt vandaag meer over bekend. Carlijn de Splinter die volgt de ontwikkelingen voor ons. Meer daarover hoor je zo in Zeeland nu en verder vandaag. Gisteren was de inhoudelijke behandeling van de moord op Thomas uit Vlissingen. Het ging daar vooral over de verdachte. 14 jaar cel is tegen hem geëist. Vandaag doet de partner van Thomas, Lizzie, haar verhaal. En bij een windmolen denk je aan zo'n enorme paal van 100 tot 150 meter hoog. Enorme wieken eraan. Maar hoe ziet de toekomstige windmolen eruit? Het zou een stukje kleiner kunnen en gedraaid horizontaal op de grond. Gewoon met een verlengsnoer erin en eruit. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zo meteen in de Zeeuwse Kamer. 5:05. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Wie komt er straks in aanmerking om te reserveren voor een passage door de Westerschelde-tunnel? In januari dan starten de werkzaamheden aan de Oostbuis, waar die grote scheur moet worden hersteld. De Westbuis die blijft open in bloktijden en op reservering. Vanmiddag komt er meer duidelijkheid over dat reserveringssysteem. Verslaggever Carlijn de Splinter, jij volgt die ontwikkelingen rond de tunnelscheur op de voet. Waarom überhaupt een reserveringssysteem?
6: Ja, die Westbuis blijft dus open. Daar wordt straks dan in bloktijden ga je daar doorheen. Van de ene kant 50 minuten, 10 minuten ombouwen. En dan kan je weer van zuid naar noord bijvoorbeeld. Maar dat systeem kan eigenlijk alleen maar werken als er zo min mogelijk mensen gebruik van die tunnel maken. Omdat er anders verkeerschaos kan ontstaan aan de ene kant bij Borselen of in Zeeuws-Vlaanderen. En daarom gaan ze toch werken met het reserveringssysteem om dat verkeer toch in te perken.
5: Als je dat hoort, hè, met dat omdraaien, dat wisselen van die routes, dan zou je toch bijna denken, was het niet makkelijker om voor dat andere scenario te gaan? Dus één de richting in één buis, zeg maar?
6: Ja, dat was eigenlijk wel veel makkelijker geregeld. Want dan zou je gewoon die buis openhouden van noord naar zuid. Ander verkeer van Zeeuws-Vlaanderen naar de andere kant zou dan moeten omrijden via Antwerpen. Maar daar kwam wel veel kritiek op. Binnen Zeeland, van bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zeiden van, goh, het is toch belangrijk ook voor bedrijven in Zeeland om die tunnel in beide richtingen open te houden. Maar ook vanuit België, want die zeiden van, ja, goh, als iedereen straks gaat omrijden via Antwerpen, dan stropt het hier weer. Dus uiteindelijk is er toch gekozen voor een moeilijker scenario, dus om dat uit te voeren. Mocht dat straks toch allemaal blijken dat dat allemaal niet zo goed werkt, dat het niet haalbaar is om dat hele reserveringssysteem in te voeren, want daar komt ook heel veel bij kijken. Ja, dan kan er altijd nog terug worden gevallen op dat scenario, dus dat die tunnel van noord naar zuid. Maar toch is er nu gekozen om ervoor te kiezen blokrijden op reservering.
5: Ja, en over dat reserveringssysteem, daar wordt vanmiddag meer over bekend. Daar kan dus niet iedereen gebruik van maken, hè?
6: Nee, dat is echt niet de bedoeling. Allereerst, er wordt nog steeds opgeroepen om straks in die 4 maanden van 11 januari wordt er opgeroepen om die tunnel te vermijden. Als je kan thuiswerken, ga thuiswerken. Moet je toch door die tunnel, kan je wel gebruik maken van het openbaar vervoer. Er gaan meer bussen rijden, maar je kan ook met de Westerschelde-ferry, die gaat meer varen. Dus zo kan je van de ene kant naar de andere kant komen. Mocht je dat niet lukken, hè, je kan niet thuiswerken, je hebt een cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de zorg of dat soort dingen, dan is het waarschijnlijk het scenario dat we straks gaan horen. Kom je in aanmerking om te reserveren? Denk aan mensen die ook in ploegendiensten werken, bijvoorbeeld in fabrieken, artsen die met spoed worden opgeroepen, maar ook leveranciers van voeding. Je moet toch ook bevoorrading hebben. Daar wordt naar gekeken. Hoe dat wordt ingericht, daar horen we hopelijk vanmiddag ook iets meer over. En hoe dat reserveringssysteem eruit gaat zien. Hoe dat infrastructuur bij de tunnel. Ja, dat is ook nog even kijken hoe dat gaat uitpakken.
5: Nou, dat is allemaal nog de vraag, maar vanmiddag daar hopelijk meer duidelijkheid over. Carlijne Splinter, dankjewel. De 24-jarige Vlissinger die Thomas doodschoot vorig jaar juni hoorde gisteren 14 jaar cel tegen zich eisen. Lizzie, de partner van Thomas, mist haar maatje elke dag. En vandaag doet ze haar verhaal. Mirsje Kamermans ging bij haar langs.
7: Lizzie, zaterdag 22 juni, ja, dat was echt een zwarte dag voor jou. Kun je eens teruggaan naar die dag? Ja, hoe begon het?
8: Ja, ik was gewoon vrolijk opgestaan. Ik had op mijn vriendin's kinderen gepast. Die zou om 11 uur nog opgehaald worden. Ik werd gebeld door mijn schoonzus Pietje. Je moet nu naar de Jumbo komen. Toen zag ik Thomas liggen. Die zat te vechten voor zijn leven. Vervolgens kwamen mijn vriendinnen aanrijden. Ja, Vlissingen wist het natuurlijk snel. En ik zag hem daar liggen. En gereanimeerd worden. En ja, echt zien vechten voor zijn leven. En toen kwam er een agent naar me toe en die zei... het is over. Hij is overleden, mevrouw. Sorry, we hebben alles eraan gedaan.
7: En hoe heb je die dagen daarna ervaren?
8: De dagen daarna werd Thomas' lichaam natuurlijk in beslag genomen door, voor onderzoek. Dan ben je zo gespannen en waar blijft hij? Je wilt dat hij thuis komt. Ja, je blijft maar bellen met de rechercheurs natuurlijk. Van, wanneer komt Thomas thuis en dit en dat. Want ja, ik wil gewoon mijn man bij me terug. Mijn vriend, mijn partner, mijn maatje, de vader van mijn zoon. Nou, op een gegeven moment kwam hij wel terug natuurlijk. En dan ga je echt in een roes leven. Want ja, dan is het gewoon werkelijkheid. Je ziet tenminste kist.
7: Je vertelde al een beetje, die eerste periode gaat een beetje als een waas voorbij. Mm-hmm. Maar er komt een dag dat echt dat besef doordringt van... ja, Thomas is er niet meer. Hoe ben je daarmee omgegaan?
8: Zoals jullie weten heb ik natuurlijk een zoontje met Thomas. Daar moet je sterk voor blijven. Daar leef je voor nu. Dat brengt mij de dag door... En er is nooit een dag voorbij gegaan in ons leven dat Thomas vergeten werd. Er is altijd een kaarsje aan voor Thomas. We zeggen altijd wel trusten tegen Thomas. Maar het verdriet van mij en mijn zoontje is hoog. Mijn zoontje heeft levenslang. Mijn zoontje was toen 10 maanden. Maar ooit komt mijn zoon het te weten wat er met zijn vader is gebeurd.
7: Zou je iets meer kunnen vertellen over Thomas? Wie was hij als partner, als vader?
8: Thomas was een hele lieve man. Een goede partner. Ik kon altijd met hem praten. Over alles. Hij gaf mij inspiratie. Ik kon lachen met Thomas. Ik kon huilen met Thomas. Zo'n partner zou ik nooit meer vinden. Thomas was echt mijn soulmate. Mijn maatje. Qua vader zijn was Thomas een hele lieve vader. Een zorgzame vader. Die alles over had voor zijn zoons. Voor alle twee. En altijd zei hij, Lizzie... mijn jongens, daar ben ik zo trots op. Thomas was echt een heel mooi mens.
7: Nu hebben jullie samen een zoontje, die is inmiddels 1,5.
8: Ja.
7: Zie je in hem iets van Thomas? En vind je dat juist mooi of juist ook wel confronterend?
8: Onze zoon is precies Thomas. En dat vind ik zo mooi. Als je foto's van Thomas vroeger had, zeg maar, op die leeftijd... lijkt hij precies op zijn vader. Ons kind is een godsgeschenk geworden.
7: Hoe gaat het nu met je en hoe zie jij de toekomst voor je?
8: Ja, de toekomst zie ik voor me gewoon heerlijk lekker met mijn zoontje. Genieten van hem. Ik zal altijd sterk voor hem blijven staan. Ik zal hem alles geven wat in mij zit. Ik hoop dat ik heel gelukkig mag worden. Dat ik dit af kan sluiten op een goede manier... En dan gaan we proberen het leven op te pakken hier in Zeeland weer.
5: Dat was Lizzie, de partner van Thomas, die vorig jaar werd doodgeschoten bij de Jumbo in Vlissingen. 27 mei dan hoort de 24-jarige Vlissinger die Thomas om het leven bracht, welke straf de rechtbank hem oplegt.

0: Anastasia, One Day in Your Life. Het is 11:15. We gaan kijken naar het weer. Dat doen we met Sjoe Gerna. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Wisselvallige dag tot nu toe gezien. Is dat iets wat doorgaat zitten ook vanmiddag?
1: Ja, nou, vanmiddag niet zo. Het is overwegend droog vanmiddag met nu al vrij veel bewolking. Het ziet inderdaad nog een beetje donker. Maar er zijn ook al een paar opklaringen. Maar gaandeweg de middag komt er iets meer ruimte voor wat bredere opklaringen, om het zo voorzichtig te zeggen. Zeker in het tweede stuk dus van de middag. Het is vooral ook een koude dag met een temperatuur van een graad of 11. En nog windkracht 3 tot 5 uit het westen tot noordwesten nu. En de wind gaat het draaien naar het zuidwesten. Nog windkracht 5 is er op de Kering en ook op de Brouwersdam en aan de kust van Schouwen. En de temperatuur, ja, de zon is beter doorbreekt. Die kan nog stijgen naar 12 graden direct aan zee tot lokaal 14 graden landinwaarts en in Zeeuws-Vlaanderen. En dan krijgen we vanavond weer meer bewolking. Kleine storing dan, met af en toe wat regen. En vannacht moet je denken aan minimumtemperaturen van 5 à 6 graden in Zeeuws-Vlaanderen en 8 à 9 graden direct aan zee. Gaandeweg de nacht is er weer meer kans op een buitenlucht. Wordt dan duidelijk onstabieler. De luchtdruk is ook behoorlijk aan het dalen nu. Is nog wel 1015, maar het wordt vanavond 1010. En vannacht uiteindelijk 1005. En daarmee zijn we dan op weg naar een behoorlijke gure dag morgen met vrij veel buien. Met de kans op een flinke regenbui. En onweer is morgen zeker ook mogelijk.
0: En dan na morgen, Sjoe, de komende dagen?
1: Ja, eerst even de neerslag, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Er mag wel wat bij, zeker in de kustgebieden. En morgen is er op de meeste plaatsen wel kans op 10 mm, om een idee te geven. Af en toe is er dus wel wat zon, bij een matig tot vrij krachtige aan de zee, soms krachtige wind uit west tot zuidwest. De maximumtemperaturen overigens morgen opnieuw rond een graad of 13. En uit dit wisselvallige patroon kom je maar moeilijk weg, zo gezegd. Meerdere lage drukgebieden ook donderdag nog boven Nederland en ook boven Noord-Europa. Hoge druk trekt zich ver terug op de oceaan en ook boven de Balkan. Daardoor is het ook donderdag nog behoorlijk onbestendig, zo gezegd. Met toch wel een flink aantal buien, denk ik. Met name 's ochtends en 's middags. Daar is ook kans op een hagel- en onweersbui bij. En ook dan kan er wellicht 5 tot 10 mm aan regen vallen. Vrijdag gaan we een beetje uit het dal komen. Er zijn allemaal een paar buien met een vrij koude noord. De westenwindentemperatuur is voorlopig behoorlijk laag. En pas in het weekend is het echt dan, ja, overwegend droog, met meer opklaringen, wat minder wind ook, maar iets hogere temperaturen dan de komende dagen.
0: Okay, gelukkig. Sjoe Gerna, dankjewel voor dit moment.

0: Max en Annie Grammer, The Thing I Love. Dit is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen... omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd... zegt toezichthouder ACM. Volgens de wet moet het bedrijf zeker 95% van de post... binnen 24 uur bezorgen. Het was dat jaar 90%. PostNL zei tegen verslaggever Ruben Eeg van de NOS... dat een bedrijf hiervoor te weinig personeel heeft.
1: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen... want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt op.
0: De ACM vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. In Brussel gaan opnieuw mensen de straat op vandaag. Het gaat weer om een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar. Er zullen nauwelijks bussen en trams in de hoofdstad rijden... en ook ligt het vliegverkeer grotendeels plat.
2: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden... om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof... in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling... van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn... dat we ook ons gelijk zullen halen.
0: Nou, het vliegverkeer, zei ik al, grotendeels ligt dat plat op Brussels Airport. Daar zou minder dan de helft van de geplande vluchten vertrekken. En op de luchthaven van Charleroi, daar zijn alle vluchten afgelast. De treinen die rijden dan wel weer normaal. En voetbalteams, die heb je, hè? Die wel eens een slechtere periode hebben. Kijk eens in Amsterdam. Maar bij Avanti 31-7 uit Schijndel, daar gaat het eigenlijk nooit goed. En zondag was misschien wel het dieptepunt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld. En ze verloren met 61-2. Het idee voor dit team, dat begon op een terras. Misschien zegt dat ook al wel genoeg.
3: We zullen een vriendenteam starten. En we waren van, dat is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
4: Voetbalervaring?
3: Ik niet.
5: Oh, eigenlijk niet, maar doe maar, weet je wel, hoe slecht je altijd kan. Dit is de derde keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
6: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
7: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
0: Ja, ze hadden een excuus voor die afstraffing van zondag, dat dan wel. De wedstrijd die begon al om 9:30 ochtends. Dat is niet te doen na een avondje stappen. 61-2, waar hoor je dat dan nog, hè? In Schijndel, dus blijkbaar. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Mirjam van Wouw zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je SOS, muziek van ABBA.

0: Nelson. En mannenhart, half 1 is het meer. We wouden zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En het gaat over windmolens in de Zeeuwse Kamer.
1: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het eerste nieuws van 12:30. Je krijgt dat van Mirjam van Baal. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De provincie maakt straks bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 1 januari 4 maanden door de westbuis. Dat gaat om en om via blokrijden. En omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. De man die vermist werd in Heikant is gevonden. Vanmorgen deed de politie een oproep om naar de 23-jarige man uit te kijken. Hij was te voet vertrokken in onbekende richting. Gewaarschuwd werd de man niet zelf te benaderen, maar hij is inmiddels terecht. De nieuwe bioscoop in Goes gaat open op 4 juni. De nieuwe naam is Bios Zeeland Halle. De bioscoop blijft wel gewoon op dezelfde plek, maar wordt vernieuwd. De Da Vinci bioscoop sloot begin maart. Met de vernieuwing wordt geprobeerd de terugloop van bezoekers tegen te gaan. De man die de 44-jarige Thomas doodschoot vorig jaar juni bij een supermarkt in Vlissingen hoorde gisteren 14 jaar cel tegen zich eisen. Lizzie, de partner van Thomas, mist hem elke dag. Een anderhalf jaar oude zoontje houdt haar overeind, vertelt ze.
7: Daar moet je sterk voor blijven. Daar leef je voor nu. Dat brengt mij de dag door. En er is nooit een dag voorbij gegaan in ons leven dat Thomas vergeten werd.
6: Het hele verhaal van Lizzie vind je bij ons in de app en op de site. Het weer. Vanmiddag is het voornamelijk droog. Wel vrij veel bewolking, ook enkele opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar zuidwest. Het is 10 à 11 graden. Vanavond is het opnieuw bewolkt en af en toe valt er dan wat regen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: Jorde, Nate Smith bij Omroep Zeeland. Fix what you didn't break. Het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse kamer. Het gaat over windmolens, want die kennen we allemaal. Het zijn grote, meestal witte, beetje grijze palen met bovenop een grote propeller met drie wieken. Dat gevaarte, dat wekt dan weer stroom op zee, op land of in een iets kleinere variant op een erf bij een boer. Maar volgens een bedrijf uit Zuid-Anderland kan dat allemaal veel beter en ook anders. Niet met een verticale propeller op een hoge paal, maar een horizontale propeller die je gewoon op de grond kunt zetten. Verlengsnoer eraan en inpluggen. Maarten van Oeveren van Vlek Turbines, goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Heb ik dat een beetje goed samengevat op die manier?
1: Ja, nou, misschien luisteren de kenners mee, hè, maar de windmolens zoals ze kunnen, dat zijn horizontale types. En wat wij dan ontwikkelen is een verticaal type.
0: Ja, maar gaat het jou en jouw team lukken om die innovatieve ideeën de boer op te gaan en de wereld te veroveren? Nou, we praten daarover in deze Zeeuwse Kamer. Straks terug naar jou, Maarten. Eerst naar mijn andere gast hier aan tafel, Antoine de Bunde. Welkom, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Directeur van een glaszettersbedrijf en een schildersbedrijf. Jullie hebben een prototype op het dak gehad van zo'n windmolen. Van Maarten.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, ik was bij een bijeenkomst waar Maarten het verhaal van Maarten voor het eerst hoorde. En dat was gelijk, vond ik gelijk interessant. En we zijn in gesprek geraakt en gezegd van ja, we willen graag meewerken aan een pilot om de doorontwikkeling van jullie op gang te helpen. Ja. En zelf vind ik het vanuit mijn persoonlijke interesse ook gewoon super leuk om dat te volgen.
0: Want waar komt die interesse bij jezelf dan vandaan?
2: Ja, een stukje verduurzaming, een stukje duurzaamheid, vergroening. En ik hou van innovatieve nieuwe dingen.
0: Hoe kom je dan op zo'n avond terecht?
2: Ja, dat was inderdaad over een
3: Zeeuws
2: Klimaatfonds. Ja, was het jaar. Dat steunen wij al jaren, al heel veel jaren. Elk jaar storten we daar een bepaald bedrag naartoe om een klein beetje CO2 wat we uitstoten toch te vereffenen, zeg maar. Mm-hmm. En inderdaad, daar had jij een presentatie en dat sprak me zeker aan.
0: Ja, maar goed, dan de stap van bij je bedrijf op het dak zetten. Maarten, wat voor apparaat is daar op het dak gegaan bij Antoine?
1: Bij Antoine is onze eerste dakmodel vlagmolen op het dak gegaan. En daar hadden we ook voor het eerst onze eigen nieuwe generator in. Dus er wordt heel veel gekeken naar de windmolen en de aerodynamica daaromheen. Maar uiteindelijk moet het ook omgezet worden naar elektrische energie. Ja. En de generator die we nodig hadden, die bestond nog niet. En bij Antoine hebben we daar voor het eerst ook onze eigen generator geïnstalleerd op onze innovatieve voet. En daar hebben we de eerste draaiuren gemaakt.
0: Ja, dus de test zat hem er vooral in, inderdaad, om die energie dan om te zetten met die generator, zeg je. En ook met die draaivoet daar.
1: Ja, zeg maar, als je het woordenboek erop naslaat, dan is de definitie van turbine is iets vanuit stroming omzetten in draaiing. Vanuit stroming draaiing creëren. Dat is de definitie van turbine. Maar wij willen elektrische energie. Draaiing, daar doen we nog niks mee. Nee. Daarin hadden we al eerder die voet. We hebben een hele karakteristieke zespoot. Die hebben we ook echt nodig om die hoge krachten om die op te vangen. Dat hadden we al ontwikkeld. Dat was goed. En dan kwam dan voor het eerst kwam er onze eigen generator ook bij. En die generator die zet dan zeg maar de draaiing om naar elektrische energie.
0: En hoe gingen die testen?
1: Met vallen en opstaan.
0: Ja?
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Het was denk ik juli 2024. Dat we toen op het dak zetten. Het was echt warm. En we hadden die generator geïnstalleerd. En thuis draaide die redelijk. Maar op het dak, hè, dan is die toch 4 meter doorsneden. Kun je voor het eerst eens ronddraaien. Nou, ik denk dat we eraan gehangen hebben. om hem überhaupt gewoon rond te kunnen draaien. Dat liep ontzettend zwaar en met heel veel wrijving, dus dat, ja, er zat toen elektromagnetisch zat er een probleem in. En ik denk dat die, we konden hem wel aandrijven, want een generator kun je energie laten opwekken, maar je kan er ook energie uithalen. Dus we konden hem wel laten ronddraaien, maar dat kostte enorm veel energie. En dus in plaats van dat we energie opwekten voor Antoine, verbruikten we juist de energie. En dat hebben we even laten draaien en toen hebben we het eraf gehaald. En meegenomen naar de werkplaats bij mijn collega thuis. Alles vanuit de garage. En daar hebben we zogenaamde air gap hebben we breder moeten maken. Zodat die magneten wat verder uit elkaar kwamen. En toen ging het heel soepel. Wel, ja. Toen ging het heel soepel. Maar dat was niet de oplossing voor het probleem. Want dat spleetje dat komt op 10 millimeters nauwkeurig. Dus,
0: ben je dan gestrest als zoiets gebeurt? En je hangt daar aan zo'n de turbine op een dak. Omdat je denkt dit moet slagen?
1: Nou, je bent techneut en je maakt die stappen, die plan je als het ware. En ik ben ook gewoon heel realistisch. Als je voor het eerst je eigen elektrisch ontwerp van zo'n generator op het dak staat, dan ben je niet zo naïef dat je zeker weet dat het in één keer goed gaat. Dus, nee. Dus het is vooral nieuwsgierig van, hey, waar gaan we tegenaan lopen?
0: Ja, hoe was dat voor jullie, Antoine, zo'n experiment dan op het dak?
2: Ja, dit is eigenlijk het leuke van een experiment. Hè. Je weet niet precies wat eruit gaat komen. Je kan eraan meewerken om te zorgen dat het steeds verbetert. En zeker in het begin, het eerste deelte. Toen we op het dak stonden, hadden wij ook wel zoiets van, ja, en als die er nu eens afwaait, wat hebben we dan? En als er wat gebeurt, en waar staan de auto's? Moeten we de verzekering niet eens bellen? Dat zijn allemaal dingen waar je bij pas na gaat denken op het moment dat je natuurlijk dat ding gaat plaatsen.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is er helemaal niks gebeurd, het is allemaal goed gegaan.
0: Maar had jij niet toen ze daar aan moesten hangen en dat die weer terug moest naar die werkplaats, dat je dacht, wat hebben we ons op de hals gehaald? Nee, wat gaan we doen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, want juist een pilot is er om te lukken of te mislukken. En als je dat van tevoren gewoon ook gewoon je eigen besef houdt, dan is het ook gewoon een reëel beeld. Maar het vertrouwen in hun, en zeker in de techniek, en ook in hoe zij met al hun beleving dan nog steeds nalopen of nadoen, ja, dat geeft ook onze energie om er gewoon aan mee te werken. Zeg.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk die energie.
2: Precies.
0: Merkte je er verder iets van dat hij op het dak stond?
2: Nee, alleen dat er heel veel aandacht was. Van alle, wat staat er bij jullie op je dak? Want we zitten best wel op een A-locatie. Wat staat er op je dak? Hoe zit dat? Mogen we eens komen kijken? Ik wil ook zo'n ding. Dat soort dingen, ja. Echt heel leuk.
0: En was dat jammer?
1: We hebben hem bij Zoutelanden hebben hem op een strandpost gehad met zoveel dakbedekking ertussen. En er stond hij, want toen waren een aantal van die problemen waren opgelost. En er stond hij echt serieus te draaien op dat dak. En als je in het loodje waar de jetski van de reddingsbrigade van de strandwacht stond, in het loodje hoorde je niet dat die molen op het dak aan het ronddraaien was. Dat is echt uniek.
0: Ja, ja.
2: Je hoort er echt helemaal niks van.
0: Was het jammer weer dat hij na een half jaar wegging?
2: Ja, natuurlijk. Want je wil in principe de vragen krijgen dan ook, joh, ik heb gezien dat hij eraf is. Wat is er mee aan de hand? Maar je kan het uitleggen. Het is nog steeds een pilot en het is nog steeds gewoon verbeteren en kijken hoe het tot een optimalisatie kan komen van hetgeen wat je eigenlijk wil.
0: Maar goed, tot zover dat prototype. De Maarten, jullie willen veel groter. Dat uiteindelijke eindproduct, hoe moet dat eruit gaan zien?
1: Het eindproduct. Nou, het beeld dat ik erbij heb, en we sparren daar wel eens onderling met de collega's. Maar het beeld wat ik erbij heb, is dat echt de vervanging van die hele grote windmolens is die we nu kennen. Dus het is absoluut niet de bedoeling dat het een molen op een dak is. Maar we hebben hem ontwikkeld en het ontwerp zo gemaakt dat het heel makkelijk op te schalen is. Ik zeg altijd, een zeilboot, je kan in het klein zeilen, maar die kan ook met een waanzinnig grote driemaster en heel veel zeilen, kun je ook zeilen. En zo schaalbaar, zo zie ik de molen, waar het in allerlei configuraties heeft. En niet alleen wind, maar ook onder water. Dus we hebben al een testje gedaan in de Oosterschelde. En daar lieten we hem op de stroming, lieten we hem ronddraaien. En dat was ook een bijzonder dat lukte.
0: Ja, ja, laten we even boven water blijven. Want die traditionele windmolen zoals we die kennen, waarom is dan die van jullie zoveel beter, zoveel handiger?
1: Nou, dus uit die stroming draaiing halen. De windturbinetechniek is echt wel heel erg zwaar. Leunt die op lucht- en ruimtevaarttechniek. Op de manier waarop vliegtuigen vliegen. He, lift en drag dat zit helemaal ingebakken in die lucht, in die windturbinetechniek. Typisch voor een vliegtuig is dat er een dikke vette jetmotor aan zit die voorwaarts snelheid creëert en dan krijg je lift en dan stijgt die op. Als we dat vergelijken met een zeilboot, dan heeft een zeilboot geen jetmotor nodig om voorwaarts te kunnen gaan en te zeilen. En we zien dat zeg maar in de aerodynamica dat er enorme verschillen ontstaan als je lucht- en ruimtevaarttechniek gaat vergelijken met zeiltechniek. En wij hebben dus in alle aspecten van het aerodynamisch gedeelte kunnen we heel goed uitleggen hoe dat zich vergelijkt met zeilen. Vandaag bouwen we hem ook op met zeilboten van een zeilmaker erop en windsurfmasten en windsurfgrieken. Als we de conculega's van ons kijken, dan zitten daar van die hele korte vliegtuigvleugeltjes aan. Lang verhaal, maar waar onze molen is beter, omdat we leunen op zeiltechniek en niet op vliegtuigtechniek.
0: Maar waarom gebruiken we dan met z'n allen die vliegtuigtechniek dan nog, als die het veel beter is?
1: Ja, goede vraag. Dat is historie. Ik denk de windmolen, de Nederlandse Hollandse windmolen, daar was de Nederlandse innovatie om daar het kruiwerk, zodat die kon ronddraaien. Daar waren we als Nederlanders een van de eerste ter wereld mee. Vervolgens hebben we daar ook nog een krukas ontwikkeld, zodat we zaagmolens konden maken. En daar hebben we de Gouden Eeuw mee gescoord. Waarom zou je eraan gaan morrelen? Het werkt. Totdat we elektrische energie wilden hebben. En toen werd het een stuk uitdagender. En als je de historie van het horizontale as turbine techniek kijkt, dan op het moment dat er elektrische energie opgewekt moest worden, ik denk dat ongeveer 1940, 1950 was, hadden we een Nederlands bedrijf, ben even de naam kwijt, maar een Nederlands bedrijf die ontwikkelde zich daarin. Mm. Er is er op een gegeven moment interesse vanuit de Amerikanen gekomen. Grote orders, overgevlogen eigenlijk met de bedoeling om naar een Nederlands bedrijf te gaan. En die zijn uiteindelijk weggekaapt door de Denen. En daar is Vestas uit ontstaan.
3: Ja, precies. Ja. We hebben het daar over de windmolen van de toekomst. Hij is een stukje kleiner en belangrijk, dus horizontaal in plaats van verticaal. Bedrijf uit Sint-Annerland is met dat idee bezig. Ik praat erover met Antoine de Punde en ook met Maarten van Oeveren. Voor dat plan, Maarten, dit is geld nodig, hè? Want ik begrijp dat al die proeven, die hebben al veel geld gekost. En dat potje dat blijft niet eeuwig gevuld, neem ik aan.
1: Nee, precies. Kijk, ontwikkeling moet betaald worden. De kosten gaan daarvoor de baten. Het probleem is alleen, als je er nog geen baten hebt, hoe ga je je kosten dan dekken? Dus we zijn blij met de subsidies die we vanuit Zeeland Stroomversnelling hebben ontvangen. Maar ook kredieten vanuit Inigo, van Impuls Zeeland. Daar hebben we innovatiekrediet ontvangen. En de Rabobank hebben we Rabobank innovatielening ontvangen. En met de pilotverkopen aan Antoine en nog 16 andere pilotklanten. Hebben we iedere keer geld verzameld om die stappen te kunnen maken.
3: Ja, maar er is nog wel wat nodig, neem ik aan.
1: Wat zei je?
3: Er is nog wel wat nodig, neem ik aan.
1: Ja, nou, wat ik zeg, kijk, we hebben nu de techniek onder de knie. Mm-hmm. En we zouden kunnen verkopen, bewijs van, omdat we weten hoe we het moeten maken. Maar bij verkoop hoort ook een levertijd. Hè? En dus we moeten naar een productielijn toe. En eigenlijk wil je zo'n productielijn ook efficiënt met goede kwaliteitsprocessen wil je dat opbouwen. Ja, dan kom je toch wel een hele serieuze investering. Alleen al voor productie en leverbetrouwbaarheid.
3: Maar waar moeten we aan denken?
1: Aan wat er nu aan investering nog nodig is. Ja? Eerder aan 5 miljoen dan aan 1 miljoen.
3: Oké, 5 miljoen.
1: Maar kijk, dat kun je allemaal weer opdelen in hele kleine stapjes. We hebben nu een planning voor de rest van het jaar. Daar hebben we een 500.000 euro nodig om te kunnen certificeren en grotere modellen te maken. Na dit jaar, de grote hamvraag is wanneer moet die 5 miljoen, moet die volledig betaald worden vanuit subsidies, vanuit kredieten en geld sprokkelen. Ik denk dat je slim moet kijken in je financieringsmix. Hoe je vanuit kleinere modellen die al wel significant bijdragen, hoe je vanuit kleinere modellen dus die inkomsten kan genereren. En dan vanuit je eigen winst, zeg maar, dat weer terug kan investeren in productieontwikkeling.
3: Maar er zijn ook bedrijven in Amerika die in jullie willen investeren, maar dat heb je liever niet.
1: Nou, niet alleen Amerika. Ik heb e-mails uit Dubai, uit Kuwait en uit Bahrein die ik nog moet beantwoorden. Maar de vraag is of dat het beste voor het bedrijf is. Ik heb altijd gezegd, financiën zijn maar het bloed van een bedrijf. Of de zuurstof van een bedrijf. Moet je gelijk naar een bloedtransfusie door geld zo ver weg te halen. Ik denk, als er een financier bij komt, dan gaat het, ja, dan wordt het serieus. Dan moet je daar ook aan zijn rendement denken. En dat overlegt toch een stuk makkelijker met een Nederlander die meegaat in je visie en je filosofie, dan met iemand van een compleet andere cultuur.
3: Toch even de negatieve kant benoemen, want tot nu toe zijn we erg positief. Wat nou als dat geld niet komt?
1: Ja, dan gaan we in de slaapstand. En dan
2: zoeken.
1: Ja, als het niet komt, dan als het niet komt, dan ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
3: Ja. Dat er niet erg verdrietig zijn, want jullie stoppen er nogal wat tijd en wat geld in.
1: Ja, nou, verdrietig.
2: Ja, uiteindelijk wil je gewoon dat ze op dak komen. Want zo is het. Of op het land of iets dergelijks.
1: Nee? Ja, kijk, je raakt dan op een of andere manier een beetje vertrouwen in de commitment naar een duurzame toekomst raak je kwijt.
3: Ja. Ja. Ja,
1: want je laat op alle fronten laat je zien wat je kan. Je laat progressie zien. Als er dan geen opvolging komt, dan vraag je af van ja, sta ik hier in mijn eentje die toekomst te verdedigen. Ja, gelukkig is dat niet zo.
3: Want Antoine zit naast je. Dat prototype, dat hebben jullie niet meer op het dak, Antoine. Maar toch ben je nog geïnteresseerd hoe het met het bedrijf van Maarten gaat. Hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. Maar niet alleen in het bedrijf van Maarten, maar ook gewoon echt in het product wat er uiteindelijk, hoop ik, toch gewoon uitkomt. Want het is gewoon een mooie bijdrage aan iets waar we met z'n allen wat aan kunnen hebben.
3: Ja. En als dat product er dan uiteindelijk is, wil je hem ook hebben?
2: Jazeker. Ja?
3: Waarom?
2: Ja, puur omdat we nu de interesse natuurlijk vanuit het idee, maar zeker ook gewoon omdat hij gaat doen wat er straks uiteindelijk ook gewoon bij bedacht is. Hè? Dus hij gaat gewoon wel leveren. Je hoort hem niet, je ziet hem bijna niet. In ieder geval voor ons op het dak zou die fantastisch zijn. Hè? We hebben erover gehad om eventueel twee te plaatsen. En die twee die kunnen genoeg opleveren als een heel stuk zonnepanelen die we nu er liggen hebben, maar nog een aantal bij hebben.
3: Toch zeggen veel ondernemers ook, de duurzaamheid, dan herhalen ze alleen de eerste vier letters. Dat is ook duur.
2: Sorry? Ja, duur.
3: Ja.
2: Ja, weet je, dat is ook een beetje de filosofie die je er zelf bij hebt. We hebben op het dak, we hebben gisteren hebben we de gaslijningen afgekapt bij ons bedrijf. We zijn volledig elektrisch nu. De panelen die helpen ons daarbij. Onze installaties zijn allemaal volledig elektrisch. En als ik eerlijk ben, ik heb het thuis nu ook. Ik ben ook al redelijk duurzaam. Ook in mijn portemonnee geworden, moet ik eerlijk zeggen.
3: Toch wel, ja.
2: Zeker.
1: Misschien moeten we dat nuanceren, hè? Dat duur van duurzaam.
2: Ja.
1: Want het is inderdaad veel makkelijker en een beetje verslavingsachtig denken door iedere keer maar tientjes aan de benzinepomp te geven. Hè. Dat zien we niet, die tientjes aan de benzinepomp en aan de gasrekening. Het nadeel, het typische van duurzame investering is dat je eigenlijk voor een periode van 30 jaar, en dat kan ook nog langer, dat je al die tientjes en die kleine bedragen, dat je die allemaal in één keer afkoopt met je eigen middelen.
3: Ja.
1: Dat je je eigen systeem op het dak krijgt, waardoor je in de toekomst langer door kan dan wanneer je iedere keer tientjes blijft aftikken bij de pomp.
3: Ja. Tot slot, Maarten, jullie zitten met je bedrijf nu in wat ze noemen de Valley of Death. Het product, dat is er nog niet. Het geld, dat is nog nodig.
1: Ja, in de tweede Valley of Death zitten we. Dus de eerste Valley of Death is je technische ontwikkeling.
3: Mm-hmm.
1: Zorgen dat je weet wat je moet maken. En daarin krijg je subsidies en innovatieleningen enzovoort. En daar kun je door die vallei heen. En als je dat eenmaal weet, dan kom je eigenlijk in een tweede en een nog diepere. En dat is je productielijn.
2: Ja.
3: En kom je uit die vallei?
1: Ja, daar heb ik wel hulp nodig.
3: Ja. Wanneer moeten ze er staan als het aan jou ligt, die windmolens in Zeeland?
1: Ja, Ik snap je vraag.
2: Je bent er nu alleen aan bouwen. Nu, op dit
1: ja, moment. We zijn er later vandaag is, zeg maar. Hè, dus we zijn dat traject vorig jaar begonnen bij. Nou, in 2024 zijn we begonnen bij Antoine. We hebben na Antoine is die naar Tolen gegaan. Daar hebben we andere stukken gehad. Daar hebben we al een eerste factor opgeschaald. Daar hebben we ook weer verbeteringen uitgehaald. Is er in Bruinisse bij de Zeeuwse Mossel nog een geïnstalleerd. Ook van geleerd in Zoutelanden op het dak gezet. Daar is die bij een zomerstorm zijn er ook inderdaad vleugels waar Antoine zich zorgen maakt. Die zijn daar de duinen in gewaaid.
3: Ja.
1: Zijn we natuurlijk weer opgedoken. Die hebben we in Schravenpolder bij Traas ongediertebestrijding hebben die gezet. Daar hebben we weer andere problemen gehad. Allemaal opgelost en uiteindelijk hebben we hem groter gemaakt en krachtiger. In Vlissingen bij de Kaap gepresenteerd in november vorig jaar. En toen dachten we, oké, dit is wel een serieus type. Hier zit echt power in. Eigenlijk zagen we dat er al veel meer power in zat dan dat we met onze generator, hè, die we eerst bij Antoine getest hadden, dat we daarmee konden compenseren. Dus die hebben we ver landinwaarts bij een klant van ons in Wijchen. Hebben we die op een testveld gezet.
3: Yeah.
1: Nou, toen kwam één eerste kerstdag hadden we storm. En toen hebben we echt hele, hele grote stukken gehad. Hè. Er zijn weer dingen stuk gegaan. Masten gebroken. En dat hebben we afgelopen maanden hebben we dat ook allemaal opgelost. En nu zijn we zeg maar, met dat model waarvan we zeggen, oké, laten we dat verder land inwaarts zetten. Mm-hmm. Hebben we nu teruggehaald naar Tholen en vandaag bouwen we dat in Tholen op.
3: En idealiter dan over een paar jaar staat heel Zeeland ermee vol met jullie windmolens.
2: Zou leuk wezen.
3: Toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
3: Mag jullie danken voor de komst hier. Maarten van Oeveren van Flekturbines uit Sint-Annaland. En Antoine de Punder van het glaszettersbedrijf en schildersbedrijf. Dank ook voor de komst. Veel succes met
1: dank
3: alles.
1: Dank je wel.
3: En zometeen dan hoor je de muziekmiddag na 1 uur. En vanmiddag nog veel meer nieuws van vandaag. En natuurlijk een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Dat en meer hoor je vanmiddag om 4 uur in Zeeland. Kom thuis. Hele fijne dinsdagmiddag.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online
7: kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en

0: Een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
2: Kozijnen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in één klik geregeld.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias

Solo para ti, en dat betekent alleen voor jou. Vertaald uit het Spaans uiteraard. Dit waren Alvaro Soler en Topic bij Omroep Zeeland. Het is dinsdagmiddag 12 mei, de muziekmiddag. Tot 4 uur, heel veel hits van toen en nu. Straks Eric Clapton, Chef Special, in zijn Miles.

0: paar weken geleden was hij nog live te bewonderen in de Ziggo Dome. Inmiddels 81 jaar oud. En een van de dagbladen schreef dat het optreden van een ongeëvenaarde klasse was met heel veel gitaarsolo's. Eric Clapton met een liedje van Bob Marley. En dit was I Shot the Sheriff.
1: I told myself, life is short.

Het veiling Raid heden ze. The Proclaimers. Ze komen uit Schotland. En ze hadden twee grote hits. En dit was de eentje van I'm Gonna Be 500 Miles. Zo'n heerlijk liedje. Als je in de auto zit of je bent op dit moment aan het werk, bijvoorbeeld op de steiger, dan kun je dat lekker meezingen natuurlijk. Hè? Verderop in deze uitzending hoor je bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag deze plaat. Maar ja, welke is dit? Blijf luisteren voor het antwoord. Zometeen gaan we je ook even bijpraten over...

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De provincie maakt over een half uur bekend wie er met voorrang door de Westerschelde-tunnel mag als de oostbuis dicht is voor de scheurreparatie. Al het verkeer moet vanaf 11 januari 4 maanden door de westbuis. Dat gaat om en om via blokrijden. Omdat er dan veel minder auto's door de tunnel kunnen, komt er een reserveringssysteem. Schouwen-Duiveland is dit jaar de plek voor het Zeeland Nazomerfestival. Op 3 plaatsen zijn voorstellingen en exposities. Het strand op de kop van Schouwen, het Watersnoodmuseum en het schip De Vrijbuiter. Het thema is de zee die geeft en neemt. Het Zeeland Nazomerfestival begint op 28 augustus. Een fietser in Zierikzee is vanmorgen gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een fatbike. De persoon op de fatbike is doorgereden, meldt AS Media. Het ongeluk gebeurde op de Haringvlietstraat, op een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers tussen het winkelgebied en een school. Het was druk, dus veel mensen hebben het ongeluk gezien. De nieuwe bioscoop in Goes gaat open op 4 juni. De nieuwe naam is Bios Zeeland Halle. De bioscoop blijft wel gewoon op dezelfde plek als de oude, de Da Vinci Bioscoop, maar wordt vernieuwd. Daarmee wordt geprobeerd de terugloop van bezoekers tegen te gaan. De oude bioscoop is sinds begin maart dicht. Het weer in de provincie. Vanmiddag is het voornamelijk droog. Veel bewolking, maar ook wel enkele opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar zuidwest. Het is op dit moment 11 à 12 graden. Vanavond valt er weer af en toe wat regen. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel staat 3 kilometer file. Dat geeft je 6 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Pink DeVille, de band van Willie DeVille. Helaas overleden. Spanish Stroll was dat. Een heerlijke zomerse warme plaat bij Omroep Zeeland. Zometeen hoor je dit liedje. En ik ga helemaal niet verklappen wat de titel is. En de uitvoerende, daarvoor moet je blijven luisteren naar de muziekmiddag.

band met internationale allure. Dat is Somjeu en Morning in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Nou, de afgelopen, 25 minuten vroeg ik aan jou, herken jij deze hit? En het is een duet van Bryan Adams en Tina Turner, It's Only Love.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuw.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken? Zo.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
13: E-foilen, lessen en cursussen.

0: John Mayer een tijdje geleden nog in Nederland voor een optreden. Dit was Last Train Home. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Ook jarig Gers Pardoel. Hij wordt 45.
1: Ik neem je mee.
0: Daar is hij onbekend om, dit liedje. En ook jarig, in het vorige uur gedraaid, Steve Winwood. Hij is 78 geworden. En op deze datum werd Burt Bacharach geboren. In 2023 helaas overleden. Legendarische songwriter. We kennen hem onder andere van deze hit.
1: Rainbow.

We gingen terug in de tijd, naar de jaren 80. Het succes van Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes. En nou, dit werd zo'n groot succes dat ze dit liedje ook moesten gaan promoten. En Bill Medley zou dat ook doen, alleen hij leed aan vliegangst, waardoor hij dus nooit naar Europa is gekomen. Zo rond deze tijd, dan vertel ik altijd wat er zo gebeurde op deze datum in de popmuziekwereld. De Monkees kwamen voor de laatste keer bij elkaar op deze datum in 2011, 15 jaar geleden. En Johnny Cash en Willie Nelson, zij traden samen op voor VH1 Storytellers in 1997. Twee grootheden bij elkaar. De Rolling Stones, ze komen met een nieuw album, daar verheug ik me enorm op. Maar op deze datum in 1972 brachten ze Exile on Main Street uit. En dat is dus alweer 54 jaar geleden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het nieuwe materiaal dat ze gaan uitbrengen, dat dat weer helemaal terug is naar die tijd, naar die rauwe bluesy sound.

vorige week zaterdag was hij jarig. En dit was lange tijd zijn allerlaatste hit van het gelijknamige album The River of Dreams. We gaan je straks bijpraten over wat er speelt in Zeeland in de muziekmiddag zo rond 2:30 in het Zeeuwse Bulletin. Maar is nog Pink en All Out of Fight.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Er komen toegangsbewijzen voor de tunnel in de 4 maanden dat hij dicht is, volgend jaar vanaf januari. De scheur in de oostbuis moet gerepareerd worden, dus al het verkeer moet door de westbuis om en om. Daardoor moet het aantal voertuigen flink teruggebracht worden. Verkeer met hoge noodzaak krijgt voorrang op verkeer met een toegangsbewijs. Er zijn 7 categorieën die voorrang krijgen, variërend van hulpdiensten tot collectief vervoer. Daar valt bijvoorbeeld werkverkeer onder met 8 mensen of meer per voertuig. Schouwduiveland is dit jaar de plek voor het Zeeland Nazomerfestival. Op 3 locaties zijn voorstellingen en exposities. Het strand op de kop van Schouwen, het Watersnoodmuseum en het schip De Vrijbuiter. Het thema is de zee die geeft en neemt. Het Zeeland Nazomerfestival begint op 28 augustus. Een fietser in Zierikzee is vanmorgen gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een fatbike. De persoon op de fatbike is doorgereden, meldt AS Media. Het ongeluk gebeurde op de Haringvlietstraat, op een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, tussen het winkelgebied en een school. Het was druk, dus veel mensen hebben het ongeluk gezien. 14 musea in Zeeland krijgen in totaal 341.000 euro subsidie van de provincie. Het zijn over het algemeen de wat kleinere musea. Met het geld kunnen ze onder meer projecten starten om meer bezoekers te trekken en het vrijwilligerswerk in de musea aantrekkelijker te maken. Het weer in de provincie vanmiddag is het voornamelijk droog. Veel bewolking, maar ook wel enkele opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar zuidwest. Het is op dit moment 11 à 12 graden. Vanavond valt er weer af en toe wat regen. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

0: uit 1982. Fleetwood Mac en Gypsy. Prachtig gezongen door Stevie Nicks. Ik zag laatst nog een filmpje van haar. Ja, zij is gewoon nog steeds lekker bezig.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Met optredens. Ja, ik zou het leuk vinden als Joe Buck in de Zeeuwse Top 40 terechtkomt. Hij komt uit Oostburg. En dit is zijn meest bekende liedje, The Way You Take Time. En dat weten we pas komende donderdag. Want dan is de Zeeuwse Top

De meeste teksten van Alex Warren zijn heel persoonlijk en soms ook een beetje down. Maar dit vind ik dan toch wel een hele leuke opgewekte plaat van hem. Die heet Fever Dream bij Omroep Zeeland. Dit is Cock Robin, terug naar de jaren 80 met Thought You Were On My Side. Hun doorbraakhit.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Klopt.
1: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van.

0: Hij in Amsterdam zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

ik voel het helemaal door mijn lijf als ik dit weer hoor. Ik ga hem een keer binnenkort helemaal draaien, hoor. Hey, straks een liedje van Cher waarmee zij toch een groot succes had in de jaren 90. En het was een cover. En dat oorspronkelijke liedje ken je. Maar die cover van Cher die is ook wel heel erg bekend. Daddy Swims, binnenkort op Pinkpop live te bewonderen. Hij zingt Mr. Know-It-All.

redelijke hit voor Cher in 1995, Walking in Memphis. Een liedje dat van Mark Cohn is. En dat liedje hoor je ook met enige regelmaat bij Omroep Zeeland. Zou Raccoon in de Zeeuwse top 40 staan? Het zou zomaar kunnen. Ben benieuwd. Komende donderdag, hè, dan is het bekend. En dan is natuurlijk de vraag met welk liedje. Zou zomaar dit liedje kunnen zijn. Bring Me My Horse. Don't raise your voice.

The Love Affair. Ja, deze band speelt helemaal niet op dit liedje. Ze hebben sessiemuzikanten hebben ze ingehuurd. De enige van The Love Affair die wel wat mocht doen, dat is natuurlijk de zanger. En die heet Steve Ellis. Everlasting Love, een plaat die door tal van artiesten in de loop van de jaren is gecoverd. Bijvoorbeeld Jamie Cullum. Maar ook U2 heeft er een hele mooie uit.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Er komen toegangsbewijzen voor de Westerschelde-tunnel in de 4 maanden dat die dicht is, vanaf volgend jaar januari. De scheur in de oostbuis moet gerepareerd worden, dus al het verkeer moet door de westbuis, om en om. Dat betekent dat er fors minder verkeer door de tunnel kan. Verkeer met hoge noodzaak krijgt voorrang op verkeer met een toegangsbewijs. Er zijn 7 categorieën die voorrang krijgen, variërend van hulpdiensten tot collectief vervoer. Daar valt bijvoorbeeld werkverkeer onder, met 8 mensen of meer per voertuig. Werkgeversorganisaties in Zeeland laten weten achter dit plan te staan. Ze benadrukken wel dat de tijd dringt en dat er nog best wat zaken verder uitgewerkt moeten worden. Vooral georganiseerd collectief vervoer gecombineerd met PNR-plekken aan beide kanten van de tunnel zijn belangrijk volgens hen. En de hele operatie moet zeker niet langer dan die 4 maanden gaan duren. De gemeente Middelburg gaat het gebruik van de scanauto voor het uitschrijven van parkeerboetes niet aanpassen. Uit landelijk onderzoek bleek dat er veel onterechte boetes worden uitgeschreven door scanauto's. Naar aanleiding daarvan zijn raadsvragen gesteld. Volgens de gemeente gebeurt dat ook in Middelburg in 1 op de 10 gevallen. Maar dat komt niet door het gebruik van de scanauto, maar doordat bezoekers een fout maken bij het invoeren van hun kenteken bijvoorbeeld. 14 musea in Zeeland krijgen in totaal 341.000 euro subsidie van de provincie. Het zijn over het algemeen de wat kleinere musea. Met het geld kunnen ze onder meer projecten starten om meer bezoekers te trekken en het vrijwilligerswerk in de musea aantrekkelijker te maken. Het weer, het is over het algemeen droog, veel bewolking, ook wel enkele opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar zuidwest. Het is 12 à 13 graden op dit moment. Vanavond is er weer kans op wat regen. Morgen veel regen, af en toe flinke buien en ook kans op onweer. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Evercross, laatst nog in Nederland voor een optreden. All Right was een van de paar hits die hij heeft gehad.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, en ik ga een liedje draaien van RJ, singer-songwriter uit Hulst. Vorig jaar verscheen zijn mini-EP Frame One. En daar heeft hij een nieuwe versie van gemaakt. Met deze bonustrack, Better Off Alone, heet het.

0: Sabrina Carpenter, ze was gisteren jarig. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En straks, na vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Wat zit er in die uitzending?
1: Het gaat over campers, want dat is vrijheid. Flexibiliteit, comfort, maar ook steeds hogere kosten door de wegenbelasting. En die dwarsboomt eigenlijk die camperverkoop. Hoe het verhaal precies in elkaar zit, hoor je zo meteen na 4 uur in Zeeland komt thuis. En zegt u het maar, staat in het teken van de Westerschelde-tunnel, want het reserveringssysteem, daar is vandaag meer over bekend geworden. Vooraf moet je reserveren, maar niet iedereen komt daarvoor in aanmerking, is vandaag bekendgemaakt. De stelling waar je nu al op kunt reageren: het reserveringssysteem, dat is de beste oplossing tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Reageer alvast via ons WhatsApp-kanaal op die stelling. En zometeen om 5:30 praten we erover verder.
0: Hou de radio aan. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. De leden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk.

0: maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
12: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
17: Zeeland. Nou, hij is groot, misschien wat prijzig, maar zorgt voor heel veel plezier tijdens vakanties. Toch gooit de hoge wegenbelasting roet in het eten voor campervakanties. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag, het Zeeland Nazomerfestival. Dat strijkt deze zomer neer op Schouwen Duivenland. Hoe is het in Amerika? We nemen een kijkje over de grens. Daar tellen ze af naar het WK, maar leeft het al een beetje? Onze ziel in het buitenland, Ineke, horen we zo. En het reserveringssysteem is de beste oplossing tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Bent eens of oneens met die stelling? Zegt u het maar, praten we daarover verder. Iets na 5:30 vanmiddag. Bijna 5 minuten over 4. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. En muziek van Aretha Franklin en George Michael.

0: George Michael en Aretha Franklin aan You, You Were Waiting. Het is ultieme vrijheid, flexibiliteit, het is comfort. Het bezit van een camper, dat laat het hart van menig vakantieganger sneller kloppen. Maar het is een stuk duurder geworden, merken ze ook bij de camperverkopers. Verslaggever Misha Tromp die ging in gesprek met Bram Wijnen van Zeeland Camper.
1: Wat is nou zo mooi aan campers?
2: Nou ja, je bent natuurlijk vrij om te gaan en staan waar je wil. Als het regent en je kijkt op de buienradar en je stapt erin en je bent naar een ander plekje, bij een huisje of een hotel, ja, ben je toch gebonden aan je locatie. En ook de kosten per week voor een huisje, ja, die zijn behoorlijk omhoog gegaan natuurlijk, van een hotel. En bij een camper ligt dat aanzienlijk lager. Je investeringen zitten aan de voorkant, dus je schaft die camper aan en daarna vier je relatief goedkoop vakantie.
3: We hebben het nu dus over de kosten. Die kosten voor de camper, die gaan een stuk omhoog. Wat is er precies aan de hand?
2: Nou, dat klopt. De campers hadden van origine een kwart tarief. En dat is per 1 januari verdubbeld naar een half tarief. Komt eigenlijk grosso modo neer op €100 per maand extra. De diesel is natuurlijk omhoog gegaan. Dat komt eigenlijk per 1000 kilometer neer op €60 extra.
3: Merkt u ook bijvoorbeeld dat mensen hun camper verkopen omdat ze denken van ja, dit wordt me nou echt te duur?
2: Ik heb gemerkt, wij zijn hier begonnen een jaar geleden. En had ik wat minder aantallen campers staan. Toen eind van het jaar het nieuws bekend werd dat de wegenbelasting omhoog ging, toen kon ik mijn veldje vullen.
3: Vindt u het ook niet een klein beetje jammer dat het juist wel een klein beetje duurder is geworden om zo'n camper te houden?
2: Zeker. Ik merk wel, eind vorig jaar hadden we meer mensen op een zaterdag die kwamen kijken dan nu op een zaterdag. Het zijn gewoon wat minder koppeltjes van wat, ja, senior leeftijd, laat ik het zo zeggen. En dat merken we heel goed. Dus er is wel een impact. En je ziet ook dat, ook bij die Google Trends, dat dat ten opzichte van vorig jaar een derde is afgenomen. Dus daar moet je ongeveer, tenminste dat meet ik en zie ik ook.
3: Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Zou u de regering oproepen om die wegenbelasting toch weer een beetje omlaag te brengen?
2: Nou, er is wel wat onvrede bij de mensen die een camper hebben. Want mensen met een boot of een caravan, ja, die betalen gewoon niks in Nederland. Terwijl, ja, ik ga ook graag naar het Veerse Meer. Maar het is wel een beetje wrang natuurlijk. En als je dan kijkt naar België of Duitsland of Frankrijk, waar zelfs niks ervoor betaalt. Want dan moet je eenmalig een vignet kopen van een paar tientjes. Ja, dan is Nederland wel echt weer waar ze bekend om staan op dit moment. Naast de politiek is de brandstofprijs natuurlijk een factor. Maar ook daar zijn we in Nederland een prachtvoorbeeld. Ja, het heeft een financiële impact. En we merken dat zeker aan de belangstelling voor campers. Overigens is de belangstelling voor caravans, die is behoorlijk aan het groeien op dit moment.
3: De camper verdwijnt niet uit het straatbeeld, als ik u zo hoor.
2: Dat denk ik niet. Er is een diehard kern, harde kern van camperaars. Ook heel veel Facebookgroepen zijn daar waar mensen ervaringen delen. Ook op YouTube-series. Mensen die bijvoorbeeld in het noorden van Spanje laten zien waar allemaal goede camperplekken zijn. Dat is een community aan zich. En ik denk dat dat sowieso op de camping is. Er is een stuk saamhorigheid. Heb je geen hamer, dan heeft de buurman er vast wel een. En dat is ook kamperen. Dat is toch wat ja, je staat wat dichterbij bij je buren. En samen een glaasje wijn doen natuurlijk op de camping. Ja.
0: En de hoop is dat de regering toch nog eens gaat kijken of de wegenbelasting van campers toch niet omlaag kan.

0: Taylor Swift. En Elizabeth Taylor. 4:15 is het voor het weer naar Sjoegen en Sjoe. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Wisselende dag gezien tot nu toe. Hoe gaan we die afsluiten zo richting de avond?
1: Ja, met een paar redelijke opklaringen. Maar het is toch een beetje geen vlees, geen vis weer vanmiddag, vind ik. Het is wel droog met een temperatuur van de graden 13,5 nog van Wilhelminidorp. Met windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten inmiddels. Aan zee af en toe windkracht 6. En dan krijgen we vanavond toch alweer veel bewolking. Is er eigenlijk al, maar we krijgen ook een zwakke storing. Met gaandeweg de avond af en toe wat regen. Misschien een millimeter, dus veel valt er niet. En vannacht zullen dan weer opklaringen. Met later ook weer een paar buien. Minimaal van 5 tot 9 graden. En morgen, ja, daar moeten we er toch een beetje aan geloven met een lage drukgebied tussen Engeland en Noord-Nederland. De luchtdruk gaat ook behoorlijk omlaag. Dat betekent kans op flinke buien in de ochtend al. Dan ook al kans op onweer. En ook morgenmiddag en morgenavond zijn er wel flinke buien lokaal met onweer. En wellicht dus ook een enkele hagelbui. Bij maximaal rond 13 graden en windkracht 3 tot 6 uit het zuidwesten. En donderdag zijn het buien, vrees ik, ook niet van de lucht.
0: Dat wisselvallige, houden we dat nog de komende tijd?
1: Ja, vrijdag nog een beetje. Noordwestwind dan weet je het wel. Met lage luchtdruk, enkele buien. Maar in het weekend wordt het allemaal wat stabieler. De barometer gaat een beetje omhoog. Oké, er zal misschien een keer een enkele bui vallen, maar er komen meer opklaringen. En de temperatuur gaat eigenlijk pas na zaterdag iets omhoog.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Genner, dankjewel voor dit moment. Op de weg eens even kijken. Twee vertragingen. De eerste op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom, 5 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten. En ook op de A16 sta je stil. Dat is Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra. Dit valt op in het nieuws buiten onze provincie. Het gaat hart tegen hart in de Britse ministerraad. Meerdere ministers hebben aangegeven dat premier Starmer een tijdschema moet geven over wanneer hij opstapt. Maar Starmer denkt daar niet aan, zegt deze correspondent van de NOS.
2: En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
1: Er moet ook een einde komen aan het lijden van exotische dieren die in Europa als huisdier wordt gehouden, verhandeld of als entertainment worden ingezet, vindt Stichting AAP. Vandaag opent de stichting in Almere een nieuw zoogdierengebouw, waar bijvoorbeeld tijgers en wasberen tijdelijk worden opgevangen, zag deze verslaggever.
3: Dus zodra wij de dieren weer hebben gerehabiliteerd, weer dieren hebben laten worden, hopen wij een geschikte herplaatslocatie te kunnen.
4: Wat kan dat zijn? Want ze zijn niet voor thuis.
3: Nee, we zoeken herplaatsadressen bij gerenommeerde dierentuinen in Europa en soms ook buiten Europa. En daar hebben ze dan prachtige verblijven waar ze de rest van hun leven kunnen wonen.
1: Jaarlijks verblijven er honderden dieren in de twee opvangcentra van AAP. In de helft van de gevallen gaat het om exotische zoogdieren. En het begint er steeds meer op te lijken dat het schaatsonderdeel tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 in Tiaf worden verreden. Het Olympisch Comité in de Franse Alpen wil exclusief in gesprek met het staatsstadion Tiaf in Heerenveen. De andere kanshebber Turijn is afgevallen. En daardoor is de kans groot dat er 102 jaar na de Spelen van Amsterdam weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. Jort Midden-Dolstra, de directeur van Tiaf.
5: Tiaf staat al decennia lang bekend om eigenlijk het schaatsgat van de wereld. Dus we organiseren al veel WK's, EK's, allerlei andere toernooien. Maar wat belangrijk was voor Frankrijk is dat ze eigenlijk zelf hebben gezegd, we hebben niet zo'n stadion, we willen het ook duurzaam maken. Dus we gaan niet een tijdelijke baan zelf bouwen, maar we gaan kijken of wij ergens een baan kunnen vinden die aan de criteria voldoet.
1: Nou, die gesprekken die worden dus nog daarover gehouden. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En dit is Sam Mieu.

0: is 16:30. Dit is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag. Zometeen reizen we af naar Amerika. Leeft daarna eigenlijk een beetje het WK al? Ineke, onze Zeeuw naar buitenland, heeft zo het antwoord voor je. En meer van Wouwen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws, je krijgt dat van Mirjam van Waal. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Alleen met een toegangsbewijs mag je door de Westerschelde-tunnel tijdens de afsluiting. Vanaf januari gaat de oostbuis 4 maanden dicht om de scheur in de tunnelwand te repareren. De andere buis blijft open voor verkeer, maar daar mag niet iedereen zomaar gebruik van maken, alleen als het echt nodig is. En verkeer met hoge noodzaak krijgt dan weer voorrang op verkeer met een toegangsbewijs. Werkgeversorganisaties in Zeeland laten weten achter dit plan te staan. Ze benadrukken wel dat de tijd dringt en dat er nog best wat zaken verder uitgewerkt moeten worden. Vooral georganiseerd collectief vervoer, gecombineerd met PNR-plekken aan beide kanten van de tunnel, zijn belangrijk volgens hen. En de hele reparatie moet zeker niet langer dan die 4 maanden gaan duren. Bij een ongeluk vanmiddag in Colijnsplaat is een vrouw gewond geraakt. Ze botste met haar auto op de bestelwagen van een pakketbezorger. Dat gebeurde op het viaduct bij de Kortgeenseweg. De brandweer moest de vrouw uit haar auto knippen. De gemeente Middelburg gaat het gebruik van de scanauto voor het uitschrijven van parkeerboetes niet aanpassen. Uit landelijk onderzoek bleek dat er veel onterechte boetes worden uitgeschreven door scanauto's. Naar aanleiding daarvan zijn raadsvragen gesteld. Volgens de gemeente gebeurt dat ook in Middelburg, in 1 op de 10 gevallen, maar dat komt niet door het gebruik van de scanauto, maar doordat bezoekers een fout maken bij het invoeren van hun kenteken bijvoorbeeld. Het weer, er zijn vanmiddag nog enkele opklaringen. Het is vrijwel overal droog. Het is wel fris, met een matige tot krachtige zuidwestenwind en 13 graden. Vanavond is het voornamelijk bewolkt en af en toe valt er wat regen. Ook vannacht een enkele bui. Morgen flinke buien, met ook kans op onweer. Het wordt morgen ook 13 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Met op de weg een melding van de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Het is voor Bergen op Zoom een ongeluk gebeurd. File van 9 kilometer, je vertraging is daar bijna een uur. De afrit die is daar afgesloten bij Bergen op Zoom. En ook de rechte rijstrook die is dicht. Je kunt het beste keren bij Bergen op Zoom Noord. Dat is afrit 27. Andere meldingen op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Verderop voor Knoop het Zonzeel 10 kilometer. Daar is je vertraging iets minder dan 10 minuten op dit moment.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Klaasmeer, stay if you wanna dance. Het is het land waar dagelijks heel veel gebeurt. Zo hebben ze nog steeds interesse in Groenland, volgens mij. Die gesprekken die zijn daarover gaande. Maar wat ook interessant is natuurlijk, het grote voetbaltoernooi, het WK, komt daar vandaan binnenkort. Een maand, ja. Min één dag. Ineke, onze ziel naar buitenland, je hoort er al. Hallo, goedemiddag. Even jou nog goedemorgen.
1: Ja, inderdaad, goedemorgen nog hier. Ja, dat klopt. Het begint ook hier een beetje te leven, de WK. Je ziet nu ook in de winkels t-shirtjes verschijnen en vlaggetjes, bekers, van dat soort spul. Dus ja, het komt eraan, hè.
0: Dan leeft het daar meer dan in Nederland, want ik heb voor mijn gevoel nog niks gezien.
1: Ah, joh, toch? Nee. Oh, gosh. Ja, misschien omdat het hier is. En je ziet ook dingen in de krant zoals de 10 eisen, voorwaarden van de Iraanse voetbalbond om toch te komen. Hè? Dus ja, dat is natuurlijk ook nog wel iets waar over gedacht gesproken moet worden. En die mascottes, die vond ik ook wel leuk om te zien. 3 mascottes voor alle 3 de landen die helpen organiseren.
0: Dat is leuk inderdaad. Nog heel veel terugvallen op die 10 voorwaarden. Hè? Onder andere het verkrijgen van de benodigde visa voor de staf van de nationale ploeg. Het mogen gebruiken van de vlag. Volkslied ook op het WK, maar ook die verhoogde veiligheidsmaatregelen onder andere. Het is toch wel een lijstje.
1: Zeker. Het is inderdaad een lijstje. En dan, ik las erover die visumaanvragen. Want er zijn dus 2 leden van dat team. Die hebben dus in de Iraanse revolutionaire garde gediend. En ja, die worden dus bestempeld door Canada en Amerika als terroristische organisaties.
0: Aangezellig, ja.
1: Ja, en die 2 die zijn dus onlangs in Canada geweigerd. Die kregen dus geen visa om te komen. Dus, dus ja, dat kan er wel heel interessant worden. Wat of daar dus mee gebeurt. Ik heb er verder ook nog niks over gehoord. Wat of de beslissing is. Maar ja, dat soort dingen spelen ook mee. En dan natuurlijk weer die hoge prijzen. Ja, inderdaad. Die toegangsprijzen voor de tickets. Het is heel wat.
0: Ja, wat,
1: zelfs de president had gezegd van nou, ik zou niet die prijs betalen. Dus.
0: Hoeveel kost een kaartje ook weer gemiddeld?
1: De prijzen lopen enorm uiteen. Ligt natuurlijk ook een beetje aan de wedstrijd. Maar bijvoorbeeld, ik las over Amerika tegen Paraguay. Dat mensen dus duizenden dollars ervoor betalen. En dan wordt er gezegd van warempel, dat zijn natuurlijk ook niet de topwedstrijden. Hè? Maar ja.
0: Ja, maar de finale zie ik dat tot wel 10.000 euro kan gaan bijna.
1: Klopt, ja, ik heb het ook gezien. Ik denk oei. Maar inderdaad, ik heb wel gekeken, want ik dacht van goh, wat zou dat leuk zijn om in het oranje bij zo'n wedstrijd van Nederland aanwezig te zijn. Maar dan ga je daar eens natuurlijk over nadenken. De prijzen waren geloof ik al ruim $400. Nou ja, dan moet je natuurlijk nog hotel, je moet er komen. Ja.
0: Dan moet je een hypotheek voor aanvragen bijna. En een lening en nog meer zaken. Ja, nee, dat heeft geen zin.
1: Nee. Dus dan maar. En er is hier ook in Chicago is er ook een Nederlandse club. En die organiseert ook nog wel eens van. Zeker als het hoe verder Nederland komt, hoe meer belangstelling daar natuurlijk voor is. En,
0: dat is waar. Maar dan kun je daar kijken dan met z'n allen. Zeg maar.
1: Ja, misschien dat leuk is om dan met z'n allen bij in een bar of waar dan ook een wedstrijd te volgen. Ja.
0: En wat nou als Nederland Amerika tegenkomt op dat toernooi? Is dat dan een lastige keuze voor jou of is die keuze heel snel gemaakt?
1: Dan denk ik, natuurlijk voetballen, het wordt hier georganiseerd.
0: Het duurt lang, dit antwoord, Ineke. Duurt lang.
1: ik wil gewoon even wat achtergrond hebben.
0: Ja. Beetje indekken.
1: Nee, maar dat denk ik van het is natuurlijk. Het leeft veel meer in twisten. Ja, zoals ik jou nou hoor, dat het leeft toch niet echt. Dan denk ik, wat jammer. Maar dan denk ik, dan kies je natuurlijk toch ergens ook weer voor Nederland. Hè. Dat, ja. Denk het wel.
0: Ik denk het wel.
1: Ja, maar ik bedoel, dan denk ik niet dat ik het thuis ga zien hoor. Dat denk ik niet.
0: Het wordt dan niet toegestaan.
1: Nou, niet toegestaan. Ik bedoel, dan speelt dat natuurlijk ook weer een rol. En dan denk ik, ik beter maar even in een barretje gaan zitten.
0: Ja, nee, precies. Dat is veiliger dan inderdaad.
1: Ja.
0: Verder Naperville, in Illinois, wat gebeurt er verder? Wat leeft een beetje?
1: Ja, nou, we hadden een hele leuke wandeling door Naperville vorige week. Dus dat was hartstikke interessant om te horen van... Hè, Naperville, hoe komen we aan die naam? Waarom is het niet wat anders? En zo. Dus dat vond ik wel heel leuk om daarbij te zijn. En, ik wil het nog heel even hebben over de Koningsdagreceptie.
0: Oh ja,
1: dat was het. Dus dat was ook heel leuk. Ook allemaal mensen met een beetje oranje of helemaal in het oranje. En toespraken, de volksliederen. Er was ook een, even goed zeggen hoor, een Nederlands bedrijf dat dus in Amerika dus microgroentes verkoopt. En ze ook kweekt daar in Chicago. En dan kregen we dus een rondleiding. Dat zijn hele piepkleine micro groentes dus. Heerlijk. We konden allemaal ervan eten. We konden ook wat meenemen naar huis.
0: Oh, kijk eens. Maar geen mini frikandellen dus, maar mini groenten.
1: Geen mickey, nee. Nou, waren dus wel haringen. Dat was heel lekker. bitterballen. Ja, die kwamen wat minder goed uit de verf. Maar alleen, ja, het is...
0: Ze waren er in ieder geval. Ja, precies.
1: Maar ze waren er wel, ja.
0: Dat was het idee. Nou, leuk. Ja. Leuk om te horen. Ineke Olsen, zien we naar buitenland vanuit Amerika. Dank voor dit moment. Tot volgende week.
1: Graag. Dag Zeeland. Groetjes.
0: En dag Ineke. Dag.
1: Doei.
0: Zijn de Doobie Brothers. Welkom op Zeeland. Listen to the music.

The Doobie Brothers and Listen to the Music. Dit is Omroep Zeeland. In het nieuws vandaag gaat het over het reserveringssysteem rondom de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Is dat nou eigenlijk zo'n systeem? Is dat de beste oplossing tijdens die 4 maanden? Reageer op die stelling zo meteen om 5:30 in, zegt u het maar. Op dit moment via ons WhatsApp-kanaal 70% het eens met die stelling. Benieuwd zo meteen naar jouw mening.

0: Naya Horan en Andalux hier bij Omroep Zeeland. We gaan naar het Zeeland Nazomerfestival. Dat strijkt deze zomer neer op Schouwen-Duiveland. En de hoofdvoorstelling die zal plaatsvinden op het strand van Westerschouwen. Daarnaast zullen ook nog op een boot en bij het Watersnoodmuseum kleinschalige voorstellingen en exposities zijn. Het is het nieuws wat de festivalorganisatie vandaag bekend maakte. En ik praat erover met de artistieke directeur Anne Hakselmans. Dat nazomerfestival dat is natuurlijk beroemd om zijn theaterstuk op bijzondere locaties. Het strand op Westerschouwen is dus dit jaar het decor. Waarom is er gekozen voor die plek?
1: Nou, het thema van ons festivaljaar dit jaar is de zee die geeft en neemt. En we werken daarvoor samen met een fantastische regisseur-theatermaker, Davy Peters, die een locatievoorstelling gaat maken, Stories of the Shore. En geen betere plek natuurlijk om het publiek dan mee te nemen naar de hoofdrolspeler in dit verhaal. En dat is die prachtige open zee daar.
0: Ja. Het theaterstuk dat draait dus om hoe kustbewoners omgaan met de zeespiegelstijging. Het is gebaseerd op verhalen van mensen op Schouwen. Hoe gaat het er precies uitzien?
1: Hoe gaat het eruit? Dan mag ik natuurlijk nog niet te veel verklappen.
0: Maar een klein beetje.
1: Ja, zeker. Maar zoals het publiek van ons gewend is, wordt dat weer een hele mooie ervaring op een toplocatie. Dus allemaal duimen dat we de vergunningen in orde krijgen. En de voorstelling die Davy gaat maken, daarin laat ze ook de zee echt de hoofdrolspeler zijn. En de mensen gaan heel prachtige verhalen horen. Niet alleen vanuit het Zeeuwse perspectief, maar ook verhalen uit andere plekken in de wereld, andere kustgebieden uit de wereld. Ja, en er gaat heel wat te zien, te horen en te beleven zijn.
0: Wat u zei, naast die de voorstelling is er ook op een boot, is bij het Watersnoodmuseum, zijn er nog activiteiten. Wat gaat daar gebeuren?
1: Nou, bij het Watersnoodmuseum zijn we super blij, want we hebben een hele toffe samenwerking nu mee voor dit festival. En we gaan op hun hele terrein. We gaan er met een locatievoorstelling staan. Maar we gaan ook nog andere activiteiten daar een plekje geven. En natuurlijk kunnen onze bezoekers ook terecht bij die hele mooie indringende expo in het Watersnoodmuseum. En zoals we het eigenlijk elk jaar organiseren, gaan onze bezoekers weer een mooie dag uit kunnen organiseren. Met van alle activiteiten die er te doen zijn, te bekijken zijn. Met dan ook telkens een mooie theatervoorstelling. En dit jaar ook naast, hopelijk op dat strand en in het Watersnoodmuseum, dus ook met de vrijbuiter op het Grevelingenmeer.
0: Ja, mooi zeg. Toch nog eventjes naar vorig jaar, want het festival dat moest flink bezuinigen, waardoor er eigenlijk maar één grote voorstelling was, een paar kleine activiteiten. Dat was snel schakelen, maar jullie moesten het festival op die manier eigenlijk opnieuw een beetje uitvinden, nieuwe vorm geven. Die ene grote voorstelling dus nu bij Westerschouwen, die blijft. Wat is dit jaar dan weer anders dan vorig jaar?
1: Nou, dit jaar zijn we op meerdere plekken op het eiland aanwezig. En vorig jaar konden we landen op die prachtige verlaten boerderij daar aan de rand van het land van Saaftingen.
0: Ja.
1: En daaromheen vonden toen alle andere voorstellingen en activiteiten plaats. En dit jaar hebben we de kans om weer uit te zwermen over dat hele mooie eiland. En onze bezoekers mee te nemen naar verschillende plekken en locaties.
0: Leuk, Anne Hakselmans, artistiek leider van het Nazomerfestival. Dank eventjes voor dit moment. Nazomerfestival dat begint trouwens op 28 augustus. En de kaartverkoop die start dan volgende maand op 18 juni. Dit is Zeeland komt thuis met het nieuws van deze dinsdag. En muziek van de Bengals. Op dinsdag, dat is dan een beetje gek. Manic Monday hoor je nu bij Omroep Zeeland.

0: Engels Manic Monday, waar het zometeen na 5 uur gaat over de tunnelscheur. Want je kunt straks tijdens die reparatie niet zonder toegangsbewijs door de Westerschelde-tunnel. Hoe zit het precies in elkaar? Hoe gaat het in zijn werk? Zometeen daar meer over na 5 uur. En dat gesprek dat voeren we ook nog verder in, zegt u het maar. Want jouw mening is daar ook uiteraard welkom over dat onderwerp. Je hoort er meer over zometeen na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto. Wagner's Tristan und Isolde. En Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
2: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Omroep
12: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire.

0: advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, iets na vijven. Dit is Omroep Zeeland en verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 6 kilometer. Er 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk. Ook op de A58 een vertraging. Vlissingen richting Bergen op Zoom voor Knopend Markiezaan, 2 kilometer. Daar 10 minuten. En de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: 27 mei, demodag scootmobielen.
15: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
17: Omroep Zeeland.
1: Tijdens de reparatie van de tunnelscheur kun je niet zonder toegangsbewijs door de Westerschelde-tunnel. Hoe het precies in zijn werk gaat, je hoort het zo. In Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Lizzie mist haar partner, de doodgeschoten Thomas, nog elke dag. Gisteren werd de zaak van die schietpartij behandeld. In juni vorig jaar was dat in Vlissingen. Bursje Kamermans was erbij in de rechtbank en blik terug. En in de gemeente Capelle, daar wordt vandaag de jaarlijkse herdenking gehouden van Franse militairen die in mei 1940 in Zeeland zijn gesneuveld. Meer daarover hoor je in deze Zeeland komt thuis. Een hele goede middag. Reserveren om door de Westerschelde-tunnel te kunnen. Dat is in januari nodig als de scheur in de Oostbuis wordt gerepareerd. De andere buis die blijft 4 maanden open in bloktijden. Maar om in zo'n blokuur mee te mogen, moet je vooraf wel reserveren. En niet iedereen komt daarvoor in aanmerking, is vandaag bekendgemaakt. Alleen het noodzakelijke verkeer krijgt een ontheffing, zegt gedeputeerde Harry van der Maas.
19: Een noodzakelijk verkeer, nou dat zit al in het woord. Daar zit noodzaak in, bijvoorbeeld vanwege een beroep, een arts, iemand in de jeugdzorg, een loods of iets uit de logistieke sector wat echt vervoerd moet worden, of waar je echt een auto of vrachtautootje bij nodig hebt,

0: Dat kan er in die maanden doorheen.
1: Was het lastig om een keuze te maken?
0: Uiteindelijk hebben we het met elkaar gedaan. Ik heb heel veel mensen gesproken, ook mijn team. Met de zorg, met het onderwijs, met de havens, noem maar op. En uiteindelijk zijn we tot een prioritering gekomen. Nou ja, spoedritten, de hulpdiensten. Iedereen zal het logisch vinden dat die als eerst er doorheen kunnen. En daarnaast ja, pelt het zich als het ware af en hou je een categorie overig over. Nou, in overig, nou ja, daar kunnen mensen ook een beroep op doen om te kijken, kan ik een ontheffing krijgen?
1: Ja, is dat bedoeld bijvoorbeeld, ik wil een bezoekje brengen aan mijn oma op Walcheren. Is dat die overige categorie? Dus het kan wel?
0: Kan zeker. En bijvoorbeeld in het weekend of in de nacht of avond kan er natuurlijk meer dan in die overdaguren. Tegelijkertijd haast ik me ook wel om te zeggen, heb je de tunnel niet nodig in die 4 maanden, gebruik dan de tunnel niet. Kun je met het openbaar vervoer, en dat zal voor de meeste gelden, dan gaan we dat heel netjes voor u regelen met de buslijnen. Er gaan heel veel extra bussen komen, en niet alleen vanaf opstelstroken, net bij de monding van de tunnel aan allebei de kanten, maar ook bijvoorbeeld een rechtstreekse bus vanuit Goes naar Terneuzen of Vlissingen, Middelburg, noem maar op, zodat je niet per se eerst naar de tunnel moet. Ook de fast ferry wil ik heel erg goed gaan gebruiken in de zin van extra afvaarten, zodat veel mensen Vlissingen-Bressings kunnen nemen, vandaar ook weer vervoerd kunnen worden, zoals Vlaanderen in, of juist zeg maar aan de andere kant van de Westerschelde. Alleen diegene die zegt, ik heb de tunnel nodig, maar ik moet ook bijvoorbeeld een ZZP'er, een schilder of iemand die moet gaan isoleren, ik heb ook mijn vrachtautootje nodig, die gaan we helpen met een ontheffing.
1: Hoe kunnen zij zo'n ontheffing dan, zo'n toegangsbewijs waar jullie het over hebben, aanvragen?
0: We zijn bezig om het netjes in te regelen met een loket, ook een digitale loket waar het aangevraagd kan worden. Zover zijn we nog niet en de komende maanden zal dat ook gereed zijn. En dan zullen we daarover communiceren, dat zal rond de zomer zijn.
1: De vorige keer werd er nog gesproken dat er altijd nog kan teruggevallen worden op dat andere scenario, hè, zo'n Noord-Zuid verbinding en omrijden via Antwerpen. Is dat nu compleet van de baan of is dat ook nog altijd een optie?
0: Dat is nog altijd een optie, want we zijn er nog niet. Hè. Ik heb altijd gezegd, we gaan dit doen, dit heeft ook mijn voorkeur. Pas als het veilig is en goed geregeld, dan kun je het ook doen. En we zijn nog niet zo ver. Denk aan bijvoorbeeld het vinden van de PNR-locaties. Daar heb ik medewerking van bedrijven voor nodig, gemeente Terneuzen denkt er mee, gemeente Borselen. Die moeten nog wel gevonden worden, ook geregeld worden. Ik ben vol goede hoop dat het allemaal lukt. Maar tegelijkertijd, als het niet lukt, dan vallen we terug op eenrichtingsverkeer. Maar ik denk niet dat ik daar heel veel mensen blij mee maak.
2: Zei dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas tegen verslaggever Carlijn de Splinter. Van der Maas roept op tot solidariteit en hoopt op onderling begrip om zo de 4 maanden van de Westerschelde-tunnel dicht is door te komen. De 24-jarige Vlissinger die Thomas doodschoot bij de Jumbo in juni vorig jaar hoorde gisteren 14 jaar celstraf en een verplichte behandeling tegen zich eisen. Vandaag blikken we terug op die dag met verslaggever Mursi Kamermans. Mursi, jij was in Breda die dag. Het was een beladen zaak met de emotionele slachtofferverklaringen. Wat weten we nou over het motief van deze verdachte?
3: Ja, het blijft een beetje vaag, maar het begint allemaal met een ruzie tussen twee vrouwen bij de Jumbo in Vlissingen. Nou, de ene is de vriendin van de verdachte en de andere is de vriendin van de zoon van Thomas, die later om het leven komt. Ja, de ene filmt de ander, ze mogen elkaar niet. Er werd zelfs bitchfight genoemd als woord ook in de rechtbank. Ja, er worden wat mannen van beide kanten worden erbij gehaald. Ja, en dan gaan dus ook de verdachte en Thomas en zijn zoon met elkaar vechten. Nou, dat lijkt dan een beetje gesust. De verdachte en zijn vriendin worden naar de uitgang geleid. Maar dan opeens pakt hij zijn pistool en richt op Thomas. Ja, en hij schiet 2 keer en Thomas overlijdt daarna.
2: Hoe kwam die verdachte op jou over?
3: Ja, het is echt. Hij is nu 24, toen 23. Maar als je hem ziet, dan geloof je ook dat hij 18 is. Hij is klein, tenger. Hij praat heel bedeesd, zachte stem. Hij heeft een nauwelijks baardgroei. Dus ja, je zou echt geloven dat het nog een minderjarig is. Maar ja, dat is hij dus niet. Ik merkte wel aan hem dat hij dit niet gewild heeft. Maar het is wel iemand, ze noemen hem zwakbegaafd. Dus hij heeft wat een lager intelligentieniveau. Hij heeft geen psychische stoornis, maar wel een gebrekkige ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Waar hij dus inderdaad jong is ook, he, niet alleen qua uiterlijk, maar ook in zijn hoofd. En daardoor kan hij situaties niet goed overzien, maakt hij steeds weer onverstandige keuzes en belandt elke keer weer in moeilijkheden. Dus vandaar krijgt hij 14 jaar celstraf geëist, maar ook een verplichte behandeling, omdat er een hoog risico is dat hij in herhaling valt als er niks gebeurt.
2: Ja, die eisen, 14 jaar celstraf en een behandeling, viel dat mee, viel dat tegen?
3: Ja, moeilijk te zeggen. 14 jaar is op zich aan de lage kant voor doodslag, want die straffen zijn ook opgehoogd de laatste jaren. Maar er komt natuurlijk nog wel ook een verplichte behandeling bij. En dat kan best wel een tijd doorgaan. Die behandeling is iets minder streng dan TBS. Maar toch echt wel een behandeling. Ja, waarbij je echt heel erg je best moet doen. En moet laten zien dat je een ander mens bent geworden.
2: De verdediging die ging ook in op de rol van Thomas zelf. De verdachte zegt dat hij dacht dat Thomas ook een wapen bij zich had. Was daar aanleiding voor om dat te denken?
3: Nou ja, niet direct. De twee kenden elkaar niet heel goed, maar wel een beetje zo van naam of van gezicht uit Vlissingen. En er waren dus wat verbanden, ruzies van hun familieleden, van hun naasten. Ja, de verdachte zegt nu van ja, ik had wel eens gehoord over Thomas, ook wel Tomasino genoemd. En dat het geen lievertje was. En hij was ook van het kamp. En daar komt dus ook echt wel een voordeel bij kijken. Ja, dat mensen van het kamp sneller een wapen bij zich zouden hebben. Ja, dat heeft de partner van Thomas, Lizzy, die heb ik ook geïnterviewd, ook echt wel pijn gedaan. Dat echt een beetje een beeld is geschetst van haar partner, die nu overleden is, wat gewoon al lang niet meer klopt.
4: Dat is echt het hele grote verleden van Thomas. Ik ken Thomas al 17 jaar. En dat is echt het verleden. Thomas is al jaren goed bezig. Zelfs jaren justitievrij. Thomas heeft inderdaad vroeger fouten gemaakt. Maar dat maak ik, dat maak jij, dat maakt iedereen. En wat ik al eigenlijk wil zeggen is, dit delict heeft niks met zijn verleden te maken. En het heeft mij ook heel veel pijn gedaan wat er in de media is verschenen. Omdat het niet klopt. Het doet pijn. Het geeft zoveel verdriet, zoveel frustratie. Want Thomas was echt heel goed bezig.
2: Ja, dus de partner van Thomas, Lizzy, die heeft gesproken. Mercy, tot slot, wanneer weten we wat de rechtbank gaat oordelen?
3: De rechtbank doet 27 mei uitspraak. Dat is iets langer dan de gebruikelijke 2 weken. Heeft ook te maken met hemelvaart, met Pinksteren. Ja, en dan is dus de grote vraag, hè? De rechtbank moet uiteindelijk oordelen. Zijn zij het eens met het OM 14 jaar cel met een behandeling? Of vinden ze dat die behandeling bijvoorbeeld sneller moet beginnen? Of vinden ze juist dat die langer in de cel moet? Want er is wel iemand overleden.
2: Oké, Mercy, jij volgt die zaak voor ons. Dank je wel.

0: just down the road. Carry You Home van Alex Warren bij Omroep Zeeland. Kwart over vijf geweest. Voor het weer gaan we naar Jules Gernatjou. Wisselend weerbeeld vandaag. Wat zon, wat bewolking, wat regen hebben we gezien. Hoe gaan we dit dinsdag afsluiten?
1: Ja, met een paar redelijke opklaringen. Maar het is toch een beetje geen vlees, geen vis weer vanmiddag, vind ik. Het is wel droog met een temperatuur van de graden 13,5 nog voor Wilhelminidorp. Met windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten inmiddels. Aan zee af en toe windkracht 6. En dan krijgen we vanavond toch alweer veel bewolking. Is er eigenlijk al, maar we krijgen ook een zwakke storing. Met gaandeweg de avond af en toe wat regen. Misschien een millimeter, dus veel valt er niet. Vannacht zullen dan weer opklaringen. Met later ook weer een paar buien. Minimaal van 5 tot 9 graden. En morgen, ja, daar moeten we er toch een beetje aan geloven met een lage drukgebied tussen Engeland en Noord-Nederland. De luchtdruk gaat ook behoorlijk omlaag. Dat betekent kans op flinke buien in de ochtend al. Dan ook al kans op onweer. En ook morgenmiddag en morgenavond zijn er wel flinke buien lokaal met onweer. En wellicht dus ook een enkele hagelbui. Bij maximaal rond 13 graden en windkracht 3 tot 6 uit het zuidwesten. En donderdag zijn buien, vrees ik, ook niet van de lucht.
0: Oké, Jules, dankjewel. Met op de weg een aantal vertragingen op dit moment. Je staat stil op de A58. Dat is Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Vlissingen 3 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten. De N256, dat is Goes richting Zierikzee. Voor Wolfaartsdijk 3 kilometer, daar 10 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide. Daar 5 kilometer. Je staat er een kleine 10 minuten stil. En verderop voor Bergen op Zoom 4 kilometer. Daar nog eens 7 minuten optellen bij je reistijd. Laatst in het overzicht is de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer. Daar een kleine 10 minuten vertraging. In Capelle zijn zojuist de Franse militairen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gesneuveld. Op de begraafplaats liggen de lichamen van ruim 200 Franse militairen die niet zijn teruggebracht naar Frankrijk. Op dit moment worden er verschillende kransen neergelegd bij het monument op de Capelse begraafplaats. Vlak daarvoor klonken 3 verschillende volksliederen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Nanshu Hiddes.
2: Het Nederlands, Franse en Marokkaanse volkslied worden nu achter elkaar gespeeld. Zojuist hebben we 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de Franse gevallenen die voor onze vrijheid sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen van het Lycée Français Vincent van Gogh en basisschool De Linge staan momenteel bij het monument en zingen uit volle borst mee met de volksliederen. De Franse, Nederlandse en Marokkaanse vlag hangen halfstok. En nadat de volksliederen zijn gespeeld, worden de kransen gelegd. De tribune zit vol met mensen en er zijn ook een aantal toespraken geweest van onder andere de kinderburgemeester Jente van der Grient, die een gedicht voorlas. Dat ging over stilstaan bij hen die vielen, het geweld en de oorlog die op dit moment verder gaat. Burgemeester Constantijn Jansen op de Haar las ook een gedicht voor bij zijn toespraak. Dat gedicht was geschreven door Willem Wilmink en ooit opgevoerd door acteur Joost Prinsen, die enige tijd geleden overleden is. De burgemeester was zo geraakt door het gedicht dat ging over Ben Ali Libi, een goochelaar die is omgekomen in juli 1943 in Sobibor. Een van de vele slachtoffers van het naziregime, net zoals de mannen die hier op het Ereveld liggen.
0: Vertelde Nanshu Hiddes, daar in Capelle dus, bij die herdenking van de Franse militairen.

0: Het is Omroep Zeeland. Laten we even terugblikken op de Zeeuwse Kamer van vandaag. Want op zee, op land, of een iets kleinere variant, op een erf bij een boer, een windmolen, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar volgens een bedrijf uit Zuid-Anneland kan dat allemaal veel beter en ook anders. Niet met een verticale propeller op een hoge paal, maar een horizontale propeller die je gewoon op de grond kunt zetten. Flexsnoer eraan en inplug maar. Zoiets moet het dan ongeveer zijn. Nou, het testen van die windmolen, dat gebeurde al bovenop het dak van het bedrijf van Antoine de Punder. De man achter die windmolens, Maarten van Oeveren, die vertelt hoe die test met dat prototype nou ging.
1: Met vallen en opstaan.
0: Ja?
1: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Het was denk ik juli 2024. Dat we toen op het dak zetten. Het was echt warm. En we hadden die generator geïnstalleerd. En thuis draaide die redelijk. Maar voor op het dak, hè, dan is hij toch 4 meter doorsneden. Kun je voor het eerst eens ronddraaien. Nou, ik denk dat we eraan gehangen hebben. om hem überhaupt gewoon rond te kunnen draaien. Dat liep ontzettend zwaar en met heel veel wrijving. Dus dat, ja, er zat toen elektromagnetisch zat er een probleem in. En ik denk dat die, we konden hem wel aandrijven. Want een generator kun je energie laten opwekken. Maar je kan er ook energie uithalen. Dus we konden hem wel laten ronddraaien. Maar dat kostte enorm veel energie. En dus in plaats van dat we energie opwekten voor Antoine, verbruikten we juist de energie. En dat hebben we even laten draaien. En toen hebben we het eraf gehaald. En meegenomen naar de werkplaats. Bij mijn collega thuis. Alles vanuit de garage. En daar hebben we zogenaamde air gap hebben we breder moeten maken, zodat die magneten wat verder uit elkaar kwamen. En toen ging die heel soepel. Wel, ja. Toen ging die heel soepel. Maar dat was niet de oplossing voor het probleem. Want dat spleetje, dat komt op 10 millimeters nauwkeurig. Dus,
0: ben je dan gestrest als zoiets gebeurt en je hangt daar aan zo'n de turbine op een dak, omdat je denkt, dit moet slagen?
1: Nou, je bent techneut en je maakt die stappen, die plan je als het ware. En ik ben ook gewoon heel realistisch. Als je voor het eerst je eigen elektrisch ontwerp van zo'n generator op het dak staat, dan ben je niet zo naïef dat je zeker weet dat het in één keer goed gaat. Dus, nee. Dus het is vooral nieuwsgierig van, hey, waar gaan we tegenaan lopen?
0: Ja, hoe was dat voor jullie, Antoine, zo'n experiment dan op het dak?
2: Ja, dit is eigenlijk het leuke van een experiment. Hè? Je weet niet precies wat eruit gaat komen en je kan eraan meewerken om te zorgen dat het steeds verbetert. Zeker in het begin, het eerste deelte. Toen het op dak stond, hadden wij ook wel zoiets van, ja, en als die er nu eens afwaait, wat hebben we dan? En als er wat gebeurt, en waar staan de auto's? Moeten we de verzekering niet eens bellen? Dat zijn allemaal dingen waar je bij pas na gaat denken op het moment dat je natuurlijk dat ding gaat plaatsen.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is er helemaal niks gebeurd, het is allemaal goed gegaan.
0: Maar had jij niet toen ze eraan moesten hangen en dat die weer terug moest naar die werkplaats, dat je dacht, wat hebben we ons op de hals gehaald? Nee, wat gaan we doen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, want juist, een pilot is er om te lukken of te mislukken. En als je dat van tevoren gewoon ook gewoon je eigen besef houdt, dan is het ook gewoon een reëel beeld. Maar het vertrouwen in hun, en zeker in de techniek, en ook in hoe zij met al hun beleving dan nog steeds nalopen of nadoen, dat geeft ook onze energie om er gewoon aan mee te werken.
0: Nou, het is interessant hoe dit precies in zijn werk gaat. Meer daarover vind je op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Yes, and behold, until I found you. Het is 5:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Mirjam van Wouwen.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
6: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 5:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. Mirjam, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Alleen met een toegangsbewijs mag je door de Westerschelde-tunnel tijdens de afsluiting. Vanaf januari gaat de Oostbuis 4 maanden dicht om de scheur in de tunnelwand te repareren. De andere buis blijft open voor verkeer, maar daar mag niet iedereen zomaar gebruik van maken. Alleen als het echt nodig is. En verkeer met hoge noodzaak krijgt dan weer voorrang op verkeer met een toegangsbewijs. In Capelle worden op dit moment de Franse en Marokkaanse soldaten herdacht die in de Tweede Wereldoorlog in ons land zijn gesneuveld. Op de begraafplaats in Capelle liggen 228 Franse militairen. Om 4:00 was er een stille tocht vanaf het gemeentehuis. Nu is de jaarlijkse herdenking bij de begraafplaats. De gemeenteraad van Terneuzen wordt vanavond bijgepraat over de coalitievorming. Verkenner Eppie Klein presenteert zijn eindverslag over zijn pogingen om tot een coalitie te komen. Een paar weken geleden werd al duidelijk dat dat niet is gelukt, omdat meerdere partijen de PVV uitsluiten, de grootste partij in de raad. De oude coalitiepartijen willen daar met elkaar verder. Ook in Sluis staat de formatie op de agenda. Daar komt formateur Ben de Reu met zijn eindverslag. En in Rijmerswaal wordt het nieuwe college al geïnstalleerd. Dat bestaat uit dezelfde partijen als de afgelopen 4 jaar, de SGP en Leefbaar Rijmerswaal. Voetbal dan. Goes kan in de laatste 2 wedstrijden toch beschikken over IJsmurre. De verdediger kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Meers afgelopen zondag een rode kaart, maar die is nu ongedaan gemaakt. De aanklager amateurvoetbal heeft de beelden bekeken en besloten de zaak te seponeren. Goes verloor in die paar minuten met 10 man trouwens wel de wedstrijd zondag. Het weer, het is vrijwel overal droog, wel fris met een matige tot krachtige zuidwestenwind en 13 graden. Vanavond is het voornamelijk bewolkt en af en toe valt er wat regen. Ook vannacht een enkele bui, morgen flinke buien met ook kans op onweer. Het wordt 13 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Mirjam, dankjewel. Laten we eens kijken op de weg met vertragingen op de N256. Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 3 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid. 7 kilometer, daar 1 kwartier. En de N57, dat is de laatste Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar is je vertraging bijna 1 kwartier.
9: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Hele goedemiddag, we gaan zo van start met Zegt u het maar. Onderwerp van vandaag is de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis die gaat in januari 4 maanden dicht vanwege een grote scheur in het beton. Het verkeer dat rijdt dan afwisselend in bloktijden door de Westbuis. En er is een reserveringssysteem nodig om de chaos te voorkomen in het verkeer. Ja, alleen bepaalde groepen die kunnen een toegangsbewijs krijgen, zoals de hulpdiensten, spoedverkeer, openbaar, collectief vervoer, noodzakelijk vracht- en werkverkeer en mensen met zwaarwegende omstandigheden. Overig verkeer, zoals recreatie of familiebezoek, dat mag alleen beperkt gebruik maken van de tunnel als er nog plek is in zo'n tijdsblok. Je mening is welkom. Reageer vooral op dit nieuws en op de stelling: het reserveringssysteem is de beste oplossing tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Die mening die laat je achter via 0118-499-999. Dan hoop ik je zo te spreken, uiteraard, over dat nieuws. Jouw mening die is welkom. Inzicht u het maar. Denk even over na tijdens Ed Sheeran. Dit is Camera.

0: Ed Sheeran hoorde je en camera. Dit is Omroep Zeeland, waar we gaan starten met Zegt u het maar. Het is de editie waar we het gaan hebben over de Westerschelde-tunnel. Want het reserveringssysteem is de beste oplossing tijdens de reparatie van die 4 maanden. Wat denk je daarover? Is dat het zo? Of denk je toch dat er iets anders had moeten gebeuren? Je mening, die is welkom uiteraard. 0118-499-999. Zo zie ik al reacties binnenkomen. Onder andere van, eens eventjes kijken. Jan die vraagt, rijdt het OV, dus de lijnbus, rijdt hij wel de dienstregeling of niet? In die 4 maanden. Ik denk dat die dienstregeling dan ook wordt aangepast op die bloktijden die er zijn. Eens even kijken naar andere reacties die ook al via de app binnenkomen. Dat is er onder andere eentje van Anko. Die zegt het is compleet gestort. Alleen Zeeland kan zoiets achterlijks bedenken. De oplossing is zo simpel. Er kan gewoon door 1 tunnelbuis gereden worden. 2 richtingen. Je kunt de ventilatoren draaien. Maar dat doen ze maar niet. Ja, ergens zou je toch ook denken, als het wel zo was, dan zouden ze daar toch wel voor hebben gekozen. Het zit niet zo makkelijk in elkaar. In ieder geval gaat het nu dus over dat reserveren. En dan zijn er verschillende groepen, categorieën zijn er eigenlijk. Zijn 7 ingedeeld. Het gaat dan over noodzakelijk verkeer. Harry van der Maas die legde dat eerder vanmiddag al even uit.
1: En noodzakelijk verkeer, nou dat zit al in het woord. Daar zit noodzaak in, bijvoorbeeld vanwege een beroep. Een arts, iemand in de jeugdzorg, een loods of iets uit de logistieke sector wat echt vervoerd moet worden, of waar je echt een auto of vrachtautootje bij nodig hebt, dat kan er in die maanden doorheen.
2: Was het lastig om een keuze te maken?
1: Uiteindelijk hebben we het met elkaar gedaan. Ik heb heel veel mensen gesproken, ook mijn team, met de zorg, met het onderwijs, met de havens, noem maar op. En uiteindelijk zijn we tot een prioritering gekomen.
0: Ja, dus Harry van der Maas eerder vandaag over dat reserveringssysteem bij de Westerschelde. Nog meer vragen die Jan dan ook meteen stelt. Maar als er een naast familielid met spoed in het ziekenhuis van Terneuzen is opgenomen, is er dan een gegronde reden om door de tunnel te mogen? Goeie vraag. Durf ik niet meteen te zeggen of dat het geval is. Je moet dat sowieso regelen. Alle passages die ermee te maken hebben met zorg en zwaarwegende omstandigheden rondom de zorg, moet je via je zorginstelling regelen. Dus bijvoorbeeld via je ziekenhuis, je arts, zorgverlener. En zij kunnen dan zo'n toegangsbewijs aanvragen. Op die manier kunnen ze dat doen. Veel vragen die er op die manier dus al binnenkomen. Wil jij dat ook doen? Wil je erover praten in Zegt u het maar? Laat vooral van je horen. 0118-499-999. Gaan richting Breskens. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Met John, Breskens.
0: Dag. John, goedemiddag. Zegt u het maar.
3: Goedemiddag. Of goedenavond. Ik wil eens even wat kwijt over de tunnel.
0: Ja.
3: Ik heb al een paar keer aangegeven, ook bij de provincie, van is het nou eens niet mogelijk om te zeggen van we gaan de boot eens wat langer laten varen in de avond en wat vroeger starten in de ochtend. En ja. Dan kunnen mensen die dus in ploegendiensten werken gebruik maken van de veerdienst en eventueel fiets, brommer of vervoer aan de andere kant zetten.
0: Ja precies, dus eerder beginnen, later stoppen.
3: Ja, want ze willen wel vaker varen, want daar hebben veel mensen dus misschien wel overdag wat van. Wel wat aan, maar niet de mensen die dus in de ploegendienst werken, want die beginnen in de ochtenddienst vroeg.
0: Ja.
3: Die moeten s'avonds laat misschien nog eens een keer in de nachtdienst. Maar ook de mensen die dus uit de middagdienst komen, kunnen dan s'avonds ook via het veer terug van de ene kant naar de andere kant.
0: Ja, want wat ze dan inderdaad nu zeggen is, ze gaan in ieder geval vaker varen. Dus 2 keer per uur, om het 30:30, zeg maar. Gaat dat sowieso genoeg zijn, denkt u?
3: Nou, dat weet ik niet of dat genoeg is. Maar in ieder geval niet voor mij persoonlijk dan. Want ik werk dus in Vlissingen in de haven. Mm-hmm. En ik rijd dus elke dag 100 kilometer heen en weer voor mijn werk. Breskens Vlissingen. Als ik dit via Antwerpen moet gaan doen, dan kost mij dat 151 kilometer per enkele rit.
0: Ja.
3: Ja, dan zou je zeggen van de boot moet vroeger beginnen. Dan ga ik ook lekker op de fiets naar mijn werk. Dan hoef ik nooit meer in de tunnel. Dat zou eigenlijk veel beter zijn voor iedereen.
0: Ja.
3: Dan halen we met z'n allen op de fiets naar het werk.
0: Nou ja, misschien luistert de provincie mee en denken ze, goh, wat een goed idee, meneer Smit, dat gaan we doen.
3: Ja, goed, dat idee heb ik al vaker geopperd. Alleen, dat wordt niet zo naar geluisterd, maar dan moet je mensen voor opleiden. Je moet mensen meer in dienst nemen, de boot moet vaker varen. Het is al een bedrijf wat of verliesgevend is, die veerboot. Maar ja, dat is nou het land waarop we in leven. Hier moet altijd alles geld opbrengen. Maar je kan er ook eens vanuit van dat sommige dingen nou eenmaal geld kosten. En dat je ook eens als provincie iets moet doen voor je volk.
0: En dat reserveringssysteem waar we het ook vandaag over hebben, is dat volgens u de beste oplossing die er gekozen kon worden?
3: Ja, ik denk het niet. Ik denk, ja, even sorry voor mijn woorden, maar ik denk dat één grote bende wordt. Dat denk ik echt.
0: En op wat voor manier dan?
3: Nou, dat is bijna niet te regelen. En ik denk ook niet dat het te controleren is. Want hoe ga je dat doen? Hoe ga je die mensen controleren die dus naar de aanvoerwegen van de tunnel rijden? Mm-hmm. Hoe ga je die dan allemaal tegenhouden? Ga je die dan allemaal vragen om een toegangsbewijs? Ik denk dat dat bijna niet te doen is.
0: Ik denk dat er ergens dan een punt inderdaad komt waar je dat zou moeten laten zien.
3: Ja, precies. Dus daar gaat het verkeer dus stroppen. En dan moet er iemand gaan staan die of dus die toegang gaat controleren of jij er wel of niet door mag. Dan komt bij van waar moeten die mensen al hun auto's gaan parkeren om vervolgens op de bus te stappen. Mm-hmm. Ja, ik zie dat echt allemaal somber in. Ik blijf eigenlijk bij het idee van dan maar met de boot. En ze hebben tijd genoeg om dit nu te organiseren. En te zeggen van nou, we gaan die boot starten om 5:00 morgens vanaf Vlissingen naar Breskens. En we gaan de laatste boot gaan we doen om 2:00 s'nachts.
0: Ja, ja, oké.
3: Dan moet je geen 2 ploegendienst gaan werken, maar dan moet je bij de boot een 3 ploegendienst gaan werken. En dat moet je dan 4 maanden lang 24:00, 7 dagen in de week gaan doen.
0: Ja, vroeger dat beginnen, later gaan vragen dus inderdaad. Oké, meneer Spit, dank eventjes voor bellen vanuit Breskens. Naar Zichtbaar. Ja, fijne avond.
3: Graag gedaan, hetzelfde. Dag.
0: Bedankt, hè. Dag. Dag. Ja, door naar Terneuzen, naar mevrouw de Koeier. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe luistert u hier naar?
4: Ik bedoel de stelling.
0: Ja, ja.
4: Ja, nou ja, goed, op de stelling zelf heb ik niet zo heel veel mening. Maar wel het feit dat ik het idee heb dat er ook een doelgroep vergeten is. Ze zeggen van mensen moeten dan gebruik maken van het openbaar vervoer. En mensen met bijvoorbeeld een grotere elektrische rolstoelen, die kunnen niet eens gebruik maken van het openbaar vervoer. Want rolstoelen mogen bijvoorbeeld maar 1,20 meter lang zijn, mm-hmm. 1,9 meter hoog en 70 centimeter breed. Nou goed, mijn rolstoel past daar al niet in. Dus, en ik denk nogmaals dat er heel veel andere mensen zijn waar dat ook voor geldt. Dus ik kan niet eens gebruik maken van het openbaar vervoer.
0: Oh, dat is best ingewikkeld hoe u dat uitlegt, inderdaad.
4: En die doelgroep wordt wel vaker vergeten, maar in deze ook weer. En ik weet ook niet hoe het zit als je bijvoorbeeld ineens naar een ziekenhuis moet. Dan heb je wel kans dat het andere gaat gelden. Dat ze zeggen van je krijgt zo'n voorrangsticket of hoe noem je het.
0: Ja, die wordt dan door je zorgverlener wordt die uitgegeven inderdaad dan. Ja.
4: Maar het algemeen gebruik, nogmaals, het openbaar vervoer wordt gepromoot. Maar voor mensen die gebruik maken van een elektrische rolstoel, de meeste kunnen er geen gebruik van maken. Ja. Bovendien, als er één rolstoel in een bus staat, staat die bus al vol. Er kunnen geen 2 rolstoelen in.
0: Nee, interessante vraag die u stelt, inderdaad. Dan had ik net meneer De Smit aan de lijn vanuit Breskens. En hij zei, ik verwacht dat het één grote bende gaat worden. Is dat ook uw verwachting voor die 4 maanden?
4: Nou ja, ik had wel zoiets. Hoe gaan ze die tegenhouden die bijvoorbeeld van verder afkomen, die er niet van op de hoogte zijn? Dus die ineens geconfronteerd worden dat ze ergens aankomen en om moeten keren of weet ik.
0: Ja, die ineens voor een slagboom staan, ja. En die slagboom gaat niet omhoog, zeg maar.
4: En hoe ga je, ja, ze zeggen wel er is een prioriteitenlijst, maar hoe gaan ze daar in de praktijk mee om? Volgens mij gaat dat hele systeem vastlopen. Maar goed, dat is iets. Nou ja, goed, dat weet ik niet zeker. Daar kan ik verder ook nog niet over oordelen. Maar inderdaad, de doelgroep mensen met een rolstoel wordt een probleem.
0: Ja, ja.
4: Vooral elektrische rolstoelen.
0: Ja, nee, inderdaad.
4: En ook bijvoorbeeld stations, liften, die niet toegankelijk zijn voor grotere rolstoelen. Station in Goes heeft 1 lift, tenminste heeft 2 liften, of 3 misschien wel, maar 1 is klein. Liften vallen regelmatig uit. Probleem.
0: Ja, ja. Dus kijk daar ook eens naar. Is meteen dan de oproep. Ja. Mevrouw de Koeje, dank eventjes voor bellen. Daar zegt u maar.
4: Graag gedaan.
0: En een fijne avond.
4: Fijne avond.
0: Bedankt, hè. Dag.
4: Dag.
0: goed, je luistert, daar zegt u het maar. Maar het gaat dus over dat reserveren van de tunnel, het reserveringssysteem. Hè. Is dat de beste oplossing tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel volgend jaar in die 4 maanden? Reageer op die stelling, dat doe je via 0118-499-999. Jolande die zegt, ik begreep, als je niet gereserveerd hebt, dan krijg je een boete thuis. Als je dan toch er doorheen gaat. Ja, maar volgens mij moet er dan wel een soort van systeem komen. Maar het is filosoferen natuurlijk, omdat er nog niet zo heel veel bekend is. Dus worden in ieder geval uitgegeven op kenteken. Dus dan denk je ergens dat het daarop gescand wordt. En dat je anders dat die slagboom niet omhoog gaat. Maar waar komen de slagbomen eventueel? Komen die er? Of gaat het toch anders in zijn werk? Veel vragen die er nog zijn. Patrick die zegt ook, hoe gaan ze dan om met toeristen als die dan ineens voor de tunnel staan? Peter die zegt, ik moet een jaar lang als aannemer naar Doel. Hoe moet dat dan met mijn werk? Je ziet het wel, ze hadden die PSD-boot nooit weg moeten doen. Wat vind jij ervan? Laat je mening achter. 0118-499-999. Via ons WhatsApp-kanaal kun je ook reageren op de stelling. Ongeveer 68% is het eens. Die zeggen, dit is de juiste oplossing die er is, dat reserveringssysteem. Maar 32% is het daarmee oneens. Ga door naar de volgende beller en je zegt het maar. Goedemiddag, met wie spreek ik?
5: Ik hoor van Doeselaar.
0: Ja, goedemiddag. Zegt u het maar.
5: Ja, ja, ik ben er ook mee oneens met het systeem.
0: Waarom?
5: Ja, dat kun je toch niet maken, hè? Ik vind het vreselijk. Kan ik dat wel allemaal aanhoren? Het wordt één grote puinhoop. En dan is er nog een boete krijgen. Het zal nog gaan, hè? Zeeuws-Vlamingen, die mogen volgens mij, volgens een wet, lang geleden, die moeten altijd door niet door de tunnel, maar in elk geval naar de overkant kunnen. Vroeger had me daar meneer Colson voor. Mm-hmm. Helaas is de man overleden. Maar die was altijd voor de vrije veren. En had me die nog maar. Die zou er wel achteraan gaan. Maar volgens mij zijn de Zeeuws-Vlamingen hebben altijd toegang tot de tunnel of een boot. Ja. Om naar de overkant te kunnen. Dus stel voor dat ik een boete zou krijgen. Omdat ik me niet hou aan het. Omdat ik gewoon geen toegang krijg voor de tunnel.
0: Mm-hmm. Ja, wat zijn dan de verschillende categorieën, hè, waar ze het dan over hebben? In de juiste volgorde, de hulpdiensten. Ja. De spoedverkeer dan, het openbaar vervoer, het collectief vervoer. Maar dat is woon-werkverkeer met 8 passagiers of meer. Dan komt het vracht- en goederenverkeer. En pas op punt 5, en dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk. Noodzakelijk werkverkeer. Maar dan sta je pas als 5e in de rij om te reserveren.
5: Ja, maar ik ben geen werkverkeer. Ik ben aan de overkant met mijn caravan of met mijn auto. Ja. Om te gaan kamperen in Nederland ergens.
0: Maar dan is dat pas de categorie 7, de overige categorie met recreatie. Als het tijdsblok nog niet vol is, inderdaad, dan kun je erin. Ja,
5: ja, s'nachts vertrekken of zoiets. Maar ja, ik ben wel een Zeeuws-Vlaming, hè. Dus ik ga wel op mijn rechten af.
0: Ja, ja, dat is een interessante die u zegt, inderdaad.
5: Ja, ik zou wel eens willen weten hoe dat inderdaad zit. Maar volgens mij is dat zo, hoor. Dat we altijd toegang moeten krijgen tot overgang naar de andere kant.
0: Ja. Nu reageert ook de werkgeversorganisatie. Zij zeggen dan weer, we staan erachter, achter deze plannen. Maar ze benadrukken dan ook weer dat nu al die aandacht moet uitgaan naar de uitwerking van de plannen. Hoe gaat die uitwerking zijn? Gaat dit goed komen voordat het januari is?
5: Ja, we zullen zien, hè, dan. Maar 4 maanden is ook wel erg lang natuurlijk.
0: Het is een behoorlijke periode, ja, absoluut. Ja,
5: ja, dat is behoorlijk lang, hè. Dus ja, er worden ook alternatieven, daar wordt niet naar geluisterd. Misschien was het geen goed alternatief, dat weet ik niet. Maar 4 maanden is wel erg lang. Ja. Dan natuurlijk, zoiets moet toch korter kunnen, lijkt me, hoor.
0: Ja, toch zou je toch ook ergens zeggen, het zou toch onderzocht zijn of het mogelijk was, want je gaat toch niet voor je plezier een tunnel deels 4 maanden afsluiten, lijkt mij.
5: Nee, het is ook niet voor niks.
0: Nee. De ferry misschien? Of toch met de bus dan over?
5: Ja, wat moet ik aan de overkant gaan doen zonder auto?
0: Dan helemaal met het openbaar vervoer reizen misschien.
5: Als ik aan de overkant ga, ben ik altijd met de auto. Ik zou niet weten wat ik dat moet gaan doen. Of ik zou naar het ziekenhuis moeten of zoiets. Mm-hmm. Dat hebben we in het verleden wel gehad. Naar Vlissingen en nog goed. Ja, dan is het iets anders. Dan kun je inderdaad met openbaar vervoer gaan. Ja. Maar anders, als ik naar de overkant ga, dan ga ik ergens naartoe en dan heb ik mijn auto nodig. Dus daar schiet ik toch niks op met die bus.
0: Nee. Lastig hoe dat in die maanden eruit gaat zien. Maar goed, dat reserveren dat is een feit. En dat kan ergens vanaf de zomer wordt dat waarschijnlijk mogelijk om dat te doen. Meneer Doeselaar, dank eventjes voor het bellen. Nee, zegt u het maar.
5: Ja, en het reserveren, zei, dat kunnen we nu al doen.
0: Nee, kan het in juli pas, volgens
5: in
0: mij.
5: In juli, ja. Ja, maar moet je dan een datum opgeven en een uur? Of is dat gewoon, je reserveert en dan heb je heel die 4 maanden toegang? Bedoel je dat?
0: Dat is volgens mij niet het geval.
5: Ah nee, dus als ik...
0: Het gaat echt over tijdsblok.
5: 15 januari ergens naartoe wil, dan moet ik al in juli aangeven dat ik om 7 uur 's morgens door de tunnel wil.
0: Ja, hoe dat er precies uit gaat zien, dat durf ik ook niet te zeggen, hoe dat precies eruit gaat zien. Nog veel vragen dus, inderdaad.
5: Oké, alles zo lang van tevoren. Ja, het is een vreselijk verhaal. Hè.
0: Nee, de spontaan bezoekje zit er niet meer in, inderdaad. Nee, dat wordt lastig. Ja.
5: Dankzij deze discussie, ik hoop dat die meneer De Maas meeluistert, zijn er nu toch wel een paar dingen verteld waar rekening mee gehouden wordt. Ook die mevrouw met die rolstoel.
0: Nee, zeker.
5: Daar heeft vanzelf ook nog niemand aan gedacht. Hè? En die boot vaker vaart. Nee, die moet vroeger vaart. Die man heeft gelijk. Vroeger was de eerste boot, geloof ik, om 4:10 of zoiets.
0: Ja, nou, veel vragen inderdaad, maar er wordt genoeg benoemd inderdaad. Dank eventjes voor bellen. Fijne avond. Dag. Gaan we nog naar Biezelingen. Goedemiddag, met wie spreek ik?
6: Jan Beenhakker.
0: Goedemiddag, zegt u het maar.
6: Ja, weet je wat ik ben eigenlijk zo een beetje afvragen over dat gebeuren. Er is al 2 jaar terug bekendgemaakt dat die scheur er was.
0: Ja.
6: Hé, hey. En hoe ben we 2 jaar verder... En die scheur zit er nog steeds natuurlijk.
0: Ja, nee, die is niet verdwenen.
6: En dan gaan we volgend jaar pas die scheur repareren.
0: Mm-hmm.
6: Ik vind dit ook al heel raar. Ik heb vroeger best wel in de industrie en al gewerkt. Maar een scheur is een scheur. Als die scheur er is, moet je me repareren. En nu zijn we een jaar aan het discussiëren. We gaan die scheur repareren. En hoe gaan we dat dus oplossen?
0: En nou is volgens mij zelfs ook nog het verhaal wat eerder vandaag werd gezegd. Als nou toch de komende tijd blijkt dat met dat reserveren en met die bloktijden, als dat nou niet lijkt te werken, dat ze daar toch niks in zien, dan is er altijd nog steeds die andere optie, die ze nog steeds niet helemaal uitsluiten. Dat je gewoon de richting naar boven vanuit Zeeuws-Vlaanderen, dat je toch echt moet omrijden.
6: Ja, tuurlijk, maar dat snap ik wel. Ik snap heel het verhaal, het is een probleem. Maar waarom moeten we nou een paar jaar discussiëren over een scheur? Als bij mij een scheur in mijn muur komt van mijn huis, dan moet ik dat gelijk repareren, want anders komt de wind naar binnen.
0: Ja, daar gaat u niet maanden over praten.
6: Hè?
0: Daar gaat u daar niet maanden over praten.
6: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, wordt
6: er
0: meteen...
6: is zo'n tunnel ook. Ja. Die tunnel moet gerepareerd worden, want die scheur is al 2 jaar bekend.
0: Alleen zit je natuurlijk met zoveel belanghebbenden natuurlijk en partijen waar je dan toch het gesprek mee moet voeren. Ja. Die en België, daar, bedrijfsleven.
6: Daar heb ik mijn eigen aan. Als er zoiets gebeurt, dan moet je oplossen. En nou wachten. En we zitten heel veel politieke mensen zitten erover te discussiëren. Die hadden er geen verstand van hebben over het verkeer. En dan zijn ze ineens van, volgend jaar gooien we de tunnel 4 maanden dicht.
0: Ja.
6: Dat kan toch gewoon niet? Dat kan gewoon niet.
0: Gaat het een chaos worden? Want dat zijn meer mensen die dat denken. Wat is uw verwachting?
6: Mijn mening is gewoon dat die ene tunnelbuis gewoon 1-1. Gewoon 2-baansweg, weet je wel, zo 1-1.
0: Mm-hmm.
6: En ook 50 kilometer, dat weet iedereen.
0: Ja.
6: Je moet even op gemakje rijden. En dan kan gewoon alles doorgaan.
0: Okay.
6: Ze zitten nou te discussiëren over busvervoer en boten extra laten varen.
0: Ik vind
6: het gewoon een grote belachelijke rotzooi.
0: Okay. Jan Beenhakker, dank voor het reageren in, zegt u maar. Fijne avond.
6: Yo.
0: Bedankt, hè. Dag.
6: Doei.
0: Morgen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het onderwerp hoor je iets voor 12 bij Elsa. Zometeen nog meer na 6 in Zeeland. Kom thuis.
7: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
8: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
9: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
22: Omroep Zeeland.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
22: Omroep Zeeland.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten

0: Straks zouden reizigers 1 ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
13: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
14: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
15: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
16: Het voelt wel even geleden, de gemeenteraadsverkiezingen, maar de coalitievormingen vinden nog volop plaats. En wat vertelt verkenner Epi Klein vanavond in Terneuzen? Het eindverslag, dat deelt hij daar namelijk. Met Arjen Lefort blik ik daarop vooruit. Sjoerd Gernoud heeft het weer. Wat kunnen we de komende dagen verwachten? Kijk even naar nieuws uit binnen- en buitenland. Het gaat onder andere over duurzame keuzes. Ruim de helft van de Nederlanders wil die wel maken. Maar doen ze dat ook? Casper Mulders is de ziel van de dag. Die kan ons alles vertellen over de jeugd van tegenwoordig. En dan denk ik niet dat het over de artiesten gaat. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis.

0: Kan Roman and the Promise You Made. Het is om op Zeeland op je dinsdagavond. Het belooft een spannende avond te gaan worden in de gemeenteraad van Terneuzen. Want daar komt verkenner Epi Klein zijn eindverslag uitbrengen over de vorming van een nieuwe coalitie daar. Maar iedereen is benieuwd wat Klein vanavond gaat zeggen. Dat sommige politieke partijen in Terneuzen het heft al in eigen handen hebben genomen en zelf al een coalitie hebben gevormd zonder de PVV, die juist in de gemeente de grote verkiezingswinnaar was. Ik praat over met Ariane Lafort, die de coalitievorming in de 13 Zeeuwse gemeenten volgt. Ariane, waar komt Epi Klein vanavond verslag over uitbrengen?
1: Nou ja, dat vragen veel mensen zich inderdaad af, want je zegt het inderdaad al. De huidige zittende coalitiepartijen, die hebben al heel kort hebben ze de besprekingen met de PVV, hebben ze ja, eigenlijk afgebroken en gezegd, nou, wij zien onvoldoende grond om met de PVV verder te gaan. Dat heeft onder meer te maken met de komst van een nieuw asielzoekerscentrum, maar ook met de oppositie die de PVV heeft gevoerd als het gaat om een hele kostbare grote onderwijscampus. Wij gaan gewoon met de huidige coalitiepartijen gaan wij nog sfeer met elkaar door. PVV, nou, je wordt bedankt voor de moeite. Je bent de winnaar van de verkiezing, maar we gaan niet met jou door. Ja, Epi Klein was te verkennen die door de PVV is aangesteld. En die heeft ook een telefoontje gekregen van de huidige coalitiepartijen. Dus ja, wat hij vanavond eigenlijk nog kon doen, eigenlijk als het ware de huidige coalitiepartijen hebben het werk van Epi Klein overgenomen en zijn gewoon hun eigen gang gegaan.
0: Wat is jouw verwachting, Ariane, tussen de PVV en die andere partijen? Komt het daar nog tussen goed of niet meer?
1: Nou ja, goed, ik had begrepen dat de PVV toch in de weinige gesprekken die er zijn geweest, had aangegeven dat ze heel graag wat water bij de wijn hadden willen doen. Hè, op het standpunt van een nieuw asielzoekerscentrum. En ze zeggen, nou ja, we hadden dat wel aan onze kiezers kunnen verkopen. Dat als we gewoon een rijksaanwijzing krijgen van, ja, op het kader van de spreidingswet moet er een asielzoekerscentrum komen in jullie gemeente. Ja, dat we daar toch niet helemaal onderuit hadden kunnen komen. Hè, ook als het gaat over die peperdure campus die nu al begroot wordt op 140 miljoen euro. Zegt de PVV, we waren altijd tegen. Maar goed, nou ja, als we kunnen zeggen, we hebben al tientallen miljoenen uitgegeven, dus dat is zonde van het geld. De point of no return is al bereikt. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook een beetje ons wisselgeld. Maar goed, nu de PVV door de andere partijen ernaast is gezet, heeft Patrick van der Hoef lijsttrek al aangekondigd. Dat water bij de wijn doen, dat is er natuurlijk nu niet meer bij. En we gaan toch wel heel hard oppositie voeren.
0: Ja, dat eindverslag, dat wordt dus vanavond gepresenteerd in Terneuzen. Maar het is sowieso onrustig in die coalitievormingen. Wat in Sluis, daar is ook van alles aan de hand, hè?
1: Ja, dat blijkt inderdaad ook van alles aan de hand te zijn. In die zin dat berichten ons bereiken dat Ben de Reu, die nu daar de mogelijkheden verkent van een nieuwe coalitie, dat die een soort rustpauze heeft ingelast. En dat komt omdat de besprekingen niet tot het gewenste resultaat leiden om tot een coalitie te komen. Dat heeft te maken met oud zeer. Tenminste, dat wordt ons nu verteld van verschillende kanten. Vanavond om 9:30 komt Ben de Reu met zijn verslag. Tot die tijd wil eigenlijk niemand wat zeggen. Maar het zou te maken hebben dat het niet lukt om tot een coalitie te komen, terwijl we al zo'n 2 maanden na de verkiezingen zijn. Dat zou te maken hebben met oud zeer. Je moet bedenken dat enkele jaar geleden, er een politieke crisis is ontstaan in Sluis. Dat speelde zich af rond VVD-wethoudster Marlou van Beek. Die zou niet functioneren. Is door andere fracties weggestuurd. Wat dan ook weer toch wat ressentiment geeft nu nog steeds bij de partijen. Maar goed, daar krijgen we dus om 9:30 vanavond krijgen we wat meer duidelijkheid. Maar een rustpauze dus. Ja, om te kijken of ze het proces daar toch nog vlot kunnen trekken. En dat is natuurlijk geen goed teken.
0: Nee, gebeurt veel in de Zeeuwse politiek. Jij volgt het uiteraard voor ons rondom die coalitie onderhandelingen. Ariane Lafort, dank je wel.

0: Meesters en alles wordt beter. Het is 6:15 geweest. Snel nog een keertje voor het weer naar Jules Gernaert. Wisselvallige dag hebben we erop zitten. Van alles en nog wat gezien. Hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Ja, met een paar redelijke opklaringen. Het is toch een beetje geen vlees, geen vis weer vanmiddag, vind ik. Het is wel droog met een temperatuur van de graden 13,5 nog van Wilhelminidorp. Met windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten inmiddels. Aan zee af en toe windkracht 6. En dan krijgen we vanavond toch alweer veel bewolking. Is er eigenlijk al, maar we krijgen ook een zwakke storing. Met gaandeweg de avond af en toe wat regen. Misschien een millimeter, dus veel valt er niet. En vannacht zijn er dan weer opklaringen. Met later ook weer een paar buien. Minimaal van 5 tot 9 graden. En morgen, ja, daar moeten we er toch een beetje aan geloven met een lage drukgebied tussen Engeland en Noord-Nederland. De luchtdruk gaat ook behoorlijk omlaag. Dat betekent kans op flinke buien in de ochtend al. Dan ook al kans op onweer. En ook morgenmiddag en morgenavond zijn er bij flinke buien lokaal met onweer. En wellicht dus ook een enkele hagelbui. Bij maximaal rond 13 graden en windkracht 3 tot 6 uit het zuidwesten. En donderdag zijn buien, vrees ik, ook niet van de lucht.
0: Dat wisselvallige, houden we dat nog de komende tijd?
1: Ja, vrijdag nog een beetje. Noordwestwind dan weet je het wel. Met lage luchtdruk, enkele buien. Maar in het weekend wordt het allemaal wat stabieler. De barometer gaat een beetje omhoog. Oké, er zal misschien een keer een enkele bui vallen. Maar er komen meer opklaringen. En de temperatuur gaat eigenlijk pas na zaterdag iets omhoog.

0: The Course hoorde je en So Young. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel gaat niet over tot actie, zegt Milieu Centraal.
1: We zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
0: Ook zijn mensen bang dat het stroomnet te vol zit. Begint er steeds meer op te lijken dat het schaatsonderdeel tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 in Tialf wordt verreden. Het Olympisch Comité in de Franse Alpen wil exclusief in gesprek met staatsstadion Tialf in Heerenveen. De andere kanshebber Turijn is afgevallen. Daardoor is de kans groot dat er 102 jaar na de Spelen in Amsterdam weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. Jorminne Dolstra, directeur van het Tialf.
2: Tialf staat al decennia lang bekend om eigenlijk het schaatsgat van de wereld. Dus we organiseren al veel WK's, EK's, allerlei andere toernooien. Maar wat belangrijk was voor Frankrijk is dat ze eigenlijk zelf hebben gezegd, we hebben niet zo'n stadion, we willen het ook duurzaam maken. Dus we gaan niet een tijdelijke baan zelf bouwen, maar we gaan kijken of wij ergens een baan kunnen vinden die aan de criteria voldoet.
0: En toen kwamen ze dus uit in Tialf. Die gesprekken worden nu gevoerd. En de brand in een datacenter in Almere heeft nu nog gevolgen. Zo kunnen ze op een mbo-school in Hogeveen geen examens afnemen. Het komt omdat het wifi-netwerk er vanwege die brand nog steeds uit ligt. En studenten die gaan vandaag naar een centrale locatie om dat daar dan te doen in Emmen.
3: Dus studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. Woon je bijvoorbeeld in Emmen, dan hoeft dat natuurlijk niet. Dan kun je op eigen gelegenheid die kant op. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school die zegt tegen RTV Drenthe dat ze verwachten dat de problemen met de wifi morgen opgelost zijn. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je ABBA.

0: The name of the game. Abba, hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 6:30. Meer van Wouw zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws en voetbal.
1: Aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3:00 live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedenavond.
6: Goedenavond. Van alle geluidsklachten die de toezichthouder op grote risicobedrijven DCMR kreeg in 2025 ging 95% over Cargill in Sas van Gent. Al heeft het voedingsmiddelenbedrijf de geluidsvoorschriften in de vergunning niet overtreden. Naar aanleiding van de klachten is onderzoek gedaan naar de geluidshinder en er is met omwonenden gesproken. DCMR verwacht dat de hinder afneemt door de aangekondigde sluiting van bepaalde activiteiten bij Cargill. Alleen met een toegangsbewijs mag je door de Westerschelde-tunnel tijdens de afsluiting. Vanaf januari gaat de oostbuis 4 maanden dicht om de scheur in de tunnelwand te repareren. De andere buis blijft open voor verkeer, maar daar mag niet iedereen zomaar gebruik van maken, alleen als het echt nodig is. En verkeer met hoge noodzaak krijgt dan weer voorrang op verkeer met een toegangsbewijs. De gemeenteraad van Terneuzen wordt vanavond bijgepraat over de coalitievorming. Verkenner Eppie Klein presenteert zijn eindverslag over zijn pogingen om tot een coalitie te komen. Een paar weken geleden werd al duidelijk dat dat niet is gelukt, omdat meerdere partijen de PVV uitsluiten, de grootste partij in de raad. De oude coalitiepartijen willen daar met elkaar verder. Ook in Sluis staat de formatie op de agenda. Daar komt formateur Ben de Reu met zijn eindverslag. En in Ruimerswaal wordt het nieuwe college al geïnstalleerd. Dat bestaat uit dezelfde partijen als de afgelopen 4 jaar, de SGP en Leefbaar Rijmerswaal. Voetbal. Goes kan in de laatste 2 wedstrijden toch beschikken over IJsmurre. De verdediger kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Meersen afgelopen zondag een rode kaart, maar die is nu ongedaan gemaakt. De aanklager amateurvoetbal heeft de beelden bekeken en besloten de zaak te seponeren. Goes verloor in die paar minuten met 10 man trouwens wel de wedstrijd zondag. Het weer. Vanavond is het voornamelijk bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vannacht valt er een enkele bui. En morgen vallen er verspreid over de dag flinke buien. Met kans op onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

hoorde je en Zoo, de jeugd van tegenwoordig. Wat heeft dat te maken met onze ziel van de dag, Caspar Mulders? Sowieso de ziel van de dag zijn. Het is een eer. Ochtends 6:15 word je gebeld door Remco. Dan gaan we 12 uur later nog eens kijken hoe het is geweest vandaag. Dus Caspar Mulders, onze ziel van de dag. Zijn verhaal over de jeugd van tegenwoordig hoor je zo.

0: Dat hoorde je bij Omroep Zeeland. Laten we naar onze ziel van de dag gaan. Caspar Milders, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, de jeugd van tegenwoordig. Het is een zin die toch iedereen wel een keertje uitspreekt, neem ik aan. En over die jeugd van tegenwoordig is vanmiddag een tentoonstelling geopend in het Historisch Museum De Beverlanden. Jij bent betrokken bij dat museum. De allereerste, wat is dat voor tentoonstelling?
1: Ja, het is een overzicht van jongerencultuur in Zeeland in de 20e eeuw. Gezien van twee kanten. Aan de ene kant vanuit de jongeren en de cultuur en culturen die ze maakten. En aan de andere kant vanuit de ouderen die er kritisch naar keken. En wat voor klachten er eigenlijk wel niet over de jongeren voorbij kwamen. En hoe die steeds maar hetzelfde blijken te zijn.
0: Want hoe zijn die dan hetzelfde?
1: Nou, een goed voorbeeld is dat er al sinds de late 19e eeuw onafgebroken klachten zijn dat de jongeren te oppervlakkig zijn, te lawaaiig. Dat ze toch wel vaak voor overlast zorgen als ze terug naar huis gaan, als ze zijn wezen stappen bijvoorbeeld.
0: Dus dat is eigenlijk al heel lang het geval eigenlijk.
1: Ik denk dat even lang bestaat als er jongeren zijn.
0: Toch wel. Die opening vanmiddag, hoe is dat gegaan?
1: Nou, het was heel gezellig met mensen van allerlei verschillende generaties. Die eigenlijk allemaal wel iets aan herkenning uit de tentoonstelling konden halen. En wat ik heel leuk vond, er kwamen hele leuke gesprekken over jong zijn in verschillende tijden op gang tussen mensen.
0: Wat staat jou nog bij van jouw eigen jeugd dan, het meeste?
1: Nou, ik pak al het laatste stuk mee, de jaren 90. En ik kom bijvoorbeeld wel weer kleding tegen die ik herken. Zelf nog niet gedragen, maar bijvoorbeeld een Australian trainingspak.
0: Ja, oh, ja.
1: Die heb ik wel in het wild gezien, ja.
0: Ja, precies. Grappig zeg. Oké, met leuke eerste reacties en dus meteen die gesprekken die ontstaan, die zijn ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is waar we eigenlijk op doelen, om het gesprek op gang te brengen over beleving en identiteit. En hoe dat bijvoorbeeld voor jongerencultuur gaat. Iedereen is wel eens jong geweest en iedereen doet het net een beetje anders.
0: Interessant zeg.
1: Het is een leuk gespreksonderwerp.
0: Ja, ja. En die jongeren zelf, hoe hou je die dan naar deze tentoonstelling?
1: Dat is de grote uitdaging. Nou, sowieso hebben we samen kunnen werken met de Koonstamschool in Goes. Dus volgende week doen we de opening nog eens dunnetjes over met de leerlingen van de Koonstamschool die mee hebben gewerkt.
0: Oh ja.
1: En verder heeft onze directeur nog een paar leuke plannen paraat liggen voor de komende maanden om verschillende groepen naar het museum te halen voor deze tentoonstelling. En daar horen zeker ook de jongeren uit de omgeving bij.
0: Leuk zeg. Hey, wat is het absolute topstuk? Wat moet je gezien hebben daar bij die tentoonstelling?
1: Ja, nou, dat ligt er eigenlijk net een beetje aan van welke generatie je bent. Als je bijvoorbeeld iemand bent die de jaren 70 mee heeft gemaakt, dan hebben we een hele zeldzame, hele vroege bootleg-opname door Nederlandse jongeren gemaakt, daarin hangen. Kom je uit de jaren 80, dan zijn het bijvoorbeeld een vroege Macintosh en Amiga computerspelletjes.
0: Oh, ja. Grappig zeg, leuk. Het verschilt echt per decennium inderdaad. Wat dan interessant is natuurlijk. En wat het meest gelinkt is aan je eigen jeugd. Tot wanneer kunnen mensen dit zien?
1: Nou, we hebben nog even de tijd. Het is te zien tot en met 14 november.
0: Oké, 14 november kun je dat zien in het Historisch Museum De Beverlanden. Die tentoonstelling dus over de jeugd van tegenwoordig. Caspar Milders, onze ziel van de dag. Dank en veel succes daar.
1: Hartelijk dank.

0: Coldplay hoorde je en Viva La Vida. Dit is opgevallen op de radio vandaag en misschien heb je het wel gemist. De Zeeuwse gemeenten die tellen vandaag hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Door te weten om hoeveel mensen het gaat, kunnen gemeenten beter helpen, is het idee. Xanna Weber die legt het uit.
1: Heel veel telorganisaties hebben deze mensen al in beeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die op dit moment echt in het park kunnen lopen. Dus de BOA's van de gemeente kunnen deze tegenkomen. Ook de mensen die het vuil ophalen, de reinigingsdiensten en ook de boswachters.
0: Ja, daklozen zijn niet alleen zwervers, maar het zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij vrienden op de bank slapen, omdat ze nergens anders terecht kunnen. Dat vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. De Delta Ride for the Roses die komt eraan over ruim 4 weken. Angelo Boonman uit Sluiskeel was de gast in Goedemorgen Zeeland. Hij is van de stichting Stop Schelden met KK en haalt tijdens de ride geld op voor die stichting. Vorig jaar verloor hij zijn vrouw en zoon aan de gevolgen van kanker. Zijn zoon zette hem op het idee om de stichting op te zetten. Hij vond het kwetsend dat hij het woord zo vaak hoorde.
2: Om bewustzijn te creëren wat de impact nou is op het moment dat je scheldt met het woordje kanker. Het lijkt bijna dat het sociaal geaccepteerd is tegenwoordig. Als je op straat loopt, hoor je een heleboel, voornamelijk jongeren, het woord gebruiken alsof het automatisch is, alsof het erbij hoort. Ja, wij willen dat echt een halt toeroepen. Want het is een woord wat zo ontzettend veel mensen pijn doet. Dat zie je natuurlijk ook terug op zo'n dag als we meefietsen met de Ride for the Roses. Ja, de verhalen die je daar hoort, de impact die het heeft op het moment dat iemand ziek wordt in je omgeving waar je zo ontzettend veel van houdt. Ja, dat raakt zo enorm veel mensen.
0: En inmiddels is er ruim €4.000 opgehaald voor de stichting. En u zegt het maar, ging het over het reserveringssysteem van de Westerschelde-tunnel. Je moet je plekje reserveren tijdens die 4 maanden. Maar dan kijk je ook automatisch, als je daarvan afhankelijk bent, kijk je naar de alternatieven. Zoals Johnny uit Breskens, want hij moet ook dagelijks naar de overkant.
3: Ik heb al een paar keer aangegeven, ook bij de provincie, van is het nou eens niet mogelijk om te zeggen van we gaan de boot eens wat langer laten varen in de avond en wat vroeger starten in de ochtend. En dan kunnen mensen die dus in ploegendiensten werken gebruik maken van de veerdienst en eventueel fiets, brommer of vervoer aan de andere kant zetten.
0: Ja, precies. Dus eerder beginnen, later stoppen.
3: Ja, want ze willen wel vaker varen, maar daar hebben veel mensen dus misschien wel overdag wat van. Wel wat aan, maar niet de mensen die dus in de ploegendienst werken, want die beginnen in de ochtenddienst vroeg. Ja. Die moeten s'avonds laat misschien nog eens een keer in de nachtdienst. Maar ook de mensen die dus uit de middagdienst komen, kunnen dan s'avonds ook via het veer terug van de ene kant naar de andere kant.
0: Het houdt de gemoederen nog wel eventjes bezig. Dat reserveringssysteem waar vandaag dus dat nieuws over kwam, is sowieso die sluiting van de Westerschelde-tunnel. Tot zover, Zeeland komt thuis. Morgenochtend dan is Remco weer vanaf een uurtje of 6 met het laatste Zeeuwse nieuws. Ik spreek je heel graag morgen weer. Fijne dinsdagavond. Diana Ross en de Supremes laat ik bij je achter. Dit is Reflections bij Omroep.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Hey!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
19: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
18: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell. The

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
1: Me gusta mi reggae.

0: Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat zijn dit jaar de populairste Zeeuwse nummers? Wil je weten hoe Zeeland heeft gestemd? Op Hemelvaartsdag maken Elsa van Herman en Stefan Dane bekend welke nummers de top 40 hebben gehaald. Luister en kijk op Hemelvaartsdag van 8 tot 12 naar de Zeeuwse top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. De agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag